0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.

0: slapen is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: take your love to town. God's sakes, turn around.
1: En non-stop voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Ah ja, grote vraag natuurlijk. Is this well the way to Amarillo? Dat is niet helemaal goed vertaald natuurlijk, maar het klinkt wel lekker, denk ik dan. Goedemorgen, het is maandag vandaag. Het is, de 14e dag van september. Ja, maar natuurlijk. Vrijdag hebben we gehad de laatste aflevering van Utrecht is wakker. Daar zit er een heel weekend tussen. En er is misschien wel van alles gebeurd, als je dat met me wilt delen. Leuke dingen, misschien wat minder leuke dingen, dan hoor ik dat ook graag. Sowieso in contact komen met Radio M Utrecht. En in dit geval met mij, vind ik fijn. Doe dat via WhatsApp, eventjes een appje sturen. Kan via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Of je doet dat via Facebook, of je doet dat... Oh, Facebook, ja, daar hebben we ook een hele leuke filmvraag staan. Maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Reageren kan dus via Facebook en via mailtjesstudio@rtvutrecht.nl. WhatsApp zei ik al eventjes, en er zijn al meer manieren om mij te bereiken. En dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. Wat voor dag krijgen we vandaag? Nou, diverse onderwerpen natuurlijk in Utrecht is wakker. Ga je er nu nog niet mee lastigvallen tussen aanhalingstekens. We hebben natuurlijk het nieuws uit de regio met Marjolein Heijen vanmorgen. Verkeersinformatie, ik vond het al behoorlijk druk op de weg vanmorgen. En dan heb ik het al over 5:30 vanmorgen, dus ja. We houden het allemaal voor je in de gaten. En uiteraard het weer met Grieto Spannenburg. Nieuws, weer, verkeer, het nieuws uit de regio en fijne muziek. Dit is Parco.

0: Je bent nog een beetje aan het dromen. Of nadenken over de droom van vannacht.
1: Snap ik.
0: Was het een beetje een mooie droom? Dat hoop ik dan maar. Want als het een nachtmerrie was, dan... nou ja, misschien kan ik je daarmee een beetje vrolijker maken. Want dat moet wel natuurlijk, ja. Hé, hey, dank voor het sturen. Miranda is wakker. Ed is wakker. Bedankt voor de foto ook trouwens. Ik zie een stukje weg. Maar ik zie niet waar vandaan het genomen is. Het lijkt mij... Vanuit de auto. Dat wil zeggen, automatisch zeg ik dan maar. Want ja, tijdens de autorijden mag je natuurlijk niks vastpakken. Dat snappen we ook wel. Dus, dankjewel. Goed dat je er bent. Studio@rtvutrecht.nl. Je WhatsAppt even met mij via de RTV Utrecht app. Of je kijkt op Facebook. Trouwens, daar heb ik een vraag neer laten zetten door Aart, collega. Het gaat eigenlijk over Aan tafel. En dat is wel heel leuk, want vanmiddag in Aan tafel tussen 12 en 2... gaat Connie praten over het boek Dossier Vlodder. Dossier Vlodder. Nou, dossier ken je. Vlodder ken je ook. Die combinatie dan. Jawel, het is namelijk 40 jaar geleden... dat de iconische film die miljoenen Nederlanders hebben gezien... in de bioscoop te bekijken was. En leuk is dat om die herinnering op te halen. Wat denk jij? Waar denk jij aan, zeg maar, als je de film Vlodder ziet? De meesten zullen zeggen, buurman, wat doet u nu? Maar misschien waren er ook andere leuke fragmenten... waarvan

0: van, hé, dat wil ik even met je delen. Nou, dat vind ik leuk om erover door te praten. Je kunt dat berichten dus via Facebook bijvoorbeeld. Voor mij is het inderdaad 1986 dat ik die film inderdaad in de bioscoop heb gezien. Denk er even over na. Ik was met een vriend van mij, weet ik, dat we naar die bioscoop gegaan zijn. Ik moet even denken, ik was 20 toen. En ja, wij vonden het wel super hilarisch allemaal. Echt geweldig eigenlijk. Ja, dat is de tijd dat je de videobanden kon huren. De VHS of de Betamax-banden. Of misschien nog zelfs de V2000-banden van Philips. Dat zou wel kunnen. Die tijd, zeg maar. Maar het was nog niet meteen op video beschikbaar, weet ik. Dus in de bioscoop ging je daar zeker even naartoe om die film te zien. Want iedereen had het erover. Michael, die heeft het al over Van Putten met zijn wagen. Ja, geweldig. Ja. Daar kom ik zo meteen wel even op terug. Nou, en iedereen natuurlijk welkom als je je daar even begeeft op het gebied van Flodder. Dus laat maar weten hoe je erover denkt. Het is 6:11. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Nederlandstalige muziek van Rob de Nijs zometeen. En eerst een mooi nummer van Bonnie Tyler.
1: It

de Leijs en Bo op Radio 1 Utrecht. Bracht de tijd op 7:04. Het wordt al een beetje spannend in de studio, want ik ga zo meteen de vraag stellen waarmee je een rondleiding kunt winnen voor 2 personen. Bij ons in de studio, bij de televisie, op de redactie. Ja, echt, het wordt een rondleiding van je welste, zeg maar. Dat is nu nog niet, maar de vraag ga ik wel zo meteen stellen. En dan kun je een antwoord op geven. En wie weet, win je dan, en dat hoor je dan bij Aart en Utrecht komt thuis. Die rondleiding voor 2 personen. Elke dag maken we, ja, stellen we een nieuwe vraag, zeg maar. En maken we bekend wie dan de winnaar gaat worden van de desbetreffende dag. Goed, dat ligt nog voor ons. Ik heb voor mij de kranten liggen. En ja, wat wil je horen? Slecht nieuws of slecht nieuws als het gaat om de financiën? Het slechte nieuws daarbij. Ambtenaren spannen samen tegen dwangsom. Daar opent Trouw vanmorgen mee als kop. Burgers hebben recht op een dwangsom als de overheid hen te lang laat wachten. Overheidsorganisaties proberen dat recht nu afgeschaft te krijgen. De Volkskrant heeft het over het kabinet. Het kabinet moet kiezen, want ja, morgen is het Prinsjesdag natuurlijk. De Week van de Waarheid breekt dan aan voor de kabinetten. Ofwel, het kabinet Jetten, dat moet ik eigenlijk zeggen. Dat zowel bij links als rechts steun zoekt voor de begroting. Aan de vooravond van Prinsjesdag eist pro-leider Klaver een fundamentele koerswijziging. Nu nog? Ja, de premier moet volgens de oppositieleider onverwijld kiezen. Mooi woord. Een mens kan niet warm en koud tegelijkertijd blazen, is de uitspraak. Dan gaan we naar de energienota. Nou, ik zei al, we hebben slecht en slecht nieuws, want de energienota met nieuw net wordt hoger en contracten zijn al honderden euro's duurder geworden. De kosten voor het uitdijende stroom- en gasnet stijgen volgend jaar met zo'n 20%. Nou ja, ik denk niet dat je bij de baas hoeft aan te kloppen om 20% loonsverhoging te krijgen, maar dit gaat wel gebeuren. Terwijl gas en stroom in een nieuw energiecontract al honderden euro's duurder zijn geworden, zei ik al. Energienota met nieuw net hoger kopt de Telegraaf vanmorgen. Ja, en de energiecentrale stookt tropisch hout in, zoals het slechte nieuws in de klimaatzaak, om biomassa die niet duurzaam is onder de aandacht te brengen. Het zijn de olifanten, de tijgers en de slangen in Maleisië die verliezen hun leefgebied, zo schrijft het AD, doordat bomen uit het regenwoud als duurzame biomassa in Nederlandse energiecentrales belanden. En de stichting Comité Schone Lucht eist bij onze Nederlandse rechter dat het kabinet hiermee stopt. Staat te lezen op de voorkanten van de kranten. Op deze maandag de 14e. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, zometeen dus die vraag waarmee je die rondleiding kunt winnen, zei ik al. Maar voor die tijd nog eens even een kort weerberichtje van Grita Spannenburg. Als voor, nou ja, een schot voor de boeg eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Om 6:50 spreek ik haar uitgebreid en Utrecht is wakker. Houden we het droog vandaag? Lossen die mistbankjes die er her en der zijn snel op? Krijgen we de zon nog een beetje te zien vandaag? Je hoort het allemaal na Thelma Houston, Don't Leave Me This Way uit de 70s.

0: 2 over half 7. Zometeen Robert-Jan Boy bij mij in de studio of via de digitale verbinding. Laat hij weten wat hij vandaag voor ons gaat ondernemen in de rol van verslaggever. Maar eerst even een weerberichtje hier bij Radio MU2. Want na het oplossen van de plaatselijke mist krijgen we vandaag een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn, zo laat Grieta ons weten. Vanmiddag wordt het zwaar bewolkt, met soms ook wel wat lichte regen of motregen. Bij weinig wind komt de temperatuur op zo'n graad of 2 of misschien wel 23 uit. Nou, dat is een aardig vooruitzicht. Het verkeer op dit moment rijdt wel goed door. Mistbanken komen wel voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Officiële meldingen over mistbanken bij ons in Midden-Nederland niet. Mijn ervaring, maar inmiddels is dat een uur geleden dat ik hier aankwam. In Flevoland een beetje mist. Maar voor de rest in Midden-Nederland nog niet. Maar ja, ligt maar net aan van welke kant je de provincie komt binnenrijden natuurlijk.
1: Radio Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: De vraag van deze maandag de 14e. De eerste vraag waar je je tanden in kunt zetten, waar je over moet nadenken is: bij ons, Radio M Utrecht, kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 uur je favoriete muziek aanvragen. Weet je het, welk programma dat is? Wat is de naam van het programma? 3 mogelijkheden. Antwoord A, M voor elkaar. B, muziekplezier. C, het Gouden Weekend. Dus antwoord A, M voor elkaar. B, muziekplezier. Antwoord C, het Gouden Weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Je favoriete muziek. Nou, als je het antwoord denkt te weten en je vindt het leuk om die rondleiding in de wacht te slepen om nooit iemand anders hier te komen kijken, vinden wij gezellig hoor. Laat het ons weten via studio@rtvutrecht.nl.
2: Utrecht is wakker. Met

0: Het volledig in de evening. Nou, zover is het nog niet. We moeten nog de hele dag door zien te komen. Maar dat gaan we op een hele goede manier. Met nieuws, weer, verkeer in de uitzendingen. Fijne muziek en diverse onderwerpen natuurlijk. Waaronder Robert-Jan Boy, die vandaag een stevig onderwerp weer heeft om over te praten. Op locatie. Goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen natuurlijk. Na een weekend natuurlijk vol van de verjaardag van mijn vader.
0: Het was het gezellig? Ja, het was gezellig. Het
1: was heel gezellig inderdaad. Lekker in de tuin. 88 jaar, dat zijn toch historische momenten.
0: Zeker.
1: Hè? Dat je dat allemaal kunt vieren.
0: Dat je het ook mee mag maken.
1: En
0: jij
1: mee
0: ook
1: mag maken, ja. Nee, precies, dus dat was zeer genoegelijk. Nou ja.
0: Ja.
1: En lekker in de tuin, met familie, et cetera.
0: Kortom, dat was de zaterdag, hè? Want de zaterdag was hier.
1: Zaterdag, ja, precies. Zondag was het een beetje aan het regenen natuurlijk. Toch een lekker stukje gefietst. Niet erin. Het was wel warm, vond ik.
0: Mee eens, ja. De temperatuur lag zeker in de middag op een dikke 20 graden, denk ik wel. Misschien wel 2-3.
1: Ja,
0: ik heb niet gekeken, maar ik vond het wel goed, ja.
1: Ja, nee, ik was gewoon met korte mouwtjes aan het wielrennen.
0: Ja, maar ja, dat heb je al gauw natuurlijk vanwege de energie die dan vrijkomt.
1: Nou ja, dat is inderdaad gigantisch wat voor energieboosten er dan vrijkomen. Ja, dat wil je allemaal niet weten.
0: Ja, ik heb er zo vaak over gehoord van jou, dus dat geloof ik graag, ja. Maar je bent een fanatiek fietser en door de natuur heen ook en zo.
1: Op een bescheiden niveau. Hè? Dus,
0: nee, het weekend, Robert-Jan, ligt achter ons. Je gaat vandaag voor Utrecht is wakker en de hele week natuurlijk. Maar je gaat vandaag ook weer op pad. Ik zei, een pittig onderwerp, stevig onderwerp. Gaan we nooit uit de weg, want we gaan het hebben over Gaza.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Daar is nog steeds van alles aan de hand. Hè? Amnesty, Verenigde Naties, de commissie zegt genocide. Anderen zeggen genocidaal geweld. Samenvattend dood en verderf en totale verwoesting.
0: Ja.
1: En daar gaan we over praten middels een tentoonstelling die vorige week geopend is op de Ganzenmarkt in Utrecht.
0: Ja.
1: Dat is bij het oude gemeentehuis, een tentoonstelling van vredesorganisatie PAX. Dat is in de open lucht, dus buiten. Iedereen kan het gaan bekijken. En dat zijn foto's die gemaakt zijn niet alleen in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanoever.
0: Oh ja.
1: Want daar is natuurlijk ook van alles aan de hand als het gaat over nederzettingbeleid.
0: Nou.
1: En die foto's zijn gemaakt door zowel Israëlische als Palestijnse fotografen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is, dat prikkelt in de nieuwsgierigheid.
0: En ook om op die manier een, noem het maar even, eerlijk beeld neer te zetten?
1: Ja, ik weet niet wat je allemaal kunt zien. Nou, dat gaan we dus bekijken.
0: En beluisteren, want jij gaat...
1: En beluisteren, doen, natuurlijk, inderdaad. Want ja, met enige regelmaat komen de beelden voorbij. Hè. Vorige week hadden we het nog over het Rode Kruis.
0: Zeker.
1: Wat een noodklok luidde vanwege het aantal hulpgoederen. Ja,
0: wat wordt voor tegengehouden?
1: Nauwelijks inkomen eigenlijk, et cetera. Ja. Voedsel, medicijnen. Maar dit zijn beelden die toch een andere blik willen werpen op de situatie.
0: Uh-huh.
1: En moeten uitdagen tot stilstaan en reflecteren, zoals dat genoemd wordt door PAX.
0: Ja.
1: En degene die wij spreken heeft ook een aantal jaren in de westelijke Jordaan-oever gewoond.
0: Ah.
1: Dus hij kent de situatie daar goed.
0: Ja.
1: Dus we gaan luisteren naar zijn verhaal.
0: Goed.
1: En aan de hand dus van de foto's.
0: Ja. En de tentoonstelling, wat mij bijstaat, ook wat je net zegt, is in de open lucht. Dus iedereen
1: is
0: openbaar dus ook. Ja. Iedereen kan daar al een kijkje gaan nemen.
1: Ja.
0: Dat is misschien al door velen gebeurd, omdat die vorige week al geopend is.
1: Ja, inderdaad, dat gaan we ook even vragen. Goed, en misschien zijn er voorbijgangers die dat ook in de vroege ochtenduren doen, Bob.
0: Die zijn welkom om bij jou even langs te komen.
1: Uiteraard, kijk, we zijn altijd klaar met die microfoon om reacties natuurlijk op te vangen.
0: Ja. Dus daar gaan we veel meer over horen vanmorgen in Utrecht is wakker.
1: Zeker.
0: Tot zo.

0: Trucks uit de jaren 60. Oh, vanmiddag natuurlijk weer van 2 tot 3 uur. Studio 60's. Alleen maar een uur lang jaren 60 muziek. Daar verheug je je nu al op. Ik wel. Ik vind het hartstikke leuk. Nogmaals van 2 tot 3 uur hier bij Radio M Utrecht. En nu, 6:14, is het weer tijd om het te hebben over voetbal. Vaak, hè, op deze tijd, op maandagochtend, een terugblik naar het weekend. Er werd gisteren om 11:15 gespeeld door FC Utrecht. Ze kwamen in actie tegen Excelsior. Sportcollega Wessel van Liebe, die gaat ons helemaal bijpraten hoe het allemaal ging gisteren.
1: Het moest de ommekeer worden voor FC Utrecht, want na 5 wedstrijden had de ploeg van Anthony Karajan nog helemaal niet gewonnen. En of dat tegen de Rotterdammers gebeurde, dat hoorde je natuurlijk op onze stream.
2: Als nu Arthur Sager komt en de voorzet stijpen af, is het geen buitenspel. En dan is het in de 36e minuut FC Utrecht dat op 0-1 komt.
3: De voorzet en daar is bijna de gelijkmaker. Slitty met de actie, dat is altijd Slitty. En dan de sliding en de gebalde vuist van Niklas Westerlund. De intenties van de Rotterdammers zijn duidelijk en logisch. Het moet naar voren, want FC Utrecht leidt nog altijd met 1-0.
4: Ik hoop wel dat je het vast kan houden, want als je alleen maar gaat verdedigen, valt er nog wel eens een balletje een keer verkeerd. En dan moet je weer opnieuw beginnen.
3: 14 minuten nog. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. Zou het dan vandaag gaan gebeuren? De eerste driepunter voor Anthony Karajan.
2: Slitty en de gelijkmaker. Utrecht zit mis achterin. Het is de 78e minuut voor Excelsior. Het is weer gelijk op Woudestein. Ja, Van Duin. Nee, het is de Wit. Ja, het is Dani de Wit die scoort. Het is de 92e minuut van FC Utrecht. En dan is het Dani de Wit. Komt Utrecht op de 1-2 en ik denk dat het verdiend is.
1: En daardoor heeft FC Utrecht 5 punten op zak in de Eredivisie. Dani de Wit, dat was de eerste matchwinner van het seizoen van de Utrechters. En hij was niet alleen blij met zijn doelpunt, niet alleen blij met de 3 punten, maar ook met de manier waarop er werd gewonnen.
5: Ik vond onze tactiek gewoon heel goed vandaag. We creëren echt wel goede kansen. We weten ook, je moet er nog meer maken zelf, maar je krijgt gewoon heel weinig tegen gewoon een goede ploeg. Heb je de eerste wedstrijden allemaal gezien van Excelsior. En dan op het laatst weer kwartier voor tijd denk ik dat je dan zo'n bal eigenlijk tussendoor krijgt door 3-4 man heen en schieten zijn binnen. Ja, dat is dan wel een mentale tik om het zo maar te zeggen, maar dan met veerkracht en maken we eigenlijk nog die 2-1 en dat is wel heel lekker.
1: En trainer Anthony Karajan die vond het ook heel lekker, maar de spanning die werd de oefenmeester bijna te veel.
6: Dat zeg ik, we hadden hem al uit kunnen bouwen en dat is jammer, dan wordt het een wat relaxtere avond. Aan de andere kant, ik denk dat voor de spanning dit wel heel leuk was. Alleen voor mijn hart misschien wat minder.
7: Vind je het zelf leuk, zo'n spannende wedstrijd?
6: Ik heb liever dat het gewoon 0-3 had gestaan of zo. Dus ik ben gewoon realistisch. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes. Dus zelf voor de gein. Ze waren zo aan het juichen. Ik denk dat de hamstring heeft verrekt of zo. Ging zo enthousiast aan toe. Ja, dat is natuurlijk wel de charme van het spel. En dat is altijd leuk.
1: Volgende week zondag dan hoopt FC Utrecht ook weer volop te juichen. Opnieuw in Rotterdam. Want dan wordt er gespeeld tegen en bij Feyenoord. En die wedstrijd is natuurlijk ook weer te volgen via de stream op de website en app van RTV Utrecht. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

0: Special.
1: Utrecht is wakker.
0: Je zit er klaar voor, dat is mooi. Ik ook. En ik denk ook op het puntje van de stoel. Nou, misschien ook zit je heel relaxed achter je voor je beeldscherm. Griet eigenlijk. Goedemorgen.
2: Redelijk relaxed. Goedemorgen.
0: Heb je, goedemorgen. Heb je nog weer ballonnen opgelaten vanmorgen of niet?
2: Faxen gelezen. Ja, ik heb duiven weggestuurd om te kijken niet, om waarnemingen te doen.
0: Goed zo.
2: En ik zit er goed in. Ja.
0: En Telex van de Telex dingen geplukt of niet?
2: Ja, het snort allemaal hier goed. Ja. Frontjes getekend. Dat was vroeger natuurlijk ook, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Maar tekende de nachtmeteoroloog dan de fronten
0: met de hand gebeurde dat gewoon?
2: Ja. Dan moest je dat dan uit de observaties kon je dan eigenlijk, dan kreeg je ook een goed beeld van en een gevoel bij het weer. Ja. Door te kijken hoe hoog de dalpunten waar lagen, waar lag een windverandering, zeg maar, windrichtingverandering. Ja. Waar was de meeste bewolking? En zo kon je eigenlijk het front opzoeken. En dan kreeg je gelijk ook feeling met wat er die dag en de volgende dag zou kunnen gaan gebeuren.
0: Ik denk als je nu gaat beginnen met het weer, dat mis je gewoon eigenlijk, die feeling. Ja. Maar je krijgt het op een andere manier wel mee natuurlijk.
2: Het is anders, ja. Ik denk dat mensen die 40, 50 jaar geleden het werk deden, een beetje smuilend misschien naar ons zouden kijken van, nou, dat zit maar achter de pc. Wij gingen nog naar buiten van dat werk. Ja, het werkzaamheden veranderen altijd.
0: Dat is waar.
2: In de tijd.
0: Ja. Dat is voor mijn vak, en voor een deel van mijn vak, mijn technische deel zeg maar, ook zo. Want vroeger namen we op bandrecorder banden op. En tegenwoordig is het allemaal computer. Maar daar hebben mensen nog steeds over. Oh, we knippen dat er even uit. En dan denk ik van, we knippen dat eruit. Dat deed je vroeger uit een band. Dan haalde je een stukje band weg.
2: Ja.
0: Of je deed iets elektronisch. Dat kon ook met een band met opnemen.
2: En dan moest je hem weer plakken.
0: Ja, eigenlijk een beetje net zoals een fietsband plakken. Maar, dan haalde je een stukje tekst haalde je uit de band vandaan. En dan plakte je dat weer aan elkaar. En dat was het vak. En daarom leerde je knippen en plakken. En dat noemen ze tegenwoordig nog steeds knippen en plakken in een computer.
2: Grappig,
0: dus, maar dat is veranderd. Daarmee mis je niet echt de feeling. Maar het is een andere manier van benaderen.
2: Ja,
0: maar
2: zeker.
0: Goed, we hebben een stukje kennis en kunde uit het verleden van jou gehoord. We begeven ons op het vlak van deze maandag in Midden-Nederland. Want je hebt al een weerberichtje doorgestuurd. Ja. Mistbanken, hoe zat dat bij ons eigenlijk? Waar zijn ze talrijk aanwezig van morgen?
2: Ja, ik vind dat ze nog her en der wel zijn. Ik vind het niet heel grootschalig. Het zijn mistvelden die wel ineens op kunnen doemen. Maar die niet over het algemeen niet te dicht zijn. Dichte mist is zicht onder de 200 meter. Uh-huh. Nou, ik zie op dit moment een melding in het westen van Zuid-Holland. Dus een eindje uit de richting. Van 150 meter, dus dat. Maar bij ons zijn er mistvelden meest met zichten tussen de 400 en 800 meter.
0: Oh ja.
2: En ze zijn lang niet overal aanwezig. Er zijn ook plekken waar je het echt al duidelijk ziet. Dagen. De zon is nog onder de horizon. Maar om 7:10 komt hij aan de oostelijke horizon op. En het is dus ook al een beetje licht aan het worden. Langzaam maar zeker. Ik denk dat die mistvelden, de laatste mistvelden, om 8:00 wel zo'n beetje zijn verdwenen. En dat je dan eigenlijk een heel kalm, rustig en toch wel een heel redelijk fraaie ochtend krijgt.
0: Nou, kijk aan. Maar die middag, dat wordt een beetje anders qua weerbeeld.
2: Ja, wat je ziet eigenlijk, gisteren lag dat front over ons. We hebben deel van de dag was regenachtig, vooral de ochtendperiode gisteren. Ja. Daarna is over Brabant en Limburg-Zeeland heel veel regen gevallen. Dat front is een beetje ingezakt, maar komt nu in verzwakte vorm vanmiddag vanuit het zuidwesten weer terug. Dus een warmtefront wat aankomt zetten. En dat zou in de loop van de middag zie je dat het zwaar bewolkt raakt. En in de middag kan er ook eens een spatje regen vallen of een buitje. Het zijn geen grote hoeveelheden. En koud is het niet, want het is een warmtefront. Ja. En we zitten nu op temperaturen, even goed kijken, volgens mij 12 graden. 12 tot 14 graden. En het wordt vanmiddag 23 graden.
0: Wel dus
2: best
0: hoog
2: wel
0: warm.
2: Klammig eigenlijk, denk ik.
0: Gisteren hadden we toch ook wel zulke temperatuur, of zaterdag. Ik denk dat we ook dik 20 graden hebben gehaald in Midden-Nederland.
2: Ja, ik vond het ook buiten best gewoon echt wel mild. Gisteren zat de beeld op 22,2. En ook zaterdag was het gewoon echt wel warm met bij tijden het zonnetje erbij. Ja. Oh. Dat is die hoge luchtvochtigheid die je toch voor je gevoel nog wat warmer maakt sowieso dan de temperatuur al thermometer al aangeeft.
0: Ja, precies. Niet altijd afgaan op wat je af kunt lezen op een thermometer.
2: Ja, op je lichaamsthermometer moet je maar een beetje afgaan.
0: Precies, ja. Zo vond ik het vannacht weer warm. Maar misschien lag het wel aan mij. Weet niet.
2: Het was ook niet heel koud. Nee, nee. Ik heb het ook snel warm.
0: Zeg, even heel kort. Volgende uur maar misschien wat uitgebreider. Vooruitblik deze week. Want vandaag hebben we uitgebreid al gehoord. Ja. Wat staat ons een beetje te wachten deze week?
2: Een beetje licht wisselvallig. Het wordt wat, net als de afgelopen tijd, wat licht onbestendig. Morgen de warmste dag van de week. Met 24 graden, misschien wel 25 graden. Warme lucht hoor. Ja. De ochtend, in de avond zou er een bui kunnen vallen. En dan woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, af en toe zo'n paar middagbuien bij 19 of 20 graden.
0: Kijk eens aan. Oké. Okay. Nou, dan weten we dat alvast. Hey, we gaan elkaar zo meteen dus weer spreken. Vanaf 7:50 in Utrecht is wakker. Giet dat dan zo dan? Dank je.
2: Tot zo.
0: Ja, 7:04. Even vooruitblikkend. In het volgende uur gaan we terugblikken op afgelopen zaterdag. En ook nog over gisteren, want er werd ook nog een tocht verreden. Maar we hebben het over de Arno Wallert Memorial. Robert-Jan Boy die was daar afgelopen vrijdag bij de voorbereidingen. Deed hij verslag in Utrecht is wakker. Maar hoe is het dan werkelijk gegaan afgelopen zaterdag? Nou, daar gaan we op terugblikken zometeen met Freek Wallert. Dus, blijf daarvoor luisteren. En ik heb alvast even twee vierde meldingen. Op de A1 Apeldoorn in Amsterdam, Stroe-Hoevelaken, in elk geval 5 minuten extra. En op de A27 van Breda naar Utrecht. Kom maar deze kant op, maar je hebt wel vertraging. Van knooppunt Gorinchem tot Lexmond. Minuutje of 5, misschien wel bijna 10. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Dit is Gilbert O'Sullivan.

0: design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftkens. Plan nu jouw proefrit op neftkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
5: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
7: Daar is de winst.
8: 5-7, 16.
7: Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
5: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Luister je naar vanaf nu steeds op het heden en op het half uur. Zeker uitgebreid het nieuws uit de regio. Marjolein Heij, ik noemde je naam al even. Dus druk met de voorbereiding bezig geweest. Ja. Wat heb je nieuws?
10: Ik heb het over brand in een woning in Amersfoort. Buren zeggen daar harde knallen te hebben gehoord. Maar het is nog onduidelijk waardoor die brand is ontstaan. En dat wordt natuurlijk onderzocht. Tientallen Belgische buschauffeurs die afgelopen maanden in onze regio rondrijden, die zijn weer klaar. Ze werden door Keolis gehaald uit België vanwege een tekort aan personeel hier. En die Belgen die reden vooral op de bussen in het oosten en westen van onze provincie. Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV. Zaterdag was dat. Een van de spelers van de ploeg uit Bunschoten die kreeg zo'n harde klap dat meerdere tanden loszitten. En die klap kwam van de assistent-trainer van de tegenstander. Nou, daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
9: Oké, dus het was niet in een voetbalpotje, zeg maar.
10: Nee, het was allemaal langs de lijn.
9: Even naar.
10: Ja, het was wel wat leuker voor FC Utrecht, want gisteren werd het in blessuretijd 2-1.
9: Nou, eindelijk ging de vlag uit. En het publiek, de toeschouwers, ze waren rustig of super enthousiast, maar ze hebben niet met vuurwerk gegooid.
10: Ik hoop het toch niet, nee. Dat zou wat zijn. Nee, het was vooral opluchting. Ja.
9: Nou, goed om alvast even gehoord te hebben, dit dus. En ander nieuws...
10: Zometeen, half acht.
9: Half acht bij ons op de zender. Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Ja, wat drukte op de A1. 4-5 minuutjes extra tussen Stroe en Hoevelaken richting Amsterdam. Dus langs ons en dan door Midden-Nederland heen gaat het wel goed. A27, Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum-Lexmond. Daar doe je nog wel 10 minuten langer over. Dat was de verkeersinformatie van de ANWB. We kijken nauwlettend, houden het in de gaten, op de wegen in en rond Midden-Nederland of je daar vertraging hebt. 7:04.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
14: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win!
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Valt daar een soort van gepaste stilte even. Ja, ik kan er weinig aan doen, maar dat is de voorbereiding. Het is inmiddels 7:06. Gaza is synoniem geworden voor onmenselijk leed en totale verwoesting. We horen er veel over, maar we zien er niet alles over. Dat kun je wel gaan bekijken in een fototentoonstelling die vanaf nu te bekijken is, georganiseerd door vredesorganisatie Pax. Robert Jan Boy op de fiets onderweg naar deze openluchttentoonstelling in Nederland, in Utrecht dus.
15: Ja, dat klopt inderdaad, Bob. Want het is in het centrum van Utrecht op de Ganzenmarkt, vlakbij de Oude Gracht, vlakbij het Oude Gemeentehuis, in de open lucht. Een aantal grote foto's, heb ik begrepen, gemaakt door Israëlische en Palestijnse fotografen. Situatie in Gaza en ook de situatie op de westelijke Jordaan-oever. Nou, we horen er van alles over, maar deze foto's geven nog eens een extra indringend beeld. En degene die we gaan spreken heeft ook een aantal jaren op de westelijke Jordaan-oever gewoond.
9: Uh-huh.
15: We zijn benieuwd wat dit teweeg moet brengen en hoe het eruit ziet uiteraard.
9: Precies. Nou, dat gaan we uitgebreid horen van jou. Meerdere keren nu terug de zwakker, zo meteen eerst even naar 7:30. Tot zo en tempo zit er goed in. Het is goed. Heb je gemist in Utrecht eigenlijk, vraag ik me af? Nee, denk ik, hè?
15: Wat zeg je, Bob?
9: Heb je nog mist in Utrecht, in Utrechtstad? Denk het niet, hè, op de fiets?
15: Nee, totaal. Geen mistvlagje te zien.
9: Gelukkig.
15: Het is niet koud. Het is windstil. Het is lekker fietsen. En we zijn alvast een beetje aan het reflecteren wat betreft het onderwerp van zometeen.
9: Zeker. Nou, tot zo dan. De Arno Wallard Memorial. We hebben er uitgebreid verslag van gedaan afgelopen zaterdag. Hoe is het verder in het weekend gegaan? Je hoort er zometeen Freek Wallard over. Gaan we hem even contacten in de uitzending. En ja, het is 40 jaar geleden dat voor het eerst in de bioscoop de film Flodder te zien was. Jouw herinneringen aan Flodder vinden we leuk om daarover door te praten. Kun je laten weten. Kan via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. 7:08, nieuws, weer en verkeer. En fijne muziek. Zometeen Mark Amber. Maar eerst, Year of Decision, Back to the 70s. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. The 3 Degrees.

0: Wayne Fontana en de Mindbenders en de Game of Love in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 7:15 geworden. Nou, we gaan terug naar afgelopen zaterdag, want toen werd het gehouden. Voor de 18e keer de Arno Wallard Memorial die verreden werd. Een wielerwedstrijd die, ja, echt geweldig werd ontvangen. Afgelopen vrijdag was verslaggever Robert-Jan Boy ook al bij Meerkerk, in Meerkerk, om daar te praten over het nieuwe asfalt onder de A27 en over de tocht zelf natuurlijk. Ik heb contact met Freek Wallard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Freek, hoe is het gegaan? Hoe heb je het beleefd afgelopen zaterdag?
1: Nou, er gingen soepeltjes over dat nieuwe asfalt heen in ieder geval.
0: Goed zo, ja. Nee, even een kleine anekdote, want er lag geen asfalt onder de A27. Speciaal voor jou, voor jullie, is dat daar neergelegd, toch? Of niet?
1: Ja, elke keer als ik dat zeg, dan zeg ik dat met enig ongeloof. Maar ja, het is inderdaad waar, ja.
0: Ja. Zeg, en nou ja, we gaan het erover hebben hoe het geweest is. Mensen hebben het waarschijnlijk al meegekregen, dan wel niet. Max Kroonen heeft zaterdag de 18e editie van de Arno Wallard Memorial op zijn naam geschreven. Terechte winnaar, of niet?
1: Ik denk het wel. Hij was een tactische winnaar. Een winnaar uit een tactisch spel. Ja. Ik denk dat hij twee medevluchters had. De Deen Mats Andersen en de Australiër Jensen Plowright. Die mogelijk allebei wel sterker waren.
0: Ja.
1: Maar zijn ploeg was de sterkste. Dus hij haakte zijn wieltje aan. En hij werkte niet mee om weg te blijven. En uiteindelijk sprintte hij ze eraf. Ja, het was een goed recht. Maar hij zei achteraf tegen mij ook wel dat het wel zeer deed. Ja. om niet mee te doen, juist, zeg maar.
0: Ja. Ook een jonge gast toch, hè, Max Schoon?
1: Ja, jawel. Ja. En al heel lang, op dit niveau al heel lang aan de top. Volgens mij is hij nog steeds ambitieus om richting de profs te gaan. Maar ja, hier in ieder geval is hij echt een hele solide naam, waarvan je altijd weet van als hij erbij is, kan hij winnen.
0: Ja, zal het allemaal mee qua weer en zo? Zaterdagmiddag volgens mij wel, hè?
1: Echt Hollands weer. Ja. Was het, wind, blauwe lucht, grote witte wolken erin. Leuk voor het publiek en mooi voor de renners, want die moesten echt aan het werk.
0: Ja. Kon iedereen aan de start verschijnen of zijn er wel afhakers geweest eigenlijk zaterdag?
1: Ja, er zijn nog wel wat afhakers geweest, maar dat is eigenlijk elk jaar wel zo. Dat ze last minute, dat er toch renners zich niet helemaal goed genoeg voelen. Uh-huh. En, maar we hadden het sterkste deelnemersveld ooit. En dat kwam mede doordat er een aantal opleidingsploegen van World Tour teams aan de start stonden.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dezelfde truitjes als in de Tour de France van Decathlon, van Lidl Trek, van Picnic PostNL,
0: ja.
1: Van Alpecin Premier Tech, zeg maar van Mathieu van der Poel. Ja, die waren er allemaal. En dat zijn echt de hypertalenten, zeg maar. Dus dat gaf wel een stuk extra uitstraling aan de wedstrijd.
0: En zogenoemd sterk deelnemersveld was het, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Zeg, de Memorial, vrijdag hoorden we daar natuurlijk ook over. Nagedachtenis ook aan je broer. Dat wil zeggen, daarom is het ook de Arno Wallard Memorial geworden. Sta je daar nog wel bij stil? Besef je dat op dat moment? Heb je het er later nog over met familie die er is en vrienden nog? Dat dit toch wel eigenlijk iets emotioneels kan zijn? Of in de loop van de jaren ben je daar minder mee bezig?
1: Ik denk dat we daar onverminderd mee bezig zijn als je het in een hoeveelheid moet uitdrukken.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, het is zeker 20 jaar geleden. En ik denk dat we 20 jaar geleden dat we bang waren voor heel veel dingen. Gewoon bang ook voor onze eigen reactie op dingen. En dat is nu veel minder. Nu, er is echt al even gejankt. Maar op een bepaalde manier geniet je daar ook van. Want ja, dat is wat het doel is van een memorie.

0: Bedoel, dan ben je weer dicht bij elkaar en dan beleef je het weer. En voor ons als gezin gebeurt dat in ieder geval enorm. En ik heb ook van veel andere mensen gehoord die Anno hebben gekend, die het ook zo hebben beleefd, ja.
1: 20 jaar geleden, dat is lang geleden intussen al, hè?
0: Ja, ontzettend. Dit is een soort portaaltje als het ware naar toen. Ja. Je kan weer dingen doen, ook in het voortraject dat je organiseert.
1: Ja.
0: En ik zou het iedereen toewensen die iemand mist, eerlijk waar. Dus dat is een heel bijzondere positie waarin we zijn.
1: Je kunt
0: dat zoveel mensen mee organiseren en dat er zoiets moois komt in naam van een geliefde.
1: Ja. Je kunt niet zeggen tijd heelt alle wonden, maar het doet wel wat op een gegeven moment, denk ik.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat het vooral is dat de pijn nu niet meer in de weg staat van het herinneren.
1: Dat is een mooie uitspraak. Hey, vooruitlopend op dit, wat we nu hoorden van jou, de terugblik. Volgend jaar weer?
0: Zeer zeker.
1: Ja, oh, goed, ja, dat is goed om te horen. Ik bedoel, we hebben geen NAVO-top gehad vorig jaar bijvoorbeeld, die bij heel veel wielerevenementen dat roet in het eten gooide. Arnon Wallach Memorial is sowieso dit jaar wel weer doorgegaan, gelukkig. Maar hey, dus het gaat gewoon weer door volgend jaar. Wanneer?
0: Ik heb de datum nog niet precies, maar dit weekend was op zich wel fijn.
1: Ja?
0: Omdat we ook de combinatie met een wedstrijd in België, een grote wedstrijd. Daardoor waren al die ploegen in de buurt, die maken combinatie.
1: Ja.
0: Dus dat was fijn. Verder hebben we alle reden. We hebben gisteren nog een paar duizend euro opgehaald voor het goede doel.
1: Oh, kijk eens. Ja, dat moet je nog even zeggen, want dat is wel mooi. Wat was het goede doel ook alweer?
0: Het KWF.
1: Ja.
0: Ja, en er was iemand bij die de check in ontvangst nam. Die liep rond met kanker op dat moment. Dat zijn ook weer heftige momenten.
1: Ja.
0: Er is gefietst voor het goede doel. En er is gefietst ter inspiratie. Denk, dat was zondag en zaterdag ter inspiratie van iedereen van wat er mens allemaal kan. En dat moeten we vast blijven houden. Dus we gaan zeker, denk ik over een paar weken gaan we evalueren. En dan begint het nieuwe jaar alweer.
1: Ja, nou, ons op de hoogte. Goed hier gesproken te hebben. Fijn om terug te blikken. En alvast ervoor uitblikken op volgend jaar in 2027 voor een nieuwe Arno Wallert Memorial.
0: En dan hoop ik je ook weer te spreken.
1: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel voor je tijd, hè, en fijne maandag.
0: Goeie ochtend iedereen.
1: Hoi.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ben je al een beetje wakker?
1: Krijg al diverse berichten binnen, onder andere van Martin. Vandaag gaat hij richting Frankrijk met de vrachtwagen. Hij is tussen Amiens en Lille op dit moment. Maar eerst nog even naar Alphen aan de Rijn om daar de boel op te gaan halen. Dat moet gewoon gebeuren. Met Radio M op de radio begint de dag goed. Een leuke uitspraak. Ook nog een uitspraak hier van Ruud. Die zegt: goedemorgen Bob. Ja, alweer een nieuwe week. Nog even en dan is het jaar om. Oké, ik ga een end met je mee, maar ik moet er even over nadenken. Het duurt nog wel eventjes. Ja. Vandaag eerst maar eens even genieten van Radio M Utrecht. Fijne uitzending. Nou, dat krijgen we allemaal aangeboden. Wij gaan ons best voor jou ook doen natuurlijk. Marjolein, het regio nieuws meteen om 19:30.
2: Ik heb het over brand in Amersfoort en ook over busvervoerder Keoli, want die neemt afscheid van Belgische chauffeurs.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly and cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
1: Regio Nieuws hier bij Radio M Utrecht. 19:30 door Marjolein. Dat begint met een heleboel zwaailicht in Amersfoort vannacht.
2: Ja, dat had te maken met een woningbrand. Bewoners van de Waterdreef die hoorden even voor middernacht harde knallen. Het is nog onduidelijk waardoor die brand is ontstaan. Dat wordt onderzocht. Er is schade aan de erker en ruit van een woning. De straat in de wijk Nieuwland werd afgezet. Het is niet bekend hoe het met de bewoners gaat. De ruim 30 Belgische buschauffeurs die afgelopen maanden werden ingezet in de provincie, die vertrekken weer. Eind deze maand gaan de laatste chauffeurs naar huis, meldt vervoerder Keoli. Vanwege een tekort aan personeel in de zomermaanden werden de chauffeurs uit België gehaald, omdat daar hun werk in het schoolvervoer stil lag. De Belgen reden vooral op bussen in het oosten en westen van de provincie Utrecht. Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV. Zaterdag kreeg een speler van de ploeg uit Bunschoten klappen met als gevolg losse tanden. Waarschijnlijk werd die klap uitgedeeld door de assistent-trainer van tegenstander GVVV. Deze club uit Veenendaal zegt in een verklaring diep geschokt te zijn door het geweld. Dat past niet binnen de vereniging en er is een onderzoek opgestart. Inmiddels heeft GVVV de samenwerking met de hoofdtrainer en zijn broer, die assistent was, gestopt. Leuker nieuws over FC Utrecht. Die ploeg was opgelucht toen het winnende doelpunt tegen Excelsior gisteren viel in blessuretijd. En de trainer was natuurlijk blij, maar vond wel dat zijn ploeg het iets te spannend maakte.
14: Ik heb liever dat het gewoon 0-3 had gestaan of zo. Dus ik ben gewoon realistisch. Hoe sneller in de tas, hoe beter. Dus, alleen ja, het is wel de ontlading aan het einde is nu wel groter dan als je het eerder beslist. Dat heeft ook zijn charmes.
2: Ja, en komende zondag dan moet FC Utrecht opnieuw naar Rotterdam, maar dan voor de wedstrijd tegen Feyenoord.
1: Ik ben benieuwd. Ik zet er niet op in elk geval. Maar dit is.
2: Het zou mooi zijn als het weer lukt, toch? Ook al is het in blessuretijd.
1: Zo is het.
2: Heeft zeker zijn charme.
1: En terug naar gistermiddag. Ik bedoel, de punten zijn binnen.
2: Dat is ook zo. Daar gaat het om.
1: Ja, precies.
2: Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk kon het vanmorgen wat mistig zijn. Daarna vrij veel bewolking. Vanmiddag wel 23 graden. Maar hier en daar kan er wat lichte regen vallen.
1: Tot zover het weer en meer over het weer van Grieta zometeen. En ik hoor jou ook graag weer. Zo.
2: Ja, om 8 uur.
1: Zeker. Nieuws, weer en verkeer, Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. Even een aantal files die we onder de loep leggen. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Van Stroen tot Hoevelaken 10 minuten extra. Op de A2 richting Utrecht. Van Zaltbommel tot Afrit Geldermalsen 10 minuten extra. En daarna over alle rijstroken waar niet gewerkt wordt, gaat het weer hartstikke goed door richting Utrecht. Vanuit Den Haag naar Utrecht. Vertraging nog voor je de regio ingaat. Ja, Nieuwe Brug, daar begint het nou net aan. Hè. Tot aan Harmelen, 5 minuten extra over alle rijstroken. En de A27 is de laatste melding voor dit moment. Goede reiswens wie ook daar van Breda naar Utrecht. Tussen knoop in het Gorinchem en Lexmond, 5 minuten vertraging.
0: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
8: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
21: Radio M.
22: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
23: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
1: Hoe leuk is dat? Vandaag heb je deze vraag die ik je voor de kiezer gooi. Heet dat zo? Nou, min of meer eigenlijk. Bij Radio M Utrecht kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Klinkt ouderwets, maar is hartstikke gezellig. Dat kan. Een plaatje aanvragen. Muziek? Maar hoe heet dat programma dan waarin dat kan? Tussen 12 en 2, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik geef je 3 mogelijkheden waar je een antwoord op kunt geven. A, B of C wordt het dus. M voor elkaar, antwoord A. B, muziekplezier. C, het gouden weekend. Mag je over nadenken als je het niet weet? Doorgeven kan via studio@rtvutrecht.nl. Dus een programma waar je muziek op verzoek in kunt dienen. 12 en 2, vrijdag, zaterdag en zondag heet A. M voor elkaar, B muziekplezier of C het gouden weekend. Doe je best, studio@rtvutrecht.nl. En Aart maakt vanmiddag de dagwinnaar bekend.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: En zo stond ze op het podium van het Eurovisie Songfestival in 1965 voor Luxembourg. En ze scoorde zo goed. Ze was nummer 1. Ze werd nummer 1. Frans Gaal, Poupée de Stier, Poupée de Son op Radio in Utrecht. 7:59 inmiddels geworden. Gaza is synoniem geworden voor onmenselijk leed. Totale verwoesting ook. Ook op de westelijke Jordaan-oever worden er op grote schaal mensenrechten geschonden. Vredesorganisatie Pax vraagt zich af hoe het is om daar te leven. Nou, op de Ganzenmarkt in Utrecht is sinds kort de tentoonstelling Ooggetuigen te zien. Met foto's van Palestijnse en Israëlische fotografen die antwoord proberen te geven op die vraag. Verslaggever Robert-Jan Boy komt daar vanmorgen vandaan. En hij krijgt volgens mij wel die rondleiding bij die fototentoonstelling.
1: Ja, en dat valt ook meteen in het oog, Bob, als je hier komt aanlopen op de Ganzenmarkt. Dat is hartje Utrecht, mooi uitzicht op de Dom, het oude gemeentehuis. Links zie je de oude gracht met die middeleeuwse straatjes, et cetera. En dan hier op een soort platform voor dat oude stadhuis staan 1, 2, 3, 4, 5 enorme zuilen. Ik denk wel 2 meter hoog, met ja, hele grote foto's erop. Als je aan van deze kant komt aanlopen, dus de kant eigenlijk van ja, de Neude, zeg maar, de Schoutenstraat, dan zie je staan ooggetuigen leven met straffeloosheid. Dan moet je doorlopen, denk ik. Wat is precies de bedoeling?
2: Ja, zeker. Lopen lekker langs, zou ik zeggen.
1: En dan zie je eerst eventjes wat het is. Hoe is het om te leven in een land waar verwoesting en onderdrukking de norm zijn? Dan loop je verder. En dan zie je hier bijvoorbeeld haarscherp een man zitten op puin. Een Palestijnse man blijft achter en dat Israëlische troepen in het dorp Al-Qader meerdere huizen hebben gesloopt.
2: Ja, precies, exemplarisch denk ik. Hè. Dus wat we willen laten zien met de tentoonstelling is, ja, wat is nou het dagelijks leven voor Palestijnen? Ondertitel is ook leven met straffeloosheid. Dus ja, dat zie je hier heel duidelijk. Hè. Dus deze man is zijn huis kwijt, zijn huis verwoest. En daar zit hij nu op het puin. Dus dit is inderdaad een van de foto's die we hier laten zien.
1: En dit is de westelijke Jordaan over wat we hier zien?
2: Klopt, inderdaad. Dus daar is helaas heel veel sloop van huizen. Dus geen incidenten, maar structureel en al decennia lang.
1: Heb je zelf gewoond, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb er 2 jaar gewoond in de buurt van Bethlehem, inderdaad. Dus ja, heel veel gezien ook wat er gebeurt. De nederzettingen, uitbreidingen bijvoorbeeld. Ieder jaar werd het weer erger. En nu ook iedere keer als ik terugkom, zie je dat de nederzettingen, de illegale nederzettingen, gegroeid zijn. Dat er meer land is afgepakt van Palestijnen.
1: We zien hier een foto met links een betonnen muur. Een Palestijn kijkt een Israëlische soldaat in de ogen bij de apartheidsmuur, staat eronder. Een meneer die kijkt naar de muur. We kunnen niet zien wat er achter de tralies zich bevindt. In de verte uitzicht over groene velden. Dat is van het landschap waar.
2: Klopt, en dit is. Israël heeft een muur gebouwd om de westelijke Jordaan-oever heen. Staat voornamelijk op Palestijnse grond. En ja, dat heeft hele gemeenschappen van elkaar afgescheiden. Ook mensen die bijvoorbeeld grond of landbouwgrond aan de ene kant hadden, kunnen daar niet meer naartoe. En het maakt het enorm moeilijk voor Palestijnen om te reizen en om van de ene naar de andere plek te gaan.
1: En waarom heet het apartheidsmuur?
2: Ja, omdat het letterlijk mensen apart houdt. Dus het zorgt ervoor dat, dat er een soort van apartheidstaat is ook. Dus waar Palestijnen in de westelijke Jordaanoever eigenlijk apart worden gehouden. Ja. Onderdrukt worden. Geen vrijheid hebben ook om te bewegen.
1: En de westelijke Jordaanoever is Palestijns gebied?
2: Zeker.
1: Van oorsprong.
2: Ja, precies. Dus dat is Palestijnen heel. Door de eeuwen heen altijd geleefd. En ook wat we spreken vaak van een twee-staten-oplossing. Dat is ook waar onze regering voor zegt te staan. Ja, dat zou dan de westelijke Jordaan-oever in Gaza moeten zijn. Dus dat is dan de Palestijnse staat waar vaak over gesproken wordt.
1: Checkpoints. Hier, kolonisten verjagen Palestijnse boeren van hun land. Is een groene meneer met een pet, met zijn groen uniform aan.
2: Precies,
1: wat gebeurt hier precies?
2: Ja, dat is iemand uit het Israëlische leger. En helaas zie je dat enorm toenemen. Dat het leger ook aanvallen uitvoert op Palestijnen. Dus als het ware illegale Israëlische kolonisten helpt bij het verdrijven van Palestijnen. Bij het onderdrukken van Palestijnen. En zo toch te proberen om steeds meer Palestijnen van hun land te verdrijven. Zodat het land ingenomen kan worden.
1: En dan loop je hier een stukje verder. Dan kom je bij Gaza uit. Een tentenkamp tussen de ruïnes van Gaza stad. Nou, je ziet een enorme verwoesting. Ja. Met een blauwe hemel daarboven, haarscherp genomen. Ja. Opengereten flatgebouwen, dan een tentenkapje, kampje. Nou, onder jij is dit. Je kunt je afvragen, je ziet toch genoeg beelden op de tv, et cetera. En dit is kennelijk ook nodig.
2: Ja, ik denk dat het toch heel belangrijk is dat je hier ook ruimte geeft aan mensen om in rust naar deze beelden te kijken en daar ook op te reflecteren. En waarbij je natuurlijk hoopt dat mensen ook met elkaar in gesprek gaan, dat ze iets gaan doen. Want dit is waar decennia lang straffeloosheid, dus geen maatregelen nemen tegen Israël toe heeft geleid. Ja. Hè? Dit is de genocide, zien we hier in beeld. En dat zou nooit normaal moeten worden. Hè? Het gaat maar door. Dus mensen moeten daar de druk op blijven voeren op ons kabinet om iets te doen.
1: Het zijn hele scherpe foto's waar je inderdaad even bij stil staat. Israëlische en Palestijnse fotografen. Dat is waarschijnlijk bewust gedaan.
2: Het is een heel bijzonder collectief waar de foto's van zijn. Active Stills. Dat is een collectief van Israëlische, Palestijnse en ook internationale fotografen. Die allemaal zeggen, we vinden het belangrijk om in beeld te brengen wat er nou gebeurt. En dat doen ze samen. En ze zeggen zelf van ja, beelden spreken meer dan woorden. En dat is ook wat we hier hopen te bereiken. We hebben wel wat beschrijvingen aan de zijkant. Maar vooral de beelden moeten mensen laten inzien dat dit moet stoppen.
1: We gaan zo verder kijken. En het is nog heel rustig op de ganse markt. Misschien zijn er zo meteen wat voorbijgangers.
2: Ja, wie weet.
1: En dan is er nog stof te over om te praten. Ja.

0: Pac-Man. Turner, Overdrive, ofwel BTO, van die grote hits van ze. Maar dit was wel even die knoepert hoor, You Ain't See Nothing Yet. Het is 8:09, ook als je geen Yet heet, leuk dat je er bent. Grita, dat is een andere mooie naam. Is ook wel een leuke naam eigenlijk, Grita. Ja, ik vind het wel leuk.
1: Ik hoor nooit iemand met dezelfde naam.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dus dat is dan wel weer grappig.
0: Bij mij is het anders hoor.
1: Ja, maar er zijn niet veel Bobs, toch?
0: Nou... Ja, maar in de loop der jaren dan hoor je naam om je heen. Die heet ook Koffiebob, weet je wel. Die
1: oh ja. Nou ja, mijn ouders wilden me eerst Grietje noemen, na mijn oma.
0: Ja.
1: Grietje, maar dat was toch een beetje ouderwets. Dus hebben ze me Grieta genoemd. Ja,
0: bij mij is meer een verbastering van Robert. Dan van Bob. Dus mijn vader heet ook Robert, inderdaad. Ja.
1: Kijk, je bent vernoemd.
0: Ja. Zekers,
1: ook.
0: Ja. Bob zegt tegen Grita, steek van wal. Wat hebben we vandaag voor weer?
1: Rustig weer, kalm weer. We beginnen met zo'n 13, 14 graden. Er is nog plaatselijk wat mist, maar de meeste plekken hebben gewoon goed zicht. De zon is opgekomen en je ziet nu een afwisseling van wolkenvelden, deels hoge wolkenvelden en ruimte voor de zon. Het ziet er eigenlijk best wel fraai uit. Het is ook niet zo kil. En boven België en Zuid-Nederland ligt vrij veel bewolking, dikke bewolking, laaghangende bewolking. En die komt langzaam in de stroming naar ons toe. Dat betekent dat vanmiddag die bewolking eigenlijk echt wel de boventoon gaat voeren. En er af en toe is, wat licht gespetter of een buitje of wat motregen uit kan vallen. Zo'n warmtefront heeft vaak ook wel karakteristieken van een motregenfront. Maar kil is het zeker niet. Je ziet het nu ook al in het zuiden. Ik zie in delen van Zeeuws-Vlaanderen is het al bijna 19 graden.
0: Ja.
1: Dus dat is echt wel milde lucht die op ons afkomt. En vanmiddag kan de temperatuur ook in dat zwaar bewolkte weertype toch oplopen naar een hele fraaie 23 graden.
0: Ja.
1: Voelt echt wel warm aan.
0: Even naar de zee weer terug dan. Die gaan in de korte broek vanmiddag, denk ik dan.
1: Die gaan vanmiddag in de korte broek. Ja, daar wordt het net een klein beetje warmer. Temperaturen in die hoek en delen van Limburg misschien nog wel een graadje hoger. Maar vooral morgen gaan ze dat merken. Omdat morgen de zon erbij komt. Die speelt dan een rol.
0: Ja.
1: En dan zie je morgenmiddag in het zuiden dat men naar 27 graden gaat.
0: Ja, joh.
1: Dus dat is echt wel hoog zomers. En wij plukken ook daar onze vruchten van. Want ik heb vanmorgen met geregeld ruimte voor de zon 24 graden uitstaan. Dus zowel vandaag als morgen zijn echt niet koude dagen. Het zijn een beetje warme, klamme, kalme dagen. Waarbij het soms, zoals vanochtend, wat nevelig of lokaal wat mistig kan zijn. Dan komende nacht wat grijzig eigenlijk. En morgenochtend kunnen ook eerst laaghangende wolkenvelden uit de nacht er zijn die noordwaarts wegtrekken. Maar vervolgens komt de zon erbij. En met 24 graden morgen zit je eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Nou, heb je goed geregeld, zeg ik dan voor ons allemaal.
1: Ja, ik heb helemaal geen nulvinger in de pap, hè, hierin.
0: Nee. Ja, dat zeg je dan, dat geloof ik niet. Wat heb je voor vandaag voor weerspeuk? Want dat heb je ook helemaal zelf te bepalen. Dat wel dan trouwens.
1: Ja, het is altijd een beetje wat je ziet daarbuiten. En ik zag toch de afgelopen tijd toch wel slakken. Ik heb de hele zomer eigenlijk nauwelijks slakken, naaktslakken gezien.
0: Nee, ik ook niet.
1: Die konden
0: zich
1: niet voortbewegen. Ik bedoel,
0: te warm.
1: En te droog.
0: Te droog?
1: Ze hebben toch altijd een beetje dat glijoppervlakte van de waterdoden.
0: Ja, ze plakken. Pak ze niet zo op, hè. Dat moet je niet doen. Vinden ze ook niet leuk, trouwens. Maar
1: ze stappen er ook niet op. Maar ze zijn er wel. En ze zijn er best veel. En slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
0: Kijk eens aan. Nou, doe het maar één keertje in een beetje slakkentempo. Dan kunnen we even meeschrijven
1: een beetje. Slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
0: Goed opletten. Grita, tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja hoor. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Dit is Michael Cimbello en Maniac. Onderweg naar het volgende uur van ons programma.

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Door al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
9: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
8: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
10: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
8: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 8:03. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein.
12: Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV van afgelopen zaterdag. Een van de spelers van de ploeg uit Bunschoten kreeg harde klappen. Vermoedelijk werd hij geslagen door de assistent-trainer van de tegenstander. Nou, daarover is het laatste woord dus nog niet gezegd. Brand in een woning in Amersfoort. Buren zeggen afgelopen nacht even daarvoor harde knallen te hebben gehoord. Het is nog onduidelijk waardoor die brand is ontstaan. En er is schade en het onderzoek wordt opgestart. Drukte in de Eempolder dit weekend, want vogelspotters uit het hele land die kwamen daar naartoe voor de steppenkiekendief.
11: Oh.
12: is een bedreigde roofvogel die vooral normaal voorkomt in Azië en het oosten van Europa. Maar nu werd hij dus daar ook gezien. Ja, en dan wil je dat ook zien als je een vogelaar bent.
11: Ja, kiekendief, is dat niet zo eentje die erboven hangt een tijdje? Of heb ik dat? Dat weet jij ook niet natuurlijk.
12: Ik ben geen vogelaar, nee.
11: Nee, ik ook niet, hè. Maar goed, er zijn wel veel mensen die dat
12: heel
11: wel
12: erg,
11: zijn.
12: Ja, die met verrekijkers en lunchpakketten daar naartoe gingen.
11: Ja.
12: Om daar de hele dag te wachten.
11: Ja, ja. Niet te veel brood, want dan komen die mee.
12: Die moet je niet hebben, nee. Ja, die zien we genoeg.
11: Oké, maar steppenkiekendief.
12: De steppenkiekendief, ja.
11: Steppenkiekendief. Oké, mooi woord. Mooie naam. Dat was hem voor nu, denk ik.
12: Ja, dat was hem. Tot zo.
11: Half negen, wat meer nieuws uit de regio. Dankjewel, Marjolein. Dan direct dat bij verkeersinformatie van de ANWB. Met een vijftal meldingen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, we gaan van start op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Met een vertraging tussen Stroe en Hoevelaken van een minuut of 5. Op de A2 richting Amsterdam. De regio bijna weer uit. Van Breukelen tot op Koude 5 minuten extra. Daarna gaat het weer goed door richting Amsterdam. A12 Arnhem-Den Haag. Onder Utrecht langs tussen Drieberg en Houten. 5 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Goijkum heb je vertraging tussen Hilversum en Knoop de Rijnsweert. 5 minuten. En de laatste melding, dat is nummer 5. A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen afrit Ermelo en Strandhulde. 10 minuten extra reistijd.
13: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
16: Albert Heijn. De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. Aan de Traai 98 in Driebergen.
18: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Voordeeluitjes.nl. Radio M.
23: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
24: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
26: Radio M Utrecht.
11: 8:08 is inmiddels geworden. Derde uur Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer, fijne muziek onderweg. En ja, we praten zo meteen over onderzoekers van het UMC. Die hebben een bloedtest voor hartaandoeningen bij vrouwen sneller op de sporen ontwikkeld. Zeer interessant. Dit onderwerp zo, in Utrecht is wakker. En als rode draad hebben we het over de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaan-oever. Een tentoonstelling met foto's in Utrecht in de open lucht moet dat duidelijk maken. Robert-Jan Boy, we hebben al veel daarvan gehoord. Er valt nog van alles te bekijken, kan ik me voorstellen.
27: Ja, zeker. Want het is net van welke kant je aankomt lopen, Bob. Hier op de Ganzenmarkt, hartje Utrecht. Als ik van deze kant kom, dat is meer de kant van Oud-Kerkhof, zeg maar, met een dom in de rug, dan zie je een haarscherpe foto's van Palestijnen die in de rij staan voor eten. Zwaaiend met pannetjes, wanhopige blik in de ogen. Hele grote foto, haarscherp genomen. En de bedoeling is dat je hier even bij staat. Thomas van Gool van Pax.
0: Ja, zeker. En even reflecteert op wat dit nou, wat er allemaal gebeurt. En dat dat niet normaal zou moeten zijn. Hè? Kijk, je ziet hier gewoon echte mensen zoals u en ik die gewoon te weinig eten hebben. En dat is nu nog steeds het geval vandaag de dag. Veel mensen denken er is een staakt het vuur in Gaza. Maar ondanks de staakt het vuur en ook bijna dagelijks worden mensen gedood. Tekort aan voedsel, tekort aan schoon drinkwater, tekort aan medicijnen. En dat ja, laat deze foto heel duidelijk
27: en
0: zien.
27: En het is inderdaad indringend. Toch wat anders dan wanneer je bijvoorbeeld in de krant ziet. Want dit is wel een hele grote foto.
0: Ja, precies.
27: En met deze cellen is een blauwe lucht en een wanhoop bij de mensen. Nou, we gaan zo meteen die andere foto's ook nog bekijken. En dan kunnen we eens even kijken of de mensen, want het is nog heel rustig hier, om eerlijk te zijn op de Gansenmarkt, nee, of wat mensen zijn die ook voor de panelen gaan staan.
11: Ja. Kun je je voorstellen, maar nu met deze bijna oproep, zou ik zeggen, als je in de buurt bent, kom even langs. En vertel dan aan Robert-Jan via de microfoon wat je ziet en hoe dat bij je binnenkomt. 7:50 inmiddels geworden, stukje opgeschoven, de film Vlonder. En daarmee gaan we terug in de tijd naar 1986. Het is 40 jaar geleden dat die iconische film uitkwam. Miljoenen mensen hebben die bekeken in de bioscoop en later op televisie natuurlijk. Ja, wat zijn jouw herinneringen aan die film van Vlodder? Die eerste Vlodder-film, hè? Dat willen we graag weten van je. Veel reacties zijn er al binnen. Ik kijk even naar een paar reacties. Dorothea zegt, ik vond het soms wel leuk. Ik kan er niet van in een deuk liggen. Nou, oké. Okay. Nou, fijn. Yvonne, Shaki, die altijd de klos is. Dat doen we herinneringen met allemaal smileys erbij. En Kareltje met zijn Haagse accent. Ik kijk nog steeds op RTL 7 naar de herhalingen van Vlodder. Sommige afleveringen zijn zo grappig. Bijvoorbeeld die van Koninginnedag in Zonnendaal. Met zus Kees, die het begrip hofleverancier een geheel nieuwe dimensie geeft. Terwijl ze de kroonprins mee naar haar kamer neemt. Ja, er is een hoop aan geschreven aan die serie. En ja, de humor vind ik ook, is er wel. Jouw herinneringen aan Vlodder, we hebben er nog veel meer binnengekregen via de RTV Utrecht app en op Facebook, want daar staat de vraag ook, wat zijn jouw herinneringen aan Vlodder uit 1986? Ik ben benieuwd, kom dan maar mee. En we kunnen dat nog wel even doornemen in Utrecht is wakker. En waarom we dit doen allemaal? Vanmiddag wordt het dossier Vlodder besproken in het boek tussen 12 en 2.

0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met James Morrison. 12 minuten voor 8:30 is het inmiddels geworden. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen. Maar toch verlaten duizenden vrouwen in Nederland die zich met hartklachten melden het ziekenhuis zonder duidelijke diagnose. En dus lopen ze daar misschien nog wel jaren mee rond. Nou, onderzoekers van het UMC Utrecht hebben intussen een bloedtest om hartaandoeningen bij vrouwen sneller op te sporen ontwikkeld. Daarover praat ik door met Tim Zakkers, een van de onderzoekers van het UMC Utrecht. Tim, mag ik zeggen, goedemorgen?
1: Ja, zeker. Goedemorgen.
0: Tim, waarom met de huidige onderzoeken die er zijn, is het lastiger te zien of een vrouw hartproblemen heeft, begrijp ik?
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Dan nu iets anders, want veel klachten zijn ook anders bij mannen en worden dan gewijd aan de overgang of stress voor vrouwen, terwijl er een hartziekte speelt. Vanwaar die verwarring? Dat snap ik niet helemaal.
1: Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken dat heel veel onderzoeken en klinische studies eigenlijk altijd gedaan zijn op vooral mannen. Dus heel veel wat we nu weten over hartziekten is eigenlijk gebaseerd op mannen en veel minder bekend voor vrouwen.
0: Ja.
1: En een voorbeeld van hartziekte waarbij dit speelt, waar het dus verschillend is, is een ziekte waar wij naar kijken. Want van oudsher kijken we eigenlijk altijd naar een verstopping in de grote kransslagaders als oorzaak van de hartziekte. Maar bij veel vrouwen ligt die problemen eigenlijk juist in de kleinere bloedvaten. Dus je kunt je voorstellen, als er inspanning nodig is en de hartspier dus meer bloed nodig heeft, kunnen bijvoorbeeld bij vrouwen deze kleinere bloedvaten niet genoeg uitweiden. En het probleem is juist dat deze kleinere bloedvaten niet te zien zijn op standaard scans in het ziekenhuis. Dus veel van deze vrouwen zijn eigenlijk decennia lang over het hoofd gezien.
0: Ja.
1: En hebben vaak te horen gekregen dat alles er goed uitzag. De kransslagaders zagen er schoon uit. De klachten kunnen inderdaad, zoals je al zei, misschien door stress of door de overgang komen.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl ze eigenlijk wel degelijk dus al die tijd een hartaandoening hebben gehad.
0: Ja. De bouw van binnen in een vrouwenlichaam is het anders dus ook op dit vlak ten aanzien van mannen, zeg maar.
1: Zeker weten, ja. Dat kan heel erg verschillen, ja.
0: Ja. Dat onderzoek wat nu gaat, gebeurt bij vrouwen als men iets met het hart onderzoekt. Ja, dat gaat volgens mij via een katheter. Is dat er niet?
1: Ja, dat is niet heel fijn inderdaad.
0: Nee.
1: Het is nu op dit moment de enige manier om deze ziekte vast te stellen inderdaad. Dus via een hartkatheterisatie.
0: Uh-huh.
1: Ja, en hierbij wordt een katheter in het hart geplaatst. En door middel van medicijnen wordt eigenlijk, terwijl een vrouw op tafel ligt, wordt er een hartklacht opgewekt.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hier al vaker bij gestaan. En je kunt je voorstellen dat het niet heel fijn is. En vrij pijnlijk als je bij bewustzijn op tafel ligt en de hartklachten worden opgewekt.
0: Ja.
1: Maar het is op dit moment helaas nog steeds een hele belangrijke criteria om

0: de juiste diagnose te kunnen stellen.
1: Maar toch zijn jullie als knappe koppen bezig geweest. En is het eenvoudiger om met bloedonderzoek straks die hartaandoening te laten zien. Zeker. Dus dat is geweldig nieuws. Hoe ver zijn jullie daar nou nu mee?
0: Ja, ondertussen, we zijn nog steeds in de onderzoeksfase, maar ondertussen hebben we best mooie resultaten gevonden.
1: Ja?
0: Dus ons idee was eigenlijk, onze hypothese was, als er iets misgaat in het hart of in de bloedvaten, dan laat het als het ware een soort sporen achter in het bloed. En aangezien we eigenlijk de afgelopen jaren altijd bloed hebben afgenomen van deze patiënten, dachten we, nou, laten we eens een kleine studie opzetten om te kijken of we diezelfde sporen dus kunnen terugvinden in het bloed, kunnen herkennen en ook kunnen meten.
1: Ja.
0: En daarmee dus voorspellen wat er precies bij deze vrouwen aan de hand is. En ja, deze eerste resultaten waren zo veelbelovend dat we besloten hebben om een grote internationale beurs aan te vragen.
1: Ja.
0: En dat is tot onze verbazing nog gelukt.
1: Ja, wat fantastisch. Want ja, onderzoek kost geld, heel veel mankracht, noem ik het maar eventjes, heel veel energie moet er worden gestoken. Dat moet je dan internationaal aanvragen? Hoe zit dat?
0: Ja, dit is wel een bijzondere ervaring. Dit was een hele grote call online vanuit Amerika, waarin ze 55 miljoen dollar open hebben gezet om de diagnose specifiek voor deze hartziekte te onderzoeken.
1: Ja.
0: En eigenlijk konden wereldwijd allerlei onderzoeksteams uit elk land konden zich aanmelden. En degene met het beste idee, die kregen de beurs binnen.
1: Ja.
0: Dat is niet gelukkig.
1: Dat mag wel duidelijk zijn wie het beste idee had dan, of een van de beste ideeën. Dat is goed nieuws dus, zeg maar. Afrondend nu, wat zou deze test in de nabije toekomst, misschien iets verdere toekomst, kunnen betekenen voor vrouwen die nu wel dan met klachten naar huis worden gestuurd, zonder een duidelijke diagnose?
0: Ja, als we echt kunnen aantonen dat deze test zo goed werkt als we denken dat hij werkt, dan zouden dus deze vrouwen, maar ook andere patiënten, hè, dus ook mannen kunnen deze piek hebben.
1: Ja.
0: Zouden dan veel eerder diagnose kunnen krijgen en ook veel eerder gericht behandeld worden.
1: En waar moet ik dan denken qua gerichte behandeling? Want hartklachten, dat is niet fijn.
0: Nee, dat is zeker niet fijn. Maar er zijn gelukkig behandelingen. Dus zodra je weet wat de diagnose is, kunnen we wel gericht gaan behandelen. En dat zijn in principe bekende hartmedicaties. En daarmee zouden we wel kunnen zorgen dat we deze vrouwen dus veel eerder van de ziekte af kunnen helpen, hopelijk.
1: Ja. Het klinkt wel als een doorbraak met dit onderzoek dan het eerder op te sporen. Ja, ja.
0: Zeker.
1: Goed om gehoord te hebben. Ik wens jullie allemaal heel veel succes in het UMC Utrecht hiermee. Dankjewel, Tim.
0: Ja, super, dankjewel.
1: Tim Sakkers, een van de onderzoekers. Merci bij het UMC Utrecht.

0: Bad Times Are Good van de Tremeloes. De Tremeloes zag ik vroeger altijd. En ik dacht van, oké, dan moet je zeker als Tremeloes uitspreken. Maar het was dus Tremeloes. En even de Bad Times Are Good. Zometeen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Ja, een uitgebreid bulletin weer, Marjolein. Wat heb je in het nieuws?
1: Nou, vooral dieren eigenlijk.
0: Oh, beesten in het nieuws dus.
1: Ja, beesten.
0: Of moet ik zeggen dieren dan?
1: Nou ja, de Aziatische hoornhaar bijvoorbeeld.
0: Oh nee, dat is een beest.
1: Ja, en ik heb ook nog nieuws over vogelaars die helemaal wild zijn van een bepaalde vogel.
0: Hm. Nou, dat zijn weer dieren, denk ik dan.
1: Ja.
0: Het is wel een beest af.
1: Ja.
0: Zometeen om 8:30?
1: Ja hoor.
2: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
3: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
4: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
5: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
3: Na de wedstrijd weer een matchtalk.
4: Ik kijk er naar uit.
6: De luisteraars ook, hoop ik.
2: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een staalopstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bijna 8:30, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met de geelpoothoornaar.
1: Ja, de meldingen van deze Aziatische hoornaar die blijven maar toenemen. Maar de provincie Utrecht die heeft dit jaar nog maar 1 nest van die hoornaar weg laten halen. En vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze nog weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Er is een hoop te doen rondom de wedstrijd van IJsselmeervogels tegen GVVV. Zaterdag kreeg een speler van de ploeg uit Bunschoten klappen, met als gevolg losse tanden. Waarschijnlijk werd die klap uitgedeeld door de assistent-trainer van tegenstander GVVV. De club uit Veenendaal zegt in een verklaring diep geschokt te zijn door het geweld. Dat past niet binnen de vereniging en er is een onderzoek gestart. Inmiddels heeft de ploeg ook de samenwerking met de hoofdtrainer en zijn broer, die assistent was, gestopt. In een woning aan de Waterdreef in Amersfoort is gisteravond laat brand geweest. Omwonenden hoorden even voor middernacht harde knallen, maar het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. Er is wel schade aan de erker en ruit van het huis. De straat in de wijk Nieuwland werd afgezet. Het is niet bekend hoe het met de bewoners gaat. Het was druk in de Eempolder dit weekend. Vogelspotters uit het hele land kwamen hier naartoe voor de steppenkiekendief. Deze bedreigde roofvogel komt vooral voor in Oost-Europa en Azië. Maar soms dus ook in Nederland. Wel steeds minder, maar nu was hij gespot in de Eempolder. Tientallen vogelaars die trokken erop uit met verrekijkers, camera's en lunchpakketjes om hem met eigen ogen te zien. En meer daarover kun je ook lezen op de app en website. Het weer dan nog, afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat motregen vallen en het wordt zo'n 2 of 23 graden.
0: Mooi vooruitzicht qua temperatuur, die regen valt een beetje tegen.
1: Dat is een beetje dus jammer, ja.
0: Dankjewel voor dit. Meer over het weer horen we zo meteen van Grieta Spannenburg. En jij bent ook weer te horen.
1: Half tien.
0: Ja. Dus tot dan, dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat was nieuws van de weg dus. Van Den Bosch naar Utrecht, van Zaltbommel tot afrit Geldermalsen. Ook vanwege de wegwerkzaamheden 5 minuten extra reistijd. Daarna goed doorrijden richting Utrecht. Fijn nieuws toch? Van Utrecht naar Amsterdam, daar wel weer vertraging tussen Maars en Apkoude. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is afgekruist. Kwartier extra op de A2 richting Den Bosch, vanaf afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Daar doe je het over die een paar kilometer nog weer 10 minuten langer over. Ook daar vanwege de wegwerkzaamheden. En op de A27, Hiephooi, de laatste melding. Breda-Utrecht tussen knooppunt Goijkum en Lexmond, 5 minuten extra.
6: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
19: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
23: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
22: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
24: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Elke dag hebben we een vraag voor je. Dit is de eerste, die van maandag 14 september. Dan komen we met een programma met muziek op verzoek. We hebben dat elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 hier bij Radio M Utrecht. Hoe heet dat programma? Je weet het misschien, of misschien ook niet. Mag je erover nadenken en het doorgeven via mailtje studio@rtvutrecht.nl. Om het misschien een beetje makkelijker te maken voor sommigen. Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Dat programma heet antwoord A, M voor elkaar. Antwoord B, muziekplezier. Antwoord C, het gouden weekend. Nogmaals, A, M voor elkaar. B, muziekplezier. C, gouden weekend. Doorgeven alleen via mailtje studio@rtvutrecht.nl. Want ik zag intussen ook via WhatsApp en via de RTV Utrecht app van alles binnenkomen. Dat is even lastig om te verzamelen voor dit moment. Dus doe dat via mailtje studio@rtvutrecht.nl.
26: Utrecht is wakker met Bob van

0: Sweets for My Sweet van de Searchers. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Muziek uit de jaren 60. Vanmiddag ook weer van 2 tot 3 in Studio 60s. Inmiddels is het 7 minuten over 8:30. In Utrecht is wakker. Is het als rode draad in de uitzending te horen. De situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Wat is daar allemaal gaande? Hoe wordt dat in beeld gebracht? We hebben er al veel over gehoord, want er is een fototentoonstelling in Hartje Utrecht op de Ganzenmarkt. Gewoon in de open lucht. Robert-Jan Boy is erbij.
1: Ja, goedemorgen Bob. We zijn nog steeds aan het kijken naar de foto's, inderdaad. De indringende foto's. Wat zien we hier? Palestijnen zijn in de rij bij een Israëlisch checkpoint op weg naar Hebron. Die ziet een meneer door de tralies kijken, als het ware. Met een blik van, ja, hier sta ik. Andere foto, de grote panelen op de Ganzenmarkt. Enorme panelen met die foto's gemaakt door Israëlische en Palestijnse fotografen. Ja, die hebben we een uurtje geleden gezien. Ook kolonisten die hun werk doen, zou ik bijna zeggen. Als je het allemaal meemaakt op westelijke Jordaanoever. Gaza komt eraan de orde. Voedsel waarom gesmeekt wordt, haarscherpe foto's. En dan wordt er nog ingehouden, hè, als het om de foto's gaat, Thomas van Gol van Pax.
2: Ja, precies. Ja, we hebben geprobeerd om te laten zien wat er gebeurt. En tegelijkertijd natuurlijk wel toegankelijke foto's. Er komen hier ook kinderen langs, dus je wil niet te veel shockeren. Maar de foto's laten denk ik wel duidelijk zien wat het probleem is. Hè. Dit gaat al decennia lang door. Dat is ook wat we met de foto's proberen te laten zien.
1: Maar niet te shockerend moest het zijn.
2: Nou ja, het laat duidelijk zien wat het is. Ik denk dat dat belangrijk is.
1: Claire van Daal komt hier toevallig langslopen.
3: Ja, dat klopt.
1: Van het filmfestival.
3: Ja, en ik
1: kijk naar de foto's.
3: Ja, ik bleef ook echt staan. Ik ging lezen. Dit is zo verschrikkelijk belangrijk om te laten zien, om te blijven laten zien. Want het is verschrikkelijk wat er gebeurt, wat er nog steeds gebeurt na al die jaren, decennia moet ik zeggen.
1: Wat is de meest indringende foto?
3: Nee, ik kan niet kiezen, want men heeft de foto's zo goed uitgezocht dat je de verschillende kanten van de geschiedenis en het verhaal van nu ziet.
1: Ja. Heel afwisselend is het, ja, wat dat betreft.
3: Klopt.
1: Ook de verwoesting in Gaza. Ik sprak zojuist een jonge dame die langskwam lopen. En ja, onder de indruk was. Laat even luisteren naar deze reactie. Ik vroeg van nou, wat vindt u nou van deze foto's?
4: Ja, ik vind het prachtig. Ik vind ook de locatie waarop dit is gezet heel erg mooi. Ja, het ziet er heel echt uit. Er zit een verhaal achter.
5: De bedoeling is dat er gereflecteerd wordt, om het zo te zeggen. Dat hij stilstaat en even het tot je laat doordringen.
4: Ja, dat is...
5: Werkt dat bij u? Dus kennelijk wel.
4: Ja, nou, dat lukt wel. Dit is namelijk geplaatst op een pleintje waar je normaal met vriendinnen koffie gaat drinken of een biertje gaat doen. En ja, als je dan op het terras zit en heb je dit als uitzicht, dan ga je toch weer even nadenken van, oh ja, het zal even mijn boze...
1: Oh, nou stopt hij ineens. Dat gaat soms met de telefoon. In ieder geval het uitzicht, maar ze voelt zich wel af van, ja, wat kan ik nou verder doen? Dat is een belangrijke vraag, want we zien de beelden. We weten dat dit nog steeds aan de gang is. Maar ja, wat doe je verder? Reflecteren, laat het je doordringen. Maar dan?
2: Ja, de druk opvoeren op onze regering, dat is het belangrijkste. Nederland is een enorm belangrijke partner van Israël. En we kopen bijvoorbeeld nog steeds voor miljarden aan Israëlische wapens in. En dat zijn wapens die letterlijk gepromoot worden als battle-tested. Dus getest op Palestijnen. En ja, dat spekt letterlijk de Israëlische oorlogskas.
1: Dat gebeurt nu nog steeds?
2: Zeker, we kopen nog steeds voor miljarden in. En ook bijvoorbeeld, we leveren nog steeds F-35 gevechtsvliegtuigonderdelen via de VS. Dat zijn gevechtsvliegtuigen waarmee Gaza gebombardeerd wordt. Dus er is hartstikke veel wat we kunnen doen. We zijn een belangrijke handelspartner. Maar ja, vooral er moet gewoon een wapenembargo komen.
1: Ja. Vindt u dit ook?
3: Ja, en je moet hierover blijven praten. Mensen wakker blijven maken. Het moet gewoon stoppen. Het is te verschrikkelijk wat daar gebeurt.
1: Het is morgen Prinsjesdag.
2: Zeker.
1: Wordt er nog een speciale blik gekeken van, hey, wat gaat hierover gezegd worden, over dit onderwerp?
2: Nou ja, je hoopt wel dat er iets over gezegd wordt, omdat het hoog op de agenda blijft staan. Hè? Kijk, we hebben het niet zomaar over een ruzie. Het gaat hier over een genocide. En dat is, ja, misdaad tegen de menselijkheid. Dus dat zou bij iedereen op de agenda moeten staan. Zou onze regering iets aan moeten doen.
1: Maar hoe kan het dan dat er, ja, wat dat betreft, te weinig wordt gedaan?
2: Dat is een hele goede vraag, want we hebben ook een opiniepeiling uit laten voeren. En dan blijkt gewoon dat de meerderheid voor meer maatregelen is en voor sancties is. Dus het feit dat dat niet gebeurd is, ja, is eigenlijk niet uit te leggen.
1: Komt er nog aan de orde op het filmfestival eigenlijk?
3: Ja, wij hebben onder andere een bijeenkomst rondom de film House of Hope. Met een lang nagesprek met Anja Meulebelt en Keffa Alouche.
0: Wat is het
3: en
0: voor dan film? Gaan we,
3: dat is een film die speelt zich af op de westelijke Jordaan-oever. Over een film die daar gemaakt wordt. En waar kinderen eigenlijk geleerd wordt in vrede met elkaar op te groeien. En de film dat is gestart voor 7 oktober. Maar maakt natuurlijk helemaal de tijd mee dat de angst... De mensen die de school hebben, hebben zelf ook kinderen. Dus ja, je zit er gewoon met je neus bovenop wat daar gebeurt.
0: Ja, Thomas van Gogh heeft er ook met zijn neus bovenop gestaan, letterlijk daar.
2: Ja, zeker. Ik heb er ongeveer 2 jaar gewoond. En ook nog heel vaak teruggekomen. En het is gewoon heel pijnlijk om te zien... Kijk, het staat nu wat meer in de belangstelling helaas... sinds 7 oktober vanwege de gebeurtenissen. Ja, ja. Maar het is iets wat decennia al lang doorgaat. Ik denk dat we dat ook proberen te laten zien met deze tentoonstelling. Dat het iets is wat al heel lang doorgaat. En dat is wat straffeloosheid doet. Het wordt alleen maar erger. Daarom moet er een actie ondernomen worden.
0: Nou, in ieder geval de moeite waard om te komen kijken op de Ganzenmarkt. Het kan niet missen, die reusachtige panelen met die indringende foto's... die nog tot wanneer blijven staan eigenlijk?
2: Tot 6 oktober en daarna gaat de tentoonstelling door naar Nijmegen... en daarna naar Vlaardingen.
0: En daarboven, ze zijn net aangebracht... wapperende vlaggen van het filmfestival, dat gaat volgende week beginnen.
3: Volgende week vrijdag beginnen we.
0: En dan ook aandacht voor deze
3: belangrijke zaak. Zeker, dat moet.
0: Bedankt.
2: Dank u.
3: Bedankt.
0: Tot zover de gesprekken vanaf de Ganzenmarkt in Utrecht.
6: De Nationale Nieuwe, per radio en Utrecht.
7: Groot van Miss Montreal. Groot,
6: nu zijn we allemaal groot. De Nationale Nieuwe,
7: bij Radio M.

0: Miss Montreal in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 minuten voor 9 uur, zometeen Grieta Spannenburg bij ons. En het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En de komende dagen, Grieta, heb je al een beetje blik op deze week trouwens?
1: Zeker, ja, blik wordt steeds duidelijker.
0: Oké, gaan we eerst even naar Vlodder.
2: Het is schorrimorrie.
3: Ik wil niets met dat dag te maken hebben.
4: Ze zijn levensgevaarlijk.
5: Het zijn criminelen. Het dossier ligt er niet om.
6: Het zijn goedwillende mensen die nooit een kans hebben gekregen van onze welvaartsmaatschappij.
0: De film Vlodder, 40 jaar geleden, ging in première in de bioscopen in ons land. Misschien heb je hem ook gezien. Kan wel voorstellen, hoor.
7: Om hen te huisvesten in een villa in een van de betere wijken van onze stad. Een wijk met een zekere standing.
8: Die villa staat al jaren leeg. Hij kan nu eindelijk eens gebruikt worden waarvoor hij bestemd is.
0: Hey, Sjaki, horen we daar. En welke herinnering heb jij aan die film? Vanmiddag gaat Connie er uitgebreid over praten, want het boek Dossier Vlodder komt uit. Nu 40 jaar nadat de bioscoop gevuld werden met Nederlanders en Belgen die hebben gekeken naar Vlodder. Oh, buurman, wat doet u nu? Nou, die herinnering bijvoorbeeld. En andere herinneringen, die tekenen we graag op in de radio-uitzendingen. Ook vanmorgen een klein beetje nog. En vanmiddag ook bij Natuurlijk aan tafel bij Connie. En Aart in Utrecht komt thuis. René die zegt, ik heb alle drie de speelfilms op DVD. En de complete serie van de televisie. Oh, geweldig. Er zijn nogal wat afleveringen geweest. En zoals René dat schrijft, ik vond het blijvend humoristisch. Ondanks de enkele wisselingen van bepaalde acteurs. En je zult maar in Zonnedaal wonen. Ja, als de wijk waar het zich allemaal afspeelde. Een reactie hier ook nog van de Jan die zegt, Jan en Tineke trouwens, morgen allemaal van Radio M Utrecht. Fijne uitzending, we gaan weer luisteren. Nou, genieten ook van Vlodder, denk ik dan. En Gerda die zegt, het meest wat ik aan het denken is Ma Vlodder met de whiskystokerij. Maar dus ook Sjaki die altijd de klos was. En opa in zijn rolstoel. En de rolstoel die met een vaart richting het spoor ging. Ja, dat was het einde van het verhaal voor opa. Naast de serie kwamen er ook 3 bioscoopfilms, memoreert Gerda ons nog eventjes. En de derde vond ik wat minder. Ja, misschien was de lol er toen voor een aantal mensen wel af. Dat zou ook goed kunnen. Dorothea, ja, leuk, maar niet alles. En Sjaki die altijd de klos is, dat kwam echt heel veel voor. En Michael die herinnert zich ook nog die SRV-wagen van Van Putten. Van Putten! Schorrimorrie, familie Neutenboom. Ah ja, dat is mooi. En toen de veel te vroeg overleden Koen van Vrijbergen de Koning. Johnny Vlodder, dat natuurlijk herinner ik me ook. Geniet van de maandag. Michael Simonsen van het Nieuwe Gein. Met jouw reactie eindig ik dan nu. En veel reacties die gaan we nog horen. In Utrecht is wakker niet meer, maar vanmiddag dus wel in aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dus laat maar weten. We zijn benieuwd. Oh, en hoe gaat u dat betalen? Checks? American Express of cash? Nee, met Polaroid. Ja, dan moet je even nadenken wanneer zich dat ook weer afspeelde. Maar later was het, of nee, daarvoor was het al buurman, wat doet u nu? Ik weet het nog wel weer. Dankjewel Gerrit voor het doorgeven. Toch nog wel even leuk om die reactie mee te nemen. Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Daar ben je natuurlijk ook welkom om met ons erover door te praten over 40 jaar geleden dat de film Vlodder in première ging. Ja, ik kan me voorstellen, Gita, jij was, je was wat jonger dan ik natuurlijk. We schelen heel veel, zeg maar.
1: Nauwelijks, ja.
0: Ben je wel naar de bioscoop geweest voor Vlodder?
1: Nee, ik heb wel die serie gezien, maar ja. Ik heb hem niet in de bioscoop gezien. Maar de serie die was erg amusant, ja.
0: Zeker, ja. Er zit wel humor in, zeker. Ja. Leuk dat het van Nederlandse makelij is. Ja, die opnames die gemaakt zijn, op Limburg werd het opgenomen ook. De wijk Zonnedaal, die is daar dan fictief neergezet. Ja. En er waren ook filmopnames die in Almere plaatsvonden, weet ik inderdaad. Was een mooie mix.
1: Mm-hmm. Ja, en ik ben eigenlijk benieuwd wat de jonge generatie tegenwoordig van zo'n serie of zo'n film vindt.
0: Dat weet ik ook niet.
1: De humor verandert natuurlijk wel heel erg.
0: Dat is waar, dat is waar. Nou, ben je nu een wat jongere luisteraar? Dat kan. Laat het ons even weten, want we zijn daar benieuwd of je dat ook nog leuke humor vindt, zeg maar. Nou, dan het weer. Misschien humor, misschien geen humor. Gaan we met een smile in vandaag?
1: Ja, volgens mij wel. Het is redelijk warme lucht waar we in vertoeven en waar we de komende 2 etmalen in blijven zitten. Daarna wordt het allemaal wat frisser. Maar deze 2 dagen zijn best wel warm. Ja. Het is 14, 15 graden nu. Nog steeds, zoals vorige uur ook. En we gaan vanmiddag naar 23 graden toe. Er is ruimte voor zon op dit moment. Komende uren ook. Het is heel kalm. Er is zon, er is wat hoge bewolking. Maar vanuit het zuiden en het zuidwesten van het land gaat de bewolking wel toenemen. Dus vanmiddag raakt het zwaar bewolkt. Er kan dan ook vanmiddag een klein beetje regen vallen. Wat motregen misschien, dat het wat nevelig wordt. Dat zou kunnen. En het is dan ook klam. Hoge luchtvochtigheid. En dus die 23 graden. Waardoor, Bob, we ook best wel een warme nacht krijgen, hoor.
0: Ja.
1: Ik bedoel, vannacht is het warmer dan op dit moment. Ik heb een minimumtemperatuur staan van 16 graden. Dus echt een milde nacht met bewolking, met wat nevel. En daar beginnen we morgenochtend dan ook mee. En dan schuift die bewolking noordwaarts weg door een zuidelijk windje. Ja, en dan zitten we echt even voluit in de warmere lucht. 24, misschien bij ons ook wel lokaal 25 graden. En stapelwolken en zon. Ik denk dat het eigenlijk twee best wel mooie dagen zijn, waar de dag van morgen nog wat beter uit de verf komt. En morgenavond dan, ja, misschien lokaal een bui. Misschien wel zo'n zomerse bui. Ja. Nog even een plensbui, die hoort bij een zomerse 4, 25 graden.
0: Zo'n zin in? 4, 25 graden, als ik dat hoor, bedoel ik dat. Die plensbui niet, maar ja.
1: Ja, het is echt wel eventjes dat, ja, we hebben het laatst al gehad, hè, over flexibiliteit die we hebben nu. Ook qua kleding en qua ja, temperatuurschommelingen. Ah, die zomerse kleren, die kunnen gewoon weer aan, hè, met de korte broek en het t-shirt.
0: Ik heb ze nog niet opgeborgen. Ze liggen beneden klaar. Bij een garage liggen ze.
1: Je kunt ze zitten op pakafstand.
0: Ja, precies, ja. Gita, dank je wel. Vanmiddag ben je er natuurlijk weer bij Connie aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. En wij gaan elkaar natuurlijk morgenochtend weer spreken.
1: Ik verheug me erop. Tot morgen.
0: Ik hoop op een goede nacht voor je. Niet al te warm, zeg maar.
1: Ja? Klopt.
0: Okay.
1: Gaan zien.
0: Dankjewel. Dit was Utrecht is wakker voor vandaag. Nou, ik heb misschien nog wel even een lekker plaatje voor je ter afronding. Misschien is dat wel even leuk om dat nog te doen. Ja, misschien nog wel twee of drie. Nee, drie niet meer. Dat is overdreven. The Eurythmics, Dave Stewart en Emmy Lennox in Utrecht is wakker.

was het weer 1985. Oei, toen was ik 19. Maar ja, goed, we hadden het over Vlodder, toen was ik 20. Toen was ik iets ouder, kon ik maar naar de bioscoop. Ja, maar toen ging ik naar de bioscoop. Sweet dreams are made of this. Tot zover deze Utrechtse Wakker. Mede mogelijk gemaakt door jullie allemaal. Wat een feest. Morgen weer vanaf 6 uur nieuws, actualiteiten en fijne muziek. Voor Midden-Nederland. Nou, meer zeg ik er niet over. Zometeen Edwin Meerman en de hits uit Holland. Ah, feestje op de radio. Dat bouwen we altijd van 9 tot 10. En op vrijdag zelfs van 9 tot 12 uur. De hits uit Holland. Veel plezier, fijne dag en tot morgen. Yeah.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
12: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
11: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
11: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, meldt de ANWB. Maar ik heb nog wel een paar opvallende zaken. Zoals nu op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maars en Apkoude. Daar staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging ongeveer 20 minuten. Dan hebben we de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Dat is 10 minuutjes ongeveer op dit moment. En ik neem ook nog de N227 even mee. Dat is de provinciale weg. Wijk bij Duurstede naar Amersfoort tussen Den Treek. En de aansluiting met de A28 zo'n 20 minuten. Ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen zo in Brabant.
15: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
16: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
18: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
19: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
20: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
21: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

wat waren we nog jong in 1997 toen Guus Meeuwers dit zong. Klinkt als lentekriebels en dat aan de vooravond van de herfst alweer bijna. Maar daar zullen we vandaag en morgen nog weinig van merken. Dus ook de nazomer vier je bij ons, Radio M Utrecht. Morgen de derde dinsdag van september en dit is pas de tweede maandag van deze maand. En daar zijn ze weer, de hits uit Holland. We spelen Drie is prijs. Een vleugje Frans hebben we zo meteen. Dan gaan we nu even naar Volendam. Ik ben Edwin. En het was Canyon even bij.

0: Even mee te doen met onze spelletjes. Deze week ook een extraatje. Je maakt kans op een rondleiding bij Radio M Utrecht. De dagvraag van vandaag volgt zometeen weer na 9:30. Ondertussen doen we ook gewoon weer drie is prijs. Ik heb hier drie korte fragmenten en de vraag is wie hoor je zingen? En vandaag zijn het drie duo's en ik hoor graag de namen. Hè?
1: 1.
2: Ik mis mij.
1: Hey.

0: Je kan ook bellen naar de studio.
1: Bel je vanavond.
0: Vanmorgen zelfs nog 0909-693-1931. Of even snel een appje of mailtje. Studio@rtvutrecht.nl. Mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. Hier is Monique Smit.

Dit is Holland van Radio en Utrecht. En we halen ze overal vandaan. En het is zeker ook nog zomer in Zeeland vandaag. En aan zee zal het vast ook nog goed toeven zijn. Een familieuitje aan de Zeeuwse kust klinkt als een heerlijk dagje weg. En weet je wat, we nemen tante Julia ook gewoon gezellig mee. Waarom niet met de borst vooruit?

0: Berends was dat er zometeen meer hits uit Holland. Deze staat klaar. Van Doe Maar.
1: Knoop je jas dicht, doe een das om.
0: Nog niet echt nodig vandaag. En uiteraard meer over het weer hoor je zometeen ook bij Marjolein in het Regio Nieuws. En ook over de zomerbaan van Belgische buschauffeurs die weer voorbij is.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.

0: www.bruna.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Laten we even beginnen dan met die buschauffeurs.
11: Ja, want die invalkrachten die gaan weer naar huis. Het gaat om ruim 30 buschauffeurs uit België die hier afgelopen zomer aan het werk waren. Eind deze maand gaan de laatste chauffeurs naar huis, meldt vervoerder Keolis. Vanwege een tekort aan personeel hier in de zomer werden de chauffeurs uit België gehaald, omdat daar hun werk in het schoolvervoer stil lag. De Belgen reden vooral op bussen in het oosten en westen van de provincie. In Leerdam is vanmorgen een bus van de weg geraakt en op zijn kant tot stilstand gekomen. De bestuurder moest uitwijken voor een vrachtwagen op de Diefdijk en kwam in de berm terecht. Daarna kantelde die grote bestelbus. Het lijkt erop dat de bestuurder met de schrik vrij kwam. Omwonenden van landgoed Oude Tempel in Soesterberg zijn teleurgesteld over een uitspraak van de rechter. Die heeft bepaald dat de gemeente Soest door mag met de bomenkap van zo'n 2000 bomen om plaats te maken voor woningbouw. De inwoners zijn daar boos over en kondigen al acties aan. En ook zijn ze bezig met een juridische strijd. Zij zijn bang dat de bomenkap dit najaar al begint voordat hun bezwaren worden behandeld. Het is de 3x3 basketbalploeg niet gelukt om Europees kampioen te worden. In de finale verloor Oranje dit weekend met Utrechter Nesta Agassi en Amersfoorter Dien van Tilborg in de ploeg met 19-10 van Letland. Zilver is wel het beste resultaat ooit op een EK. Het weer dan, afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat motregen vallen. En het wordt 22 of 23 graden.
10: Nou, dat klinkt als een heerlijk nazomertje, Marjolein.
11: Ja, toch?
10: Zeker. Morgen ook nog. We gaan nu even naar de weg. Want de A27 meldt de ANWB nog vertraging. Dus de enige die nog over is uit deze ochtendspits. Van Breda naar Utrecht. Dus een knooppunt Gorkum maar noordeloos. En die vertraging is ongeveer 10 minuten.
12: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
13: Voordeelhaartjes.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
19: Radio 1. Deze week
0: elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
10: En als je altijd al eens een kijkje in deze studio hebt willen nemen en je favoriete programma wil bezoeken of wil bij je presentator. Ja, ik ben een beetje, want Maya zat er doorheen, een beetje door van mijn apropos. Maar lijkt me duidelijk, deze hele week dus, maak je kans op een rondleiding. En dan gaan we ook meteen even testen of je een beetje op de hoogte bent van onze spoorboekje. Want we stellen vooral veel vragen over onze programma's. De eerste heb je al een paar keer gehoord vanmorgen bij Bob. En ik ga hem uiteraard nu nog herhalen. En hij komt de hele dag terug. Dus ook als je wat later gaat luisteren of als je het antwoord nog even moet zoeken, heb je alle tijd. En vanavond tussen 6 en 7, dan zal Aart een van de mensen terug gaan bellen die het goede antwoord heeft doorgegeven. Nou, daar gaan we dan. De vraag van vandaag. Bij Radio M Utrecht kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. En de vraag is, wat is de naam van dit programma? Is dat A, M voor elkaar? Is dat B, muziekplezier? Of C, het Gouden Weekend? A, B of C, eventjes door mailen naar onze studio. Dat is studio@rtvutrecht.nl. Maar je mag het ook eventjes appen. A, B of C is dus voldoende. En wellicht spreken we elkaar een keertje.
2: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: deed eerder als een dagje in de winter. De wijze lessen van pa. En doe maar. En als je nu nog u zegt tegen je vader of moeder, zou je juist bestraffend toegesproken kunnen worden in deze tijd. We gaan weer terug naar dat andere spelletje. 3 is prijs, want ook dat spelen we gewoon de hele week door. De vraag is, welke namen horen erbij? En het zijn dus 3 duetten vandaag.
1: 1.
2: Ik mis mij. Mis ik mij. Ik ben onderweg. Mis ik mij. Maar ik blijf of vertrek nergens thuis.
1: 2.

Er zit ook een beetje Volendam in. Nou, laten we deze dan ook nog even horen. Drie is prijs. Leuk als je even meedoet. Ondertussen zijn hier dan die andere drie. Jezus.

0: Joost Nuissel en Joost Balivante. Ook een beetje van Doe Maar, hè. En lieve Lina.
1: 3 is prijs.
0: Gaan wij contact zoeken met IJsselstein. Eeltje Veldhuizen heb ik gevonden. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je al een beetje wakker?
2: Ja hoor, dat wel.
0: Ik had een beetje moeite met een beetje opstaan vanmorgen en zo. Dat kon je wel werken aan het programma vandaag. Maar nu gaat het een stukje beter, gelukkig.
2: Nee.
0: Hoe laat stond jij op?
2: Meestal rond 7.
0: Oké. En ben je al buiten geweest?
2: Ja, om de krant te halen.
0: Oké, je hebt nog een ouderwetse.
2: Ja, dat is makkelijk. Daar kan de storing niet tegenop.
0: Nee, en staat de brievenbus ver van je huis?
2: Nou, gewoon beneden hoor. Ik zit in een appartement.
0: Oh ja, goed. Maar ja, ik denk, je hebt in ieder geval eventjes gevoeld hoe lekker het is vanmorgen buiten. Hè? Want het was een fijne ochtend om alvast even vol naar je werk te fietsen of zo. Of ja, de krant te halen in jouw geval. Heb je verder nog plannen voor vandaag?
2: Ja, ik ga zo'n bedrijfsbureau op vakantie voor volgend jaar
0: boeken. Oké, wat zijn de plannen voor dan volgend jaar?
2: Het noorden van
0: Noorwegen. Oké. Ja, we horen steeds vaker dat mensen die kant op willen omdat het in het zuiden veel te warm is, hè?
2: Ja, ik ben nu met die hete augustus ben ik in IJsland geweest.
0: IJsland, hoe was het daar?
2: Hè?
0: Was het daar ook ijzig koud of viel dat mee?
2: Ja. Nee, het was best wel fris. Maar dat geeft
0: niet. Ja, wat is de temperatuur zo'n augustus in IJsland dan?
2: Meestal tussen de 5 en 15
0: graden. Ja, voor de mensen die niet zo goed tegen de hitte kunnen, is dat een heerlijke vakantie, lijkt me. Hè?
2: Ja. Maar we hebben wel een beetje hittegolf gehad. Het is ook een dag 18 graden.
0: 18 graden is daar een hittegolf. Ja, leuk is dat dan te horen. In ieder geval begrijp ik dat je dus wel een liefhebster bent van het Scandinavië, zeg maar, en het hoge noorden, zo'n beetje in Europa.
2: Ja.
0: Nou, we blijven nu even op eigen bodem, hè, met ons spelletje 3 duetten van Nederlandse makelij. En de vraag is, wie hoor je vandaag?
1: 1.
0: Dit was de eerste. Nou, we hebben niet zo'n goede lijn. Kun je goed in je telefoon spreken? Ja, waarschijnlijk staat hij op je speaker, hè?
2: Ja, maar ik wil hem wel
0: uitzetten. Nou, laat maar. Dus dat was...
1: Zee. Ja. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als heen.
0: En dan?
2: Drie.
0: Dit is de laatste, hè?
2: Ja, ik kan nog breken.
1: 3 is prijs.
0: Dat zijn ze inderdaad alle 6 bij elkaar. 3 duetten die we hadden in ons spelletje. Ik ga jou een notitieboekje sturen, want dat wil je graag hebben. En welke van deze 3 zal ik nog even helemaal voor je draaien?
2: Ik doe maar 8 en 1.
0: Gaan we die doen. En ik wens je voor nu een fijne dag.
2: Oké, dank je.

Ging ook nog even over een prins. Nou, morgen is het dan Prinsjesdag en ook dan weer Hits uit Holland. En in dit uurtje nog even de loftrompet ook voor Rob de Nijs. Pieter is er zometeen bij de koffie. En daarna is Connie aan tafel weer te horen. En ze ontvangt vandaag sterrenkundige Govert Schilling. Die komt vertellen over buitenaards leven. En daarna zijn we weer terug in die wereld van weleer in de 60's. Fijne dag vandaag.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Late bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En het is 9:55. Goedemorgen. De A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Noorderloos. 5 minuutjes extra reistijd. Muziek bij de koffie van ABBA en Wham. Zometeen.
11: Beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Uit het doosje een goede start van de dag. Abba, Radio M Utrecht. Een 8 over 10. Goedemorgen. Is het weer maandag. Dit is Radio M Utrecht. Heb je lekkere dagen gehad? Ja? Hartstikke goed. Gaan we er ook een leuke maandag van maken natuurlijk. Nou, de komende 2 uur muziek bij de koffie. Ik ben Pieter. Wham staat klaar. Maar ook de Rolling Stones en natuurlijk de koffiekeuze. En we beginnen deze week ook weer met de puzzel. Ja, die oplossing heeft alles te maken met de dagprijs die we vandaag ook gaan weggeven. Dus, nou, succes. Niet te makkelijk maken. 10 letters, de L van Leo. 2 keer de N van Nico, de P van Pieter, een M van Marie, de G van Gerard en de A van Anton. 3 keer de E van Eduard en dan hebben we keurig 10 letters op een rij. Heb je de oplossing gevonden? Laat het weten. We sturen een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Of mail studio@rtvutrecht.nl. Succes!

En dat noemen we dan lekkere muziek bij de koffie. En bij de koffie. Maandagmorgen. Gezellig dat je erbij bent. We gaan lekker naar de koffiekeuze zo. Dat betekent dat er weer gestemd mag worden natuurlijk. 10 over half 11 pakken we even dat momentje met de beste muziek. Laat me weten, waar gaat je voorkeur nu naar uit? De meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1.

uit datzelfde jaar, keuze 2. Het was 1969. Een uitstekend muziekjaar. The Flirtations, keuze 1, Nothing But a Heartache. Barbie Greaves, Take a Letter Maria, keuze 2. Nou, je mag appen natuurlijk naar de studio. Heb je met de app van RTV Utrecht of stuur een mailtje. Studio-apenstaartje rtvutrecht.nl. De meeste stemmen gelden. En de uitslag zo rond 10 over half 11.

swingende maandag. Dat is een leuke koffiekeuze. Het gaat echt precies gelijk op, dus het is heel spannend. Welke zou je graag willen horen? De Flirtations keuze 1 of Arby Greaves en Take a Letter Maria. Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. Heel simpel, met de app van RTV Utrecht ga ik nog even tellen. Het laatste nieuws komt er ook aan met Marjolein. Problemen met de trams in Utrecht. En ook nieuws over de Aziatische hoornaar, die rukt verderop. Nou, meer nieuws uit de buurt over een paar minuten. En eerst nog eventjes de radio van Queen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Zo, het is 10:30, het laatste nieuws. Marjolein hier in de studio, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Dan beginnen we even met de Aziatische hoornaar.
8: Ja, steeds meer mensen zien dat beestje vliegen. De meldingen nemen toe, maar de provincie Utrecht heeft dit jaar toch maar één nest van die geelpoothoornaar weg laten halen. Vorig jaar waren dat er nog bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bijvoorbeeld bij speeltuinen en campings worden ze nog weggehaald. Gemeenten worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. In Leerdam is vanmorgen een grote bestelbus van de weg geraakt en op zijn kant tot stilstand gekomen. De bestuurder moest uitwijken voor een vrachtwagen op de Diefdijk en kwam in de berm terecht. Daar kantelde die werkbus. Het lijkt erop dat de bestuurder met de schrik vrij kwam. De trams in Utrecht rijden niet tussen Utrecht Centraal en PNR Westraaf in Kanaleneiland. Volgens vervoerder UOV is er een wisselstoring. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Reizigers die kunnen wel met de bus. Het was druk in de Eempolder dit weekend met vogelspotters die hier naartoe kwamen voor de steppenkiekendief. Dit bedreigde roofdier komt vooral voor in Oost-Europa en Azië. Maar soms duikt de roofvogel op, ook op in Nederland, wel steeds minder. Nu was hij dus gespot in de Eempolder. Tientallen vogelaars uit het hele land die kwamen met verrekijkers, camera's en met lunchpakketjes om die vogel met eigen ogen te zien. En hoe ze stonden te turen, dat kun je ook nog terugzien op onze app en website. Het weer, afwisselend wolken en zon vanmiddag. Dan kan er wat motregen vallen. Het wordt 22 of 23 graden.
7: Oké, dankjewel Marjolein. Nou, zometeen de dagvraag. Maar kans op een rondleiding hier bij Radio M Utrecht.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
5: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
6: Ja, hoe leuk is dat? Nou, misschien zit je binnenkort wel hier achter de knoppen. Beantwoord de dagvraag. We stellen elke dag een andere vraag over dit leuke radiostation. En als je het antwoord weet, dan mag je mailen naar studio@rtvutrecht.nl of stuur gewoon een appje met de app van RTV Utrecht natuurlijk. Nou, daar komt-ie de vraag voor vandaag. Bij Radio M Utrecht kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Wat is nou de naam van dit programma waarin dat kan? A. M voor elkaar. B. Muziekplezier. Of C. Het Gouden Weekend. Dus in welk programma kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen? A. M voor elkaar. B. Muziekplezier. Of C. Het Gouden Weekend. Nou, kom maar door. Stuur een appje naar de studio en win die rondleiding voor 2 personen hier bij Radio M Utrecht.
7: M bij de koffie. Met Pieter Vooraan.

0: elke dag kans op een rondleiding voor twee personen hier bij Radio M Utrecht. Je bezoekt de studio's, je maakt kennis met ons. En natuurlijk ook een kijkje achter de schermen bij de televisie, hè, bij RTV Utrecht. En dat is allemaal hier aan de Hengeveldstraat in Utrecht. Wel belangrijk om even te vertellen dat de rondleiding zal plaatsvinden op een doordeweekse dag in de middag. Dus dat is wel iets om even rekening mee te houden. Dus de rondleiding zal zijn op een doordeweekse dag. Wanneer precies, dat gaan we bepalen. En nou, dat je dat even weet. En de vraag, die ga ik zo meteen nog een keer herhalen over een uurtje. En zo gaat dat de hele dag door. En Aart, die gaat vanmiddag de eerste winnaar bekendmaken in zijn programma Utrecht Komt Thuis. Ja. Zullen we even koffie doen?
1: Ja.
0: Nou, de stemmen zijn weer geteld. Het is 10:50. Tijd voor de koffiekeuze van vandaag. We hadden de Flirtations, Nothing But A Heartache, R.B. Greaves en Take A Letter Maria. Twee superhits uit 1969. En ik zeg dankjewel onder andere tegen Wilma, Tineke, Rita, Sylvia, Paul, Jan, Gert, Reinie, Jannie, Yannick, Peter, Willy, Jan, Angelique, Lucie en Ad. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, de stemmen die zijn geteld. En dit is de winnaar voor vandaag.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Fantastische muziek, nieuwe muziek. Carol G en Bruno Mars. En dit was Stil bij Radio M Utrecht. Nou, het is even kijken. Het is 11:13. Ik heb Hans aan de telefoon. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Welkom bij Radio M Utrecht op deze maandag alweer. De 14e, je zit buiten, heb ik begrepen.
1: Ja, ik zit lekker buiten hier. De zon schijnt er niet helemaal, maar het ziet er goed uit.
0: Ja, zit je dan in je tuin of op balkon?
1: Een balkonnetje.
0: Oh, lekker, lekker. Ja, het is een heel klein briesje zie ik hier. Maar verder volgens mij best wel een aangename dag. Morgen gaat de temperatuur ook weer een stukje verder omhoog.
1: Dus, morgen een warme dag geloof ik.
0: Ja, een van de nazomerdagen.
1: Ja.
0: Ja. Heb je verder nog plannetjes vandaag?
1: Nou, ik moet zo meteen nog even bloed prikken voor het ziekenhuis. En dan hebben we dat ook weer gehad.
0: Ja, oké. Goed, nou, ik vind het leuk dat je op je balkon naar Radio M Utrecht zit te luisteren. Je hebt meegedaan met onze puzzel vanmorgen.
1: Ja.
0: Ja, begreep ik hier en daar wel wat lastig. Jij hebt hem gevonden. Je mag het gaan zeggen, Hans.
1: Een mengpaneel.
0: Zo, dat is eruit. Het mengpaneel, ja. Ik zit hier, je zegt achter of voor. Ja, nee, ik zit achter een mengpaneel. Ja,
1: ja, je dacht een mengpaneel.
0: Achter een mengpaneel, dat is voor de mensen die denken van waar heb je het over. Dat, wat ik me ook goed kan voorstellen, want het is natuurlijk iets wat bij het vak radio maken hoort. Het is een grote tafel met allemaal schuifjes. En daarmee starten wij de muziek in en zorgen we dat er leuke muziek op de radio te horen is.
1: Ja.
0: En waarom nu mengpaneel? Nou, we zitten een beetje in het thema van de rondleiding die eraan zit te komen binnenkort. De rondleiding voor twee personen die je elke dag kan winnen hier bij Radio M Utrecht. Dus vandaar, Hans.
1: Ja.
0: En dus heb je een beetje, ben je wel eens in een radiostudio geweest?
1: Vroeger een keer bij Veronica.
0: Oh, nou ja. En dat was in Hilversum. Of op de
1: dat
0: bank.
1: Was in Hilversum, ja. Dat was in Hilversum.
0: Ja, leuk zeg. En waarom was je daar toen?
1: Nou, dat was met een vriend van mij in de jaren 60 dus.
0: Oké. Okay. Nou, dat is een tijd geleden. En het is toch magisch, hè, zo'n bezoek aan de radiostudio. Althans, dat vind ik zelf ook nog elke dag.
1: Ik vond het toen de tijd wel indrukwekkend, ja.
0: Ja, leuk. Nou, binnenkort gaan we dus een rondleiding doen hier. Als je kans wil maken, zeg ik even voor iedereen. Straks om 11:30 ga ik de dagvraag weer stellen. Weet je het antwoord, laat het weten. Want dan maak je dus kans op die rondleiding. Voor jou, Hans, gaat de prijzenkast open hier natuurlijk. En mag je wat kiezen? Een shopper, een puzzelboek of een notitieboek? Wat vind je leuk?
1: Doe dan maar een puzzelboek.
0: Een puzzelboek richting, niet Al van der Rijn of wel Al van der Rijn?
1: Ja, wel Al van der Rijn.
0: Okay. Nou, blijf even aan de lijn, dan ga ik al je gegevens eventjes noteren. En leuk je even gesproken te hebben en een mooie dag daar, Hans.
1: Ja, prima. Dankjewel.
0: Goedjes. Well, life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can.

0: lekkerste muziek bij de koffie. En deze keer van John Denver. Binnenkort trouwens ook hier bij ons. Weer een leuke countrymiddag met Jos. Zit er ook weer aan te komen. Later meer. Dus, nou, klein voorproefje. John Denver en de Country Boy. Het is bijna 11 uur. Zometeen natuurlijk de tweede ronde woordbouwer. En lekkere muziek van Elvis.
1: When you kiss my heart on fire. Burning with a strange desire.
0: Het is bijna kwart over 11. Dus The Village People, Phil Collins, Ten Sharp en nog veel meer onderweg. En natuurlijk kans op de rondleiding voor twee personen hier bij ons.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl. Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
17: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

maandag. Dit is Radio M Utrecht. En leuk dat je wat met je tijd doet en je tijd met ons deelt. Dat vinden we hartstikke leuk. Dat de radio weer aanstaat daar aan de andere kant. Tijdens het werk, misschien wel op je balkonnetje inderdaad. Lekker binnen. Of misschien wel onderweg ergens. Nou, goede reis. Ook wel leuk om weer mee te doen met de puzzel. Want we gaan natuurlijk weer beginnen. De tweede ronde woordbouwer. Pak pen en papier. Je kan ze ook even nalezen natuurlijk, zoals altijd. Dat is echt heel makkelijk. In de app van RTV Utrecht. Open de app. Ga naar radio en klik dan op woordbouwer. Daar zie je 9 letters. 9 letters. En wel de C van Cornelis, de N van Nico, de R van Richard en de M van Marie. De F van Ferdinand, 3 keer de O van Otto en de I van Isaac. En voor de nieuwkomers, het is de bedoeling dat je die 9 letters natuurlijk in de goede volgorde zet. Heb je het woord gevonden? Laat het weten en stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En mailen mag natuurlijk ook en dat kan naar studio@rtvutrecht.nl. En dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. De oplossing heeft te maken met de radio.

over een kwartiertje. Over een kwartiertje ga ik de dagvraag weer stellen. Weet je het antwoord zometeen, dan maak je kans op een rondleiding voor twee personen hier bij Radio M Utrecht. Dus je mag in de studio's kijken, samen met iemand anders. Je ontmoet de presentatoren. Natuurlijk ook een kijkje achter de schermen bij RTV Utrecht en de televisie, onze redactie. Nou, hartstikke leuk. Dat doen we de hele week. Elke dag stellen we

twee lekkere hits van de Monkees onderweg. Het Electric Light Orchestra en ook prachtige nieuwe muziek, hoor je zo. Ja, het nieuws natuurlijk ook met Marjolein. Dat gaat over de gas- en energieprijs. We gaan daar steeds meer voor betalen. Daar horen we zo meer over. En ook meer over een Veenendaalse tennisser die een hele grote sprong maakt op de wereldranglijst. En nieuws uit de buurt onderweg. Blijf je bij, blijf luisteren. En hier is Tina.

0: die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Hey, Remon!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Laatste nieuws, Marjolein, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Ja, dan gaan we het hebben over de energierekening.
12: Ja, die gaat volgend jaar met een paar tientjes omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en ook door de hogere kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er ook veel gebeuren.
13: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
12: Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. Bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet die betalen 20% meer. Bij een woning aan de Waterjuffer in Amersfoort zijn de voordeur en een raam dichtgetimmerd. Gisteravond laat was daar een explosie bij het huis in de wijk Nieuwland. Daarna was er korte tijd brand. Getuigen zagen na de harde klap twee personen wegrennen. Die zijn in een auto gestapt en weggereden richting de Bunschoterstraat. Niemand is gewond geraakt. Wie camerabeelden of informatie heeft, kan zich melden. Omwonenden van landgoed Oude Tempel in Soesterberg zijn teleurgesteld over een uitspraak van de rechter. Die heeft bepaald dat de gemeente Soest door mag met de bomenkap van zo'n 2000 bomen om plaats te maken voor woningbouw. De inwoners zijn boos en kondigden al acties aan en zijn ook bezig met een juridische strijd. Maar toch zijn ze bang dat de bomenkap dit najaar al begint voordat hun bezwaren worden behandeld. Botik van de Zandschulp hoort weer bij de beste 40 tennissers van de wereld. Door zijn goede prestatie op de US Open steeg de Veenendaler 30 plekken. Hij haalde daar de kwartfinale. Van de Zandschulp is nu de beste Nederlander. En het weer dan. Afwisselend wolken en zon. Vanmiddag kan er wat regen vallen en het wordt dan zo'n 23 graden.
11: Dankjewel. Wil je kans maken op een rondleiding voor twee personen hier bij Radio M Utrecht? Blijf luisteren. De dagvraag komt er zo aan.
14: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
16: Lekker!
15: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
14: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
15: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Radio M.
23: Deze week
0: elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
11: Ja, wie weet, binnenkort hier in de studio. Dat zou toch leuk zijn? En wie ga je dan meenemen? Wie ga je verrassen? Eerst even de dagvraag voor vandaag. Bij Radio M Utrecht kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Wat is de naam van dit programma? In welk programma kan dit? A. M voor elkaar. B. Muziekplezier. Of C. Het Gouden Weekend. Dus bij Radio M Utrecht kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Wat is de naam van dit programma? M voor elkaar, dat is antwoord A. B. Muziekplezier. Of C. Het Gouden Weekend. Laat het weten, stuur een appje naar de studio of mail studio@rtvutrecht.nl en maak kans op die rondleiding voor twee personen. Ik zeg er even bij, die rondleiding zal plaatsvinden op een doordeweekse dag, in de middag. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Tot snel!
22: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

0: At the Electric Light Orchestra. Connie, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: Kan jij je nog het moment herinneren dat je voor het eerst in een radiostudio was?
1: Ja. Moet ik even heel hard nadenken. Ja, dat was dan toch bij Omroep West, bij onze collega's van Zuid-Holland. Daar heb ik 12 jaar gewerkt. Begonnen op de honorariumadministratie. Maar dat vond ik enigszins wat saai. Jo. En toen ben ik er toch een beetje ingerold. En toen, ja. Dat maakte wel indruk inderdaad, weet ik nog. Al die knopjes en die lampjes en die schuifjes.
0: Ja, nou, wij geven dus een rondleiding weg hier bij Radio M Utrecht. Ik heb net de dagvraag gesteld. Ik zie allerlei antwoorden binnenkomen. Ook een heleboel goeie, gelukkig.
1: Oh ja.
0: En met die dagvraag kun je dus die rondleiding winnen voor 2 personen. Jij gaat hem zo meteen ook weer stellen. Die...
1: Zeker, ja hoor. Ja.
0: Hartstikke goed.
1: Nou, leuk om de mensen hier te mogen ontvangen.
0: Zeker, wie weet, tot snel, zeg ik even. Maar er is meer, want zo na 12 uur aan tafel. Wat ga je verder doen, Connie?
1: Pieter, heb jij wel eens naar Flodder gekeken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat was dat toch hilarisch.
0: Het was fantastisch. De jaren 80.
1: De jaren 80. Het is 40 jaar geleden. Toen maakten we kennis met de meest asociale familie van Nederland. De familie Flodder. Met Ma Flodder was wat mij betreft het hoogtepunt. Nelly Vrijda.
0: Ja.
1: Met haar kaplaarzen en die dikke sigaar. Er is een boek over geschreven. Aart van Grootheest. Hij is groot fan. Hij mocht kijken in de kelders van Dick Maas.
0: Oh,
1: Dick Maas was toen de regisseur.
0: Ja.
1: Later maakte hij nog Amsterdam en nog wel belangrijke films. De grap is, ja, er kwamen allemaal pareltjes naar boven. Met foto's, met anekdotes. Daar heeft hij een boek op geschreven. Ja, we blikken even terug op Flodder.
2: Wat heb jij nou? Ma zit in bad.
3: Wat sta jij nou te kijken?
2: Ja, gaat toch nooit in bad, man?
3: Kom je daar bij? Elk jaar wat oud en nieuw. Ik vind dat je het jaar schoon moet beginnen.
2: Oh ja, dat is waar. Ja.
3: Als je die troep van Kees zoekt, die heb ik opgeruimd.
2: Troep van Kees?
3: Dat oorlogsspeelgoed, wat die allemaal weer speelt in bad. Ik heb het buiten met vuil gezet.
2: Oh jee.
0: Heerlijk, ik vond de muziek ook altijd zo. Het is zo typisch jaren 80.
1: Ja, heel veel synthesizers inderdaad. Ja. Nou, gisteren is het eerste exemplaar van het boek uitgereikt in boekhandel Broes in Utrecht aan niemand minder dan Dick Maas en Huub Stapel. Okay. Die hebben trouwens een mooie prijs gewonnen, een oeuvreprijs. Nou, de schrijver van het boek, bijna 40 pagina's dik met foto's erbij, gaan we het vanmiddag over hebben.
0: Hartstikke leuk. Alles over Flodder.
1: Ja.
0: Connie, tot zometeen.
1: Tot zo.

0: ben vanmorgen even in het archief gaan zoeken. Hier, het Studio 60s archief. En daar vond ik de Monkees. Twee naast elkaar. Dubbel goud was dat. Hier en daar met een kraakje en een tikje. Maar heerlijk. Nostalgie. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemiddag eigenlijk, hè?
1: Bijna ja. Goedemiddag.
0: Ja. Nou, welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dank je.
0: Deze maandag de 14e, heb je een lekker weekend gehad?
1: Ik heb een heel lekker weekend gehad.
0: Wat heb je gedaan?
1: Zaterdag heb ik helemaal niks gedaan. En gisteren had ik een vrijwilligersdienst in het hospice. Hier in Oudekerk aan Amstel. Dus Okay. Dat was heel fijn, heel goed. Ja,
0: mooi dat je dat doet.
1: Ja, zeker.
0: Doe je dat al lang?
1: 3,5 jaar. En ik werk er ook als verpleegkundige. En dat ga ik straks weer doen voor mijn avonddienst. Dus Okay. Ja, dat is een topbaan. De mooiste plek waar ik ooit gewerkt heb, kan je anders zeggen.
0: Ja. Wel bijzonder. Want je maakt een hoop mee natuurlijk. Ook een hoop verdriet, denk ik. Maar aan de andere kant
1: wordt
0: ook veel moois.
1: Ja, maar er wordt ontzettend veel gelachen. Ja, zeker. Ja. Nee, het is echt top.
0: Ja, goed. Oké, en dan is het nu maandag. Wat was je aan het doen?
1: Ik was voor de verandering maar weer eens met een puzzel van Haaster aan de gang. Nummer 140 of zo.
0: Oké, dat is toch heerlijk dat je daar een beetje ontspanning
1: hebt. Ja, nee, lekker.
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Dan hebben we ook nog de puzzel op de radio. Dat moet dan een fluitje van de cent geweest zijn, denk ik.
1: Nou, ik luister meestal wel, maar dan denk ik, ben ik te laat met opschrijven. Ik denk, nou, dat snap ik toch nooit. Ik denk, nou, laat ik het nu een keer opschrijven. En toen zag ik het meteen. En toen jij zei, het heeft met de radio te maken. Ja. Dus appeltje eitje.
0: Ik maak hem morgen weer wat moeilijker, maar dat voor jou zit het in ieder geval mee, want de microfoon, dat was inderdaad een goede oplossing. Ja, het heeft met de radio te maken. Morgen ga ik ook mijn best doen om weer wat leuks te verzinnen. Ja, we geven natuurlijk ook die dagprijs weg, dat heb je ongetwijfeld ook gehoord, hè, de rondleiding.
1: Ja, ga ik
0: nog
1: even over nadenken. Ja.
0: Goed zo, bij Radio M Utrecht. De prijzenkast gaat sowieso voor je open, Ellen. Je mag wat kiezen, een shopper, een puzzelboek of een notitieboek heb ik vandaag.
1: Doe dan maar de shopper.
0: De shopper van Radio M Utrecht. Hartstikke goed. Kan je ze in Oudekerk aan de Amstel is het, hè, laten zien waar je naar luistert.
1: Zo is dat. Dat weten ze toch al.
0: Oké, heel goed. Nou, doe ze de groetjes daar. Ik ga een shopper naar je toe sturen. En een mooie dag daar.
1: Hartstikke fijn. Ja, dankjewel. Fijne dag.
0: Tot de volgende keer. Dag Helen.
1: Tot de volgende keer. Dag.

0: Ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6:00 vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Eva, jij bent hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De politie zoekt naar twee daders die betrokken waren bij een explosie in Amersfoort gisteravond in de wijk Nieuwland. Een voordeur en de ruit van een huis in de wijk hebben veel schade en er is niemand gewond geraakt. En de energierekening die gaat volgend jaar flink omhoog. Dat komt onder meer doordat netbeheerders veel geld kwijt zijn aan het vernieuwen van het stroomnet. In de provincie Utrecht gaat het om een verhoging van tientallen euro's. En Botik van de Zandschulp hoort weer bij de beste 40 tennissers van de wereld. Door zijn goede prestatie op de US Open steeg de Veenendaler 30 plekken. Hij haalde daar vorige week de kwartfinale. En je hoorde het net al bij de NOS. Door een botsing tussen een trein en een vrachtwagen bij Ermelo rijden er tot zeker 6 uur vandaag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Meer daarover straks ook om 12:30.
15: Dankjewel.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.
8: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
18: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Yola.
19: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
20: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Aan tafel. Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: Wat een feestbeesten nog steeds, hè? Cool en de Gang. Want ze treden namelijk nog steeds op. Ik zat even te kijken, ze, ja, niet in de buurt helaas. Amerika, in november gaan ze naar Australië. In het voorjaar komen ze naar Duitsland en naar Londen. Misschien als je heel groot fan bent, dan kun je daar nog wel wat kaarten voor krijgen. De band Cool and the Gang. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Ja, wat fijn dat je er weer bij bent. Maandag 14 september, het lunchprogramma Aan tafel. We hoorden net al bij Pieter, hè? Deze week maak je dus kans op die exclusieve rondleiding bij Radio M Utrecht. Dan kun je hier eens een keertje rondlopen. Door de studio's, de redactie. Kijk je in de keuken, allemaal knoppen en schuiven. En ik zeg altijd maar zo, wij zitten in een vissenkom. Dus als je bij ons binnenkomt op de Hengeveldstraat, dan zie je die presentator meteen zitten. En dan kan ik even zwaaien naar iedereen die voorbij komt. Dus de studio is vol met glas. In tegenstelling tot het Mediapark in Hilversum. Want daar zit je toch wel vaak in een betonnen kelder. Dus strakjes weer, hè, dan de dagvraag stel ik jou om 12:30. En daarmee maak je dus kans op die leuke rondleiding. Die in de middag op een doordeweekse dag plaatsvindt. Dat is belangrijk om er eventjes bij te zetten. Maar goed, om 12:30 hoor je daar meer over. Zometeen kom ik te praten over Flodder. Oftewel de grootste tokkie-familie van Nederland. Weet je dat nog, die leuke serie met Nelly Vrijda? Je hoort het zo.

Hanna May en Maxime waren dat op Radio M Utrecht. Goedemiddag, het is 12:15. 40 jaar geleden maakten we kennis met de meest asociale familie van Nederland. Oftewel, de familie Vlodder, hè? Ma Vlodder, zonen Johnny en Kees, dochter Kees en de jongste twee kinderen Henkie en Toet. Opa Vlodder, maar liefst 2,3 miljoen bezoekers zagen de film waarin de familie haar intrek neemt in de chique wijk Zonnedaal. En daarna volgt nog wat films en een serie natuurlijk op de televisie. Aart van Grootheest, hij zag de film voor het eerst met zijn ouders en zusjes.

0: geweest in december 1986. Er werd gezegd een familiefilm, maar jouw moeder dacht er toen anders over.
1: Ja, nee, daar denken heel veel mensen tegenwoordig anders over. Maar toen ook al, hoor. Er waren best wel bioscopen die extra bordjes ophingen dat het eigenlijk niet geschikt was voor kinderen. En de film was toen nog voor alle leeftijden. En dat is inmiddels al niet meer zo. We zitten nu op 12 jaar.
0: Ongelooflijk. En is dat dan een soort preutsheid of zo?
1: Nou, ik durf je niet te zeggen waarom het toen alle leeftijden was. Want ja, ik zie dat er ook niet echt aan af. Ik denk dat ik dat toen ook wel heb gedacht. Maar ik dacht vooral, het is een ontzettend leuke film. En een ontzettend goede filmer. En ik ben Dick Maas en Flobber altijd blijven volgen. Ik zat niet zo erg met die met of het nou voor alle leeftijden is of niet.
0: Nee.
1: Maar goed, dus voor een filmer wel belangrijk natuurlijk ook hoeveel publiek je kunt trekken.
0: Ja, dat is ook zo. Gisteren het eerste exemplaar uitgereikt aan regisseur Dick Maas en Huub Stapel in boekhandel Broes in Utrecht. Hoe was het?
1: Ja, het was leuk. Het was trouwens in Vlissingen bij het filmfestival. Want we zijn de 19e in Broes in Utrecht.
0: Oh,
1: en gisteren
0: ja.
1: waren we in Vlissingen. Ja, het was fantastisch. De direct betrokkenen, zoals Dick en Huub, ja, die waren erg onder de indruk van. Ja, hij schrijft zelf aan mij van dit grandioze naslagwerk. En er waren ook diverse collega's van hem aanwezig die bij de films en de serie betrokken waren. En die vonden het erg leuk om het te lezen. Maar vooral ook om dingen te zien die ze eigenlijk nog nooit hadden gezien. Omdat er heel veel foto's uit privéarchieven zijn opgenomen. En ja, die hadden anders nooit het
0: Daglicht gezien.
1: Nee,
0: precies. Ze zijn trouwens ook nog in de prijs gevallen. Hè? Dick Maas en Huub Stapel kregen een oeuvreprijs op het filmfestival Film by the Sea. Maar hoe ben jij aan dat materiaal gekomen? Mocht jij gewoon in de grochten van Dick Maas gaan snuffelen voor je boek?
1: Nou ja, kijk, ik kende hem al wat langer. Ik had hiervoor een boek geschreven over de kips die hij had gemaakt voor Golden Earring.
0: Ja.
1: Hij wist dus wel een beetje wat voor vlees hij in de kuip had. En ja, we zijn op een gegeven moment naar zijn kelder gegaan. We hebben de kerstspullen opzij geschoven. En kwamen toen erachter dat zijn dikschriften, zoals dat heet, zijn aantekenschriften, nog steeds bestonden. En daar hebben we de eerste aantekening over Flodder teruggevonden. En ja, dat was toch nog net iets anders. Zo was er bijvoorbeeld een paar Flodder. Nou, die komt in de film niet voor.
0: Nee.
1: Er was ook nog een baby. En bepaalde dingen waren toch wel anders. Zoals dat Johnny en zo'n Kees, die verdienen de kost met heroïne dealen. Dat is er uiteindelijk niet ingekomen. Omdat hij denk ik zelf ook wel wist. Ja, dit past niet bij een familiefilm. Maar het is natuurlijk wel grappig om dat te ontdekken. Ik denk dat wel 80% van zijn ideeën die hij ergens in 1985 opschreef, dat die wel zijn uitgewerkt, maar bepaalde ideeën dus ook niet. En dat is heel leuk om te zien.
0: Zo is het. Ma Flodder heeft jouw hart gestolen. Laten we even luisteren naar een fragment.
2: Wat heb jij nou? Ma zit in bad.
3: Wat sta jij nou te kijken?
2: Jij gaat toch nooit in bad, ma?
3: Hoe kom je daar bij? Elk jaar wat oud en nieuw. Ik vind dat je het jaar schoon moet beginnen.
2: Oh ja, dat is waar. Ja.
3: Als je die troep van Kees zoekt, die heb ik opgeruimd.
2: Troep van Kees?
3: Dat oorlogsspeelgoed, wat die allemaal weer speelt in bad. Ik heb het buiten bij het vuil gezet.
2: Oh jee.
3: Die jongens hebben vandaag.
0: Ja, fantastisch, hè. Wat maakt dit nou zo goed? En waarom keken er 2,3 miljoen mensen naar, denk je aan?
1: Nou, dit was een stukje uit de serie.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat de film, ja, weet je, het is zeker nu, het was gewoon een beetje humor op het randje. Maar het was ook wel typische humor die het altijd goed doet. Arm tegen rijk, sociaal tegen asociaal. Maar ook binnen de familie bijvoorbeeld, dat Johnny is wat slimmer en weet de dames aan zich te binden, terwijl zo'n Kees, ja, die is gewoon een slungel en hem lukt eigenlijk niets. Hij loopt altijd maar achter zijn broer aan te huppelen. Dat doet het ook gewoon goed, ja. En weet je, de acteurs waren natuurlijk fantastisch. Je kan niet zomaar humor acteren. En
0: nee.
1: Dat hebben ze in de eerste film heel goed gedaan. Overigens ook in de serie, hoor.
0: Ja.
1: Want je zei, maar Flodder heeft hem hard gestolen. Maar ik vind toch ook wel dat in de serie, Huub Stapel was ermee gestopt. Die deed die films heel goed. Maar bij de serie is de rol van Johnny overgenomen door Koen van Vrijbergen, de koning. En dat heeft hij toch wel heel erg voortreffelijk gedaan. Die heeft toch wel Flodder na de films in leven gehouden.
0: Ja, en volgens mij leeft zo'n beetje bijna iedereen nog. Ik weet dat Nelly

0: Vrijda, die is niet meer in staat tot interviewen, maar die is 90 jaar.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, en de Koen van Vrijbergen, de koning waar ik het net over had, die is ook overleden. Die is 3 dagen na de laatste opnames in 1997 gestorven in het harnas.
0: Ja.
1: En dat is ook wel heel opvallend dat zoveel fans in 1997 nog geen eens geboren waren. Ik had gisteren al enkele kopers van het boek en er zaten mensen tussen en ik vroeg het aan ze van hoe oud ben je? Nou, wij zijn uit 2006 en 2007. Dat zegt wel wat over het fenomeen Flodder.
0: Ja.
1: Dat we 40 jaar na de eerste film en zoveel jaar na de laatste opnames het nog steeds over Flodder hebben.
0: Ja, nou, wij weten in ieder geval wel wat de bekendste zin is, want dat was volgens mij deze.
2: Injectie?
3: Er is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit.
2: Wat weet u dat allemaal goed?
3: Ik zit in de autobranche.
2: Oh ja? Buurman, wat doet u nu?
0: Buurman, wat doet u nu? Tatjana Simic, het zal altijd aan haar blijven kleven.
1: Ja, vindt het niet erg, hoor.
0: Nee, ze vindt het niet erg.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, wat leuk. Ja, de familie Flodder, het is een begrip. Hartstikke mooi dat het boek er is gekomen, Aard. Wanneer ligt het in de winkel?
1: Vanaf aanstaande woensdag is het overal in de winkel te koop en ook online bij de gebruikelijke aanbieders.
0: Hartstikke goed. En de presentatie, die komt dus nog?
1: Er was gisteren eerst de boekoverhandiging en zaterdag aanstaande is er in Broeze een presentatie waar Dick Maas ook aanwezig is. En daar kun je het boek ook laten signeren en kopen natuurlijk.
0: Nou, hartstikke goed. Dick Maas natuurlijk sowieso een begrip, hè, van spannende films als Amsterdam en The Lift en zo.
1: Ja.
0: Leuk. Goed, Aard, dankjewel voor jouw toelichting en heel veel succes met het boek.
1: Prima, dankjewel. Fijne dag.
0: Dag. Dankjewel.

0: je bijna alweer zin in een vakantie. Maar ja, die is net voorbij. Met zo'n zomersplaatje van Tennessee. Zometeen, na het nieuws, de eerste ronde van het leuke spelletje De Stem van M. Maar Eva is hier voor het nieuws. Het gaat zo over een explosie. Dat heeft voor veel schade gezorgd aan een woning in Amersfoort. En er zijn ook problemen op het spoor rond Amersfoort. Dat hoor je zo meteen.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Volido.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Goedemiddag, het is 12:30 precies. Tijd voor het nieuws met jou, Eva. We beginnen met explosief nieuws.
10: Ja, er was gisteravond een explosie in Amersfoort. Bij een woning aan de Waterjuffer is gisteravond laat een explosie geweest en die heeft veel schade veroorzaakt aan de voordeur en aan een raam. Na de klap ontstond er korte tijd brand bij het huis in de wijk in Nieuwland. Getuigen zagen na de harde klap twee mensen wegrennen. Die zijn in een auto gestapt en weggereden richting de Bunschoterstraat. Niemand is gewond geraakt en wie camerabeelden of informatie heeft, die kan zich melden bij de politie. Tussen Amersfoort en Zwolle rijden tot zeker 1 uur vannacht geen treinen, meldt de NS. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst en die staat nu dwars voor de trein. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De botsing heeft ook gevolgen voor mensen die vanuit Utrecht naar het noorden moeten reizen. Houd daarom de reisplanner dus in de gaten. En wat wel weer rijdt is het tramverkeer rond Utrecht. Er was vanmorgen een wisselstoring aan de jaarbeurszijde van Utrecht Centraal. Inmiddels hebben monteurs dat probleem verholpen. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen en door de hogere kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. En bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen straks 20% meer. Botik van de Zandschulp hoort weer bij de beste 40 tennissers van de wereld. Door zijn goede prestatie op de US Open steeg de Veenendaler 30 plekken. Hij haalde daar de kwartfinale. Van de Zandschulp is nu de beste Nederlander. Talon Griekspoor komt daarna. Hij staat op de 55ste plaats. Het weer vandaag, afwisselend wolken en zon. En vanmiddag kan er ook wat motregen vallen. Het wordt zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Eva en tot over een half uurtje. Geen files op de weg, gelukkig. Wel wat problemen op het spoor. Dat hoorde je ook al van Eva. Vanwege die trein die botste op een vrachtwagen bij Ermelo. En dat betekent dat er de hele dag geen treinen rijden tussen Amersfoort en Zwolle.
11: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro.
11: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
17: Ja, dat is toch wel een hele leuke prijs. Vandaar ook de vraag die ik jou ga stellen op dit moment. Luister goed, het is een meerkeuzevraag. Gokken mag natuurlijk altijd. Daar komt hij aan. Bij Radio M Utrecht kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Maar wat is de naam van dat programma? Is dat A, M voor elkaar? Is het B, muziekplezier? Of is het C, het Gouden Weekend? Dus waar, in welk programma kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen? Wat is de naam van dat programma? A, M voor elkaar? B, muziekplezier? Of is het soms C, het Gouden Weekend? Mail je vraag maar eventjes naar studio@rtvutrecht.nl of gebruik gewoon de app van RTV Utrecht.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: En wanneer luister je nou precies naar Radio M Utrecht? Dat klopt. Jimmy James en de Vagabonds.
1: Aan tafel.
0: Ja, goedemiddag. 9:09, het lunchprogramma Aan tafel. Met die leuke prijsvraag deze week. Hè. Elk half uur dan hoor je de dagvraag en dan kun je reageren. En dan maak je dus kans op die exclusieve rondleiding bij Radio M Utrecht. Ja, wij vinden het allemaal heel normaal. Maar ik kan me best voorstellen dat je denkt, hoe ziet het eruit? Hoe werkt dat nou eigenlijk altijd? En ook leuk om de presentatoren eens een keer in het echt te zien. Soms word ik wel eens aangesproken en dan zeggen ze van, nou Connie, je ziet er heel anders uit dan ik had verwacht op de radio. Maar dan weet ik nooit zo goed of dat nou een compliment is of juist niet. Nou, kom het maar lekker zelf allemaal aanschouwen. En strakjes om 13:30, dan komt die dagvraag weer voorbij. Een andere prijs, dat is natuurlijk de Portable Radio. Daar maak je zometeen na deze plaat kans op.
2: De Nationale Nieuwe, per Radio M Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
2: Groot. Nationale Nieuwe bij Radio

0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. En deze plaat hoor je veel, want het is onze nationale nieuwe.
1: De stem van M.
0: Heb je hem nog niet? Onze mooie portable radio? Nou, dan moet je zeker even meedoen met dit leuke spelletje. Wat zo makkelijk meedoet trouwens. Want je hoort zo meteen voor het eerst deze week de stem van een bekende Nederlander. En als je weet wie het is, of als je gewoon een gokje wil wagen, dan maak jij dus kans op die radio. Die gaat er donderdag uit. En als je het weet, ja, dan mag je gaan mailen naar het adres wat ik zo noem. Eerst maar eens eventjes heel goed luisteren. Volgens mij is die aardig te doen deze week. Let op, dit is de opgave.
2: Het gebruikelijke showtje.
1: De stem van M.
0: Je mag gaan mailen voor die radio als je het weet. Zet ook even je telefoonnummer erbij en stuur maar een mail naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het weerbericht. Eerst muziek uit Italië van Umberto Tozzi.

0: altijd zo uit hun tenen, hè, als die Italianen zingen over de liefde. Umberto Tozzi was dat. 12:12. Guida Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo. Wij gaan praten over het weer. Ja, vandaag toch nog best wel een lekkere temperatuur, volgens mij.
1: Ja, die temperatuur die is op orde. Die is al op veel plekken 20 graden. En het is ook een warmtefront dat over ons heen ligt. En dat jammer daarvan is dat het front zelf weinig ruimte laat op dit moment voor opklaringen. Het is toch tamelijk zwaar bewolkt. En langs de randen, de westranden van Midden-Nederland, van de provincie Utrecht, zeg maar, valt nu af en toe eens wat lichte regen. Dat is een bandje met wat lichte regen, motregen, dat van west naar oost de komende 1,5-2 uur over ons heen trekt. Dus ja, het is absoluut warm, maar het is ook een beetje bewolkt en met een klein buitje erin.
0: Ja. Anders dan gisteren, want gisteren was het behoorlijk regenachtig.
1: Ja, het is wel hetzelfde front. Dat is heel grappig, want gisteren hadden wij inderdaad lange tijd regen en regenachtig weer. Toen heeft het vooral nog 's middags en 's avonds over het zuiden gesleept. Daar is echt het meeste gevallen. Toen is dat front zo'n beetje over België gaan liggen en keert nu terug. Wat minder actief, maar er zit wel warme lucht achter vooral, maar ook in. Want we zitten nu op 20 graden, maar we gaan vanmiddag nog onder de bewolking, die later vanmiddag en vanavond ook wel weer af en toe wordt breekt, gaan we naar 23 graden.
0: Zo.
1: Dus dat zijn hoge temperaturen. En dan zie je vanavond en vannacht in de wat, qua zichtcondities niet al te best. Het is wat nevelig. Het is denk ik wel droog vanavond en vannacht. Maar dat die temperatuur onder de bewolking niet zo ver zakt. Ik denk dat 16 graden de minimumtemperatuur is waar wij morgen dan mee beginnen. En uiteindelijk warmt het morgen dan op naar 24 graden. Misschien wel 25 graden als in de loop van de ochtend en een groot deel van de dag de zon er geregeld bij is. Dus het zijn twee hele fraaie dagen eigenlijk, maar niet alleen maar met zonneschijn, maar wel met warme lucht.
0: Nou ja, daar moeten we dan maar lekker van genieten, want het kan natuurlijk zomaar over zijn.
1: Ja, dat kan zomaar over zijn. De weerberekeningen die dartelen nog steeds. Elke nieuwe berekeningrun die is toch wel weer wat anders. Ik denk wel dat we vanaf woensdag, donderdag, vrijdag en het weekend dat het aan de licht wisselvallige kant is. Temperaturen gaan wat omlaag. Dat kan ook niet. Je kunt niet die 24 graden van morgen lange tijd gaan volhouden, denk ik. En af en toe valt er eens een bui, maar de meeste buien lijken dan voor de kustprovincies te zijn.
0: Oké. En hoe gaat het voor de rest deze week eruit zien?
1: Ja, ik denk dat er vaak stapelwolken zijn. Dat er dus een vriendelijke afwisseling van stapelwolken en zon is. En dat de lucht onstabiel is van opbouw. Met woensdag een paar losse regenbuien. En donderdag, vrijdag ook eens een paar buien. Zaterdag zou zo'n front eventjes wat langer kunnen blijven hangen. En een wisselend weerbeeld qua wolkenvelden. Temperaturen helemaal niet slecht, 19 of 20 graden. En zo van volgende week, dus zeg maar na zondag, lijkt toch weer een hoge drukgebied de boventoon te gaan voeren. Wat dat betreft kan de nazomer nog best wel eens lang aanhouden.
0: Wij blijven daar gewoon van genieten zolang dat kan.
1: Lijkt me een heel goed plan.
0: Heel goed. Guida, dankjewel. En wij horen jou vanavond, hè, in Utrecht komt thuis.
1: Joep, tot later.
0: Okay.

Upper East Side of Upper West Side, terwijl Billy Joel van Downtown kwam. En toch ontstond er een mooie liefdesrelatie uit met Christie Brinkley, een toenmalig heel populair fotomodel. Even kijken, zometeen krijgen wij bezoek van wetenschapsjournalist Govert Schilling. Altijd zo'n leuke man als het gaat over het heelal. Elk jaar schrijft hij een jaarboek, dus dan kun je precies zien wat er nou weer aan de hemel verschijnt allemaal. En wat ook heel leuk is, hij geeft binnenkort in Leusden een lezing over buitenaards leven. Zal het er wel zijn of zal het er niet zijn? Blijft toch altijd een zeer interessante discussie. Ik ben benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft als sterrenkundige. Dat hoor je zo meteen na het nieuws. Eet smakelijk en heel graag tot zo.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht.
11: 1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige dood en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaardprocedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen terug naar Nederland gekomen en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docent die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Sint-Farma is overleden. Ze was Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2001. Ze kwam in opspraak nadat ze had gezegd dat ze aan een terminale ziekte leed, maar dat bleek niet zo te zijn. Later bood ze haar excuses aan en zei ze dat ze psychische problemen had. Tara Sint-Farma werd 78 jaar. 2 frietbakkers uit Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor hun uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie, 4 jaar geleden, zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden frietjes uitgedeeld en snacks. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. In Noord-Brabant is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vader in Polen heeft vermoord. De man van 31 was al een tijdje op de vlucht. Polen had om zijn arrestatie gevraagd. De man was aan het werk in Dinteloord. In Polen kan hij levenslang krijgen. Om de problemen met het overvolle stroomnet aan te pakken en doordat meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Dat verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Het weer wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Morgen zon, het wordt warm met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. Eva is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het populaire veerpontje tussen Schalkwijk en Culemborg is weer uit de vaart. Dat komt doordat er weinig neerslag valt in het buitenland, waardoor er weinig water via de Rijn naar Nederland komt. En tussen Amersfoort en Zwolle rijden er tot zeker 1 uur vannacht geen treinen, dat meldt de NS. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst en die staat nu dwars voor de trein. Het advies is om de reisplanner in de gaten te houden als je op pad moet. En zo'n 1,8 miljoen mensen bezochten dit weekend een monument tijdens Open Monumentendag. Ook in onze regio waren er tijdens deze 40ste editie tientallen forten, bunkers, kastelen en buitenplaatsen open. Meer regionieuws straks om 1:30.
10: Dankjewel Eva. Verkeersinformatie, ja, ik noem hem toch nog maar een keertje. Geen files op de weg, wel problemen op het spoor, dat hoorde je al. Komt door een aanrijding. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Aan tafel heb ik zo wetenschapsjournalist Govert Schilling. Hij heeft weer een jaarboek sterrenkunde uitgebracht. En wat leuk is, 29 september staat hij in het AFAS Theater in Leusden met een college over buitenaards leven.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn. Radio.
9: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: grote hit voor Shirley Bassey. In 1979 was dat This Is My Life. Goedemiddag, het is 9 over 1.
1: Aan tafel.
0: Op Radio M Utrecht, hè. Nou, voor wie afgelopen augustus de zonsverduistering gemist heeft, is er goed nieuws. Volgend jaar, 2 augustus, dan vindt er opnieuw een zonsverduistering plaats. Misschien heb je de eclipsbrilletjes nog bewaard. Dat en nog veel meer bijzondere gebeurtenissen staan allemaal vermeld in het jaarboek Sterrenkunde 2027... dat wetenschapsjournalist Govert Schilling net klaar heeft. En wat ook heel leuk is, op 29 september staat hij in het AFAS Theater in Leusden met een theatercollege over buitenaards leven. We gaan bijpraten. Govert, van harte welkom.
2: Hallo Corny.
0: Leuk dat je er weer bent. Jij begeleidde afgelopen 12 augustus een natuurreis in Spanje. De zonsverduistering, de totale eclips. Hoe was het?
2: Ja, dat is spectaculair. Weet je, dat krijg je eigenlijk niet uitgelegd. Mensen in Nederland hebben dat allemaal gezien. Het was hier prachtig weer. Je ziet de maan voor de zon schuiven. Je houdt een heel smal sikkeltje van die zon over. Prachtig. Maar je kunt je niet voorstellen hoeveel indrukwekkender is als dat laatste beetje fel zonlicht ook wegvalt. Als je een totale verduistering hebt. Dan wordt het plotseling echt donker. Je ziet die prachtige stralenkrans rond van de zon. Zie je rond die donkere cirkel van de maan verschijnen. Dat is echt magisch. En ja, dat hebben we in Spanje op een hele mooie plek onder hele goede omstandigheden kunnen zien.
0: En hoeveel heb jij er al gezien in jouw hele leven?
2: Dit was voor mij de 17e keer dat ik naar een totale eclips ben geweest. Maar er zaten er 2 bij die zwaar bewolkt waren.
0: Oh ja.
2: Dus dan hebben we de corona, zoals die stralenkrans heet, hebben we niet gezien. Maar alle anderen wel. Dus,
0: ja, bijzonder. Ik zei het net al, voor wie het gemist heeft, 2 augustus. Maar dat is dan niet een totale eclips.
2: Nee, die is ergens elders op aarde ook totaal. Dan moet je naar het noorden van Afrika. Of, heel leuk, naar het uiterste zuidelijke puntje van Spanje. Dus als je naar Malaga gaat of naar Cadiz, dan kun je daar ook weer opnieuw in Spanje een totale verduistering zien. Op 2 augustus volgend jaar. Maar je moet er dus voor op reis.
0: Ja.
2: En ik denk, hier in Nederland is die ongeveer 50%. Kleiner dan vorige maand. Maar het blijft een leuk verschijnsel. En als je dat eclipsbrilletje hebt, zeker bewaren.
0: Ja.
2: Maar ik moet wel bijzeggen, als je ooit dat wonder van een totale verduistering wil zien, ga dan kijken of er volgend jaar iets mogelijk is. Want de eerstvolgende keer dat er in Europa een totale zichtbaar is, is pas in 2081.
0: Oh,
2: dat duurt nog een tijdje.
0: Dat duurt nog. Nou ja, ik ken mensen die gaan daarvoor op reis, hoor. Die maken er reisje van.
2: Ja, er zijn een heleboel meer, maar dan moet je over de wereld gaan reizen. En dat wil niet iedereen.
0: Nee.
2: Maar volgend jaar kun je naar het zuidelijke puntje van Spanje, 3 dagen rijden met de auto en je bent binnen.
0: Eclips, brilletje achterin. Jij maakt, Govert, sinds 2003 elk jaar een sterrenjaarboek voor het jaar daarna. Die bewegingen in het heelal, die liggen toch al heel lang vast.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja.
2: Anders was dit niet te doen.
0: Nee.
2: Weet je, al die planeetbewegingen, die kun je allemaal uitrekenen. En als ik dit jaarboekje 100 jaar geleden had geschreven, had ik al die berekeningen zelf moeten doen.
0: Niet te doen.
2: Dat kan ik helemaal niet, dat is veel te ingewikkeld. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig computerprogramma's die dat allemaal voor je doen. Dus het is veel makkelijker om dat door te lopen, om zo'n heel jaar als het ware door te lopen en precies de leuke dingen uit te halen die voor een breed publiek interessant zijn om naar te kijken.
0: Ja.
2: En dat doe ik samen met sterrenkaarten voor elke maand, zodat je ziet waar de sterrenbeelden staan. Maar ook allerlei hemelverschijnselen gekoppeld aan de dagen.
0: Ja, jij noemt het een soort vogelgids voor het heelal.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Want het is eigenlijk een manier om de natuur, waar we allemaal deel van uitmaken, waar je graag van wil genieten, om die een beetje te kunnen duiden.
0: Ja.
2: En ik vind het heel leuk om te horen dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik heb dat jaarboekje gewoon altijd op de keukentafel liggen. Want als ik s'avonds iets heel raars zie bij de maan, een of andere felle ster, dan kan ik opzoeken welke planeet dat is.
0: Ja.
2: Of als ik wil weten, hey, het is zo helder, wat is er vanavond aan de hemel te zien? Ja, dan kijk je even daarin en dan kun je dat vinden.
0: We hadden jou een tijdje geleden aan de lijn over al die satellieten die in de lucht hangen.
2: Ja.
0: Dat is wel heel erg jammer, want het is ook een soort van vervuiling, kan je dat zo noemen?
2: Ja, dat is op zich is het nog niet zo erg dat je daardoor de sterren niet meer kan zien.
0: Nee.
2: Maar het is wel waar, als je op een echte donkere plek staat, dan zie je veel van die kunstmanen overtrekken. Af en toe ook het ruimtestation, waar André Kuipers in gezeten heeft. Die is echt heel helder, kun je vanuit de grote stad zien. Die dingen staan er niet in. Die zijn minder makkelijk lang van tevoren te voorspellen.
0: Ja.
2: Maar ik weet bijvoorbeeld bijvoorbeeld, ik kijk in mijn eigen jaarboekje en ik weet, nou, 30 november ben ik jarig. Wat gebeurt er 30 november 2027?
0: Belangrijke planeten.
2: Er is s'avonds een hele mooie samenstand van Venus en de maan.
0: Ja, precies, dat weet je dan. Maar wat is daar dan bijzonder aan? Want als je het hoort, denk je, ja, leuk, maar wat zie je dan eigenlijk?
2: Nou, met die samenstanden, als twee hemellichamen dicht bij elkaar staan, dat trekt echt de aandacht. Iedereen ziet wel eens de maan staan en denkt, oh, de maan. Maar als er opeens een heel felle planeet bij in de buurt staat, dan is dat mooi. Mensen gaan er soms, ik heb meegemaakt dat mensen van de fiets afstappen om er naar te kijken. En dan wil je ook graag weten wat het is. Ja. En het is een makkelijke manier om de planeten te herkennen. Want in mijn jaarboekje staat precies welke planeet dat dan is. En dan denk je, hey, nou heb ik Mars gezien of nou heb ik Jupiter gezien.
0: Ja, ja, dat is heel leuk. Je hebt het ook over een bijschaduwsverduistering van de maan. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is een hemelverschijnsel wat niet zo verschrikkelijk opvallend is, zeg ik er meteen bij, maar wel leuk als je het weet. De volle maan wordt altijd helemaal vol beschenen door de zon. Af en toe gaat die volle maan door de schaduw van de aarde en dan heb je een maansverduistering. Dan wordt die volle maan helemaal donker, dat is heel mooi. Maar als die nou een beetje scheef gaat, net niet echt door de schaduw, maar een klein tikje aan de zijkant, dan krijgt hij toch wat minder zonlicht dan normaal. En dan zie je dat die volle maan, dan kijk je en denk je, wat is er met de volle maan aan de hand? Hij lijkt wel een beetje een soort grauw sluiertje te hebben. Hij is niet helemaal helder. Ja. En dat is zo'n bijschaduwverduistering. Ja, dat gebeurt begin volgend jaar al op 20 februari.
0: Okay.
2: Dat kunnen we vanuit Nederland heel goed zien.
0: Wil jij nog één keer in simpele taal, maar dat kun jij uitleggen, waarom de maan soms zo hoog, klein, wit is en laag, geel, groot?
2: Nou, laag, een beetje gelig, dat komt puur door de dampkring. Net als de zon die ondergaat, die wordt een beetje oranje of roodachtig van kleur. Dat krijgt de maan ook. En dat die laagstaande volle maan groter lijkt, je gelooft het misschien niet, dat is gezichtsbedrog.
0: Ja.
2: Het komt gewoon omdat wij hem in één beeldveld zien met een kerktoren in de verte of een groepje bomen. En dan denk je, jee, wat een enorme maan. Maar hij is gewoon, als je het gaat opmeten, even groot als wanneer hij hoog aan de hemel staat.
0: Grappig is dat toch, hè? Er staan ook fantastisch mooie foto's in jouw jaarboek. Ik heb er vanmorgen een paar gezien, ook een mooie van het Noorderlicht. Mm-hmm. Dat doe jij, hè? Van mensen, zijn dat particulieren gewoon?
2: Ja, ik doe twee soorten foto's in het jaarboek. Je wil toch ook de mensen een beetje laten zien van die pracht van het heelal. Dus dat zijn professionele opnames van grote telescopen, zoals die nieuwe James Webb-telescoop. Maar ook bij elke maand staat één foto van een Nederlandse amateur-astronoom die dat gewoon als hobby doet.
0: Ja.
2: En die mensen hebben soms kleine apparaatjes, soms gewoon met een normale camera uit de hand, maar soms ook met hun eigen telescoop. Die maken de meest schitterende foto's. En ik kies er elk jaar 12 uit die in dat boekje komen. Ja, dat is natuurlijk ook heel leuk.
0: Dat is heel leuk, vooral als je die foto hebt gemaakt. En je komt in jouw jaarboek natuurlijk. Je besteedt ook aandacht aan ruimte onderzoek. Ik zag iets van een ruimteoog. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, elk jaar geef ik een beetje een overzicht van wat er de afgelopen maanden aan nieuwe ontwikkelingen in telescopen en satellieten en ruimtetelescopen zijn gebeurd en vluchten naar de planeten. Maar ook een blik vooruit. Wat staat er nog te wachten? En we hebben bijvoorbeeld een paar weken geleden de lancering gehad van die nieuwe ruimtetelescoop van de NASA. Die is genoemd naar een

0: Ja, we kijken met heel veel spanning uit naar de eerste resultaten van die nieuwe lancering.
1: Ja, want we kunnen behoorlijk ver kijken tegenwoordig.
0: Ja, uiteindelijk kun je bijna kijken tot aan, nou, zover als je maar kan. Tot, je kijkt dan ook terug in de tijd. Je kijkt eigenlijk tot vlak naar de oerknal. Dus we hebben dat hele heelal in ruimte en in tijd hebben we een beetje in de smiezen de laatste tijd.
1: Ja, dat is ontzettend interessant. Govert, wij draaien muziek. Daarna gaan we het hebben over jouw theatercollege in het AFAS Theater in Leusden over buitenaards leven.

0: Bed op Radio M Utrecht natuurlijk. 2:10. Ik heb aan tafel Govert Schilling. Hij is wetenschapsjournalist. Elk jaar brengt hij het jaarboek Sterrenkunde uit. 2027. Dus daarin zie je precies alle bijzondere dingen die er in het heelal staan te gebeuren. 18 september. Ligt het in de winkel?
1: Ja, aanstaande vrijdag.
0: Aanstaande vrijdag. Wat ook leuk is, 29 september geef jij een theatercollege in het AFAS Theater in Amersfoort over buitenaards leven. Dat is een eenmalige voorstelling, wat nu al jammer is, want ik denk dat er heel veel animo over is.
1: Ja, het is in zoverre eenmalig. Het is in Leusden, in het AFAS Theater. Ik denk echt wel een van de mooiste theaters in Nederland.
0: Ja, ja.
1: En we hebben dat in februari ook al een keer gedaan. En toen was het zo snel vol dat we dachten, we doen het nog één keer.
0: Ja.
1: Maar hier blijft het bij. En dat wordt een hele mooie, ja, ik durf wel te zeggen, wervelende show. Met beeld, met video, met live muziek, met demonstraties, met schaalmodellen, met van alles op het podium. En dan hoor je alles over de wetenschappelijke speurtocht naar de vraag of wij als levende planeet Aarde nu uniek zijn in het heelal of niet. En het leuke is, dat mag ik vast verklappen, het antwoord weten we nog steeds niet. Het is een raadsel.

0: weten het niet. Maar dat maakt het voor mij ook zo fascinerend en zo boeiend.
1: Maar wat is er over te vertellen als je het niet weet?
0: Nou, er is een heleboel te vertellen over hoe daar in het verleden over werd gedacht. Over de verhalen van marskanalen die sterrenkundigen dachten... dat die door een intelligente marsbeschaving waren geschreven of waren gegraven. Over de speurtocht naar leven op planeten in ons eigen zonnestelsel. Ook weer op Mars, maar ook op de manen van de reuzenplaneten. Nog steeds niet gevonden, maar de kans dat dat ooit een keer gaat lukken, die is wel degelijk aanwezig. En we hebben de laatste tijd planeten ontdekt, niet in een baan om de zon, maar bij andere sterren. En als je nou weet dat er alleen al in ons melkwegstelsel misschien zo'n 20 miljard planeten moeten zijn die veel op de aarde lijken, ja, dan ga je denken, het kan toch bijna niet anders, of op een van die andere planeten moet ook wel iets leven.
1: Ja.
0: En hoe ga je dat dan proberen te vinden? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ja, het is nog niet gevonden. Dat zeg ik er meteen vast bij.
1: Nee, maar ik vind het leuk, want we hadden tijdens de plaat hadden we het erover. Dat ik heb filmpjes gezien van een vliegenier die iets in de lucht ziet vliegen wat helemaal niet kan. Want het gaat veel sneller dan een straaljager. Het maakt ook hoeken van 90 graden. Maar jij zegt van ja, maar het is niet bewezen dat dat buitenaards leven is.
0: Nee, dat sowieso niet. Als je iets ziet waarvan je niet weet wat het is, weet
1: kan je het niet bewijzen.
0: Ook niet of het buitenaards leven is. Ja. Een mooi voorbeeld. Ik kreeg vorige week via social media een foto toegestuurd van iemand uit Utrecht. En die zag 's avonds een hele blauwe lichtvlek, heel geleidelijk, helemaal van links naar rechts over de hemel bewegen. En ik dacht, wat kan dat in vredesnaam zijn? En wat bleek? Ja, hij post dat dan en mensen kunnen erop reageren. Er waren een paar die dat wisten. Dat was zo'n meettrein van de NS. En die stralen 's nachts een licht omhoog, zodat de bovenleiding ook gecontroleerd kan worden. En het scheen op de wolken. En dat zie je dan langs bewegen. Als je dat niet weet, dan denk je, dit is een UFO. Hier zitten misschien buitenaardse wezens die de aarde bezoeken. Maar ja, daar moet je natuurlijk echt mee uitkijken. We willen heel graag dat we het antwoord op die vraag ooit een keer gaan vinden. Maar dan willen ze wel zeker weten en niet met dit soort speculatieve ideeën komen.
1: Nee, want jij bent een wetenschapper. Maar zou jij dat graag willen weten? Stel dat je verder in de tijd zou leven. We zijn een paar eeuwen verder.
0: Het is wel een paar eeuwen, liefst nog dat ik het meemaak.
1: Ja, nou bedoel ik, maar dat je dan nog zou leven, hoor.
0: Ja, oké. Nee, het zou wel een van de ontdekkingen zijn waar ik het meest naar uitkijk. En echt definitief bewijs voor het bestaan van buitenaards leven. Zelfs als dat micro-organismen, bacteriën zijn op Mars of zo, dat zou al zo fascinerend zijn. Maar ja, of dat gaat lukken, weet ik niet. Want het is heel moeilijk dat onderzoek op grote afstanden te doen. En er wordt al heel lang naar gezocht. Het is nog steeds niet gevonden. Aan de andere kant, moet ik er meteen bij zeggen, het feit dat het nog steeds zo'n mysterie is, maakt het voor mij ook extra fascinerend. En dat is ook wat zo tot de verbeelding spreekt. En als je helemaal weet, ja, het is er. En ergens anders kruipen ook bacteriën rond. Dan ga je misschien je schouders erover ophalen.
1: Maar over aliens en zo, daar denk je niet over na?
0: Ja, natuurlijk denk ik erover na. Ik ben een groot science fiction liefhebber. Maar voorlopig is dat nog wel echt science fiction. En ik denk dat wij een beetje moeten uitkijken met de gedachte dat zoals het hier op aarde is gebeurd, dat dat ergens anders ook moet gebeuren. Het is misschien een beetje arrogant om te denken dat buitenaards leven altijd op ons zou moeten lijken. Alsof wij zo'n mooi voorbeeld zijn van hoe het leven zich kan ontwikkelen. Nou, daar kun je een heleboel vraagtekens bij zetten, zoals we allemaal weten.
1: Maar dat zie je in elke film terug. Dus dat ze gaan kijken van hoe doen ze het op aarde.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk makkelijk nadenken. En misschien ook makkelijk filmen.
1: Ja.
0: Je kunt makkelijker een alien filmen door iemand een pak aan te trekken en een helm op te zetten dan dat je een heel extreem raar wezen moet creëren.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Nog eventjes, het is een eenmalige voorstelling. Waarom is dat eigenlijk? Want ik denk dat er heel veel animo voor is.
0: Ja, dat zou best kunnen. Maar we hebben, wat ik al zei, we werken met schaal modellen en allerlei attributen. En die worden van allerlei instanties en mensen worden die in bruikleen gegeven. Dat kunnen we niet voor langere tijd doen.
1: Nee.
0: En we maken ook dankbaar en gelukkig heel erg mooi gebruik van de geweldige techniek in het AFAS Theater, waar ze van alles hebben wat in andere theaters in Nederland niet zomaar voorhanden is.
1: Nee.
0: Dus we laten het echt hierbij. Als je het wil zien, ja, dan moet je 29 september naar AFAS komen. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus
1: kijk, heel goed.
0: Wees er snel bij.
1: Leuk theatercollege over buitenaards leven. En jouw jaarboek ligt in de winkel vanaf 18 september.
0: Ja.
1: Govert, het was weer leuk je aan tafel te hebben. Dank je wel.
0: Volgende keer.
1: Heel veel plezier in theater ook.

0: de Marlin. Sitting down here. Wij blijven ook nog even zitten, want het nieuws komt eraan met onze Eva. Het gaat over een populair pontje dat wordt uit de vaart genomen. En een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Dat hoor je ook zo meteen.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Belangrijk om het nieuws uit onze eigen provincie te volgen. Dat doen we met jou natuurlijk, Eva. Het populaire veerpontje tussen Schalkwijk en Culemborg is weer uit de vaart.
10: Ja, al maanden heeft die pont last van de lage waterstanden in de Lek. Eind augustus ging die weer varen, maar de afgelopen dagen is die waterstand toch weer flink gedaald, volgens de uitbater. Dat komt doordat er weinig neerslag valt in het buitenland, waardoor er weinig water via de Rijn naar Nederland komt. Naar verwachting staat het water woensdag weer hoger. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle is tot zeker 1 uur komende nacht ontregeld door de aanrijding bij het Gelderse Ermelo, meldt de NS. Daar botste een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. En ook raakten 2 inzittenden van de trein lichtgewond. In die trein zaten zo'n 150 mensen. De botsing heeft dus ook gevolgen voor mensen die vanaf Utrecht naar het noorden moeten reizen. Hou daarom de reisplanner in de gaten, is het advies. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of aan de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt er nu een bloedtest ontwikkeld. Die test kan trouwens ook voor mannen gebruikt worden. Zo'n 1,8 miljoen mensen bezochten dit weekend een monument tijdens Open Monumentendag. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar. Ook in onze regio waren er tijdens deze 40ste editie tientallen forten, bunkers, kastelen en buitenplaatsen open. Er werden op veel plekken ook rondleidingen gegeven, waaronder door kinderen. Onder meer in Amersfoort en Utrecht. Het weer, afwisselend wolken en zon vanmiddag. Er kan ook wat motregen vallen en het wordt zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Eva. Verkeersinformatie, niet voor de files op de weg, want die zijn er niet. Maar wel, je hoorde het Eva net al zeggen, er zijn problemen op het spoor vanwege een aanrijding. Er rijden vandaag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle.
11: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
13: Lekker!
12: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie.
13: Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
18: Ja, dat is leuk hoor, om dat een keertje mee te maken. Voor ons is dat heel normaal, maar ik kan me voorstellen dat je best nieuwsgierig bent. Hoe gaat het er nou eigenlijk aan toe? En hoe zien al die presentatoren eruit? Oh, wat zijn ze knap. Of niet? Nou, wees erbij. De hartstikke leuke rondleiding is dat. Het is trouwens wel op een doordeweekse dag in de middag. Dus dat je niet denkt dat dat in het weekend is. Deze vraag moet je beantwoorden. Let op, daar komt-ie. Bij Radio M Utrecht kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Wat is de naam van dat programma? Is dat A, M voor elkaar? Is dat B, muziekplezier? Of is het soms C, het Gouden Weekend? Dus welk programma kun je je muziek aanvragen, je favoriete muziek? Is dat A, M voor elkaar? B, muziekplezier? Of is het C, het Gouden Weekend? Je kunt je antwoord mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Of nog veel makkelijker, even gebruik maken van de app van RTV Utrecht.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Een feestnummer is dat nog steeds, hè? Ook in de roze LHBTIQ-gemeenschap is het altijd nog steeds een populair nummer. Marianne Rosenberg, goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Ja, het tuinspreekuur komt er weer aan. Wordt even de muziek ingestart waar ik geen weet van had. Maar ja, het tuinspreekuur. 1 oktober, dan gaat het weer gebeuren. Dan is hovenier Jurgen Smit hier om al jouw vragen te beantwoorden. En je kunt ze nu alvast insturen. Dat deed bijvoorbeeld ook Gerrie Knobhout. Zij heeft het over een vlinderplant en een hortensia. Wanneer moeten die gesnoeid worden? Nou, dat is een voorbeeld van een vraag waar Jurgen zeker antwoord op weet. Dus schrijf hem alvast in je agenda. Donderdag 1 oktober, dan hebben wij weer tuinspreekuur, de herfsteditie met Jurgen Smit. En alle vragen mag je mailen naar tuin@rtvutrecht.nl. Zometeen de tweede ronde van De Stem van Hem. Dit is de nieuwe van Son Mieux. Goed beentje uit Den Haag.

0: Sommieus doen het goed hoor. Leuk plaatje is dat toch. Het is de hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn weer begonnen met een nieuwe stem. Dat doen we altijd één keer in de week. Hè? Die stem die hoor je dan de hele week voorbij komen in aan tafel. Wel steeds met een ander fragment. En de ene keer is die moeilijk te raden en de andere keer wat makkelijker. Het is een man, kan ik vertellen. En je wint er een leuke prijs mee, namelijk de portable radio. Die kan van jou zijn. Dus even goed luisteren. En als je het weet, mag je me gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ook met je telefoonnummer erbij. Dan kan ik je donderdag uit die hoge hoed toveren. Nou, let goed op. Hier is de opgave.
2: Een wanvertoning.
1: De stem van M.
0: Een beetje krakerige stem hier en daar, hè? Nou, mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Dots, de Dolly Dots uit de jaren 80, hè. Don't give up. 8 minuten voor 2. Ik had net de maker van het boek Dossier Vlodder hier in de uitzending. 40 jaar geleden, de film in de bioscoop. En daar gaat ook onze dagvraag over, hoor, op Radio M Utrecht. Wat kun jij je nog herinneren van die films? Of misschien ook wel van de serie? Er wordt wel heel erg leuk op gereageerd. Gerda die zegt, ach, ik moet er altijd zo om lachen. Opa in zijn rolstoel. En Yvonne die zegt, ja, Sjaki die altijd de klos was, hè, uit Vlodder. Ik kijk trouwens nog steeds op RTL 7 naar de herhalingen van Vlodder. Sommige afleveringen zijn zo grappig. Bijvoorbeeld met Tatjana Simic, hè, die had het altijd hierover.
1: Injectie?
2: Er is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit.
1: Wat weet u dat allemaal goed?
2: Ik zit in de autobranche.
1: Oh ja? Buurman, wat doet u nu?
0: Buurman, wat doet u nu? Weet je, Edwin, ik wilde dit vanmorgen eventjes klaarzetten voor de uitzending. Dat filmpje staat op YouTube. Maar dan moet je eerst even bevestigen dat je boven de 18 bent.
3: Oh ja, dat is tegenwoordig.
0: Dat is natuurlijk een beetje seksistisch. Even kijken, hoor. Jaap die zegt, och, ik vond het geweldig. Het was wel een beetje een cultuurschok voor Nederland. Maar wat heb ik gelachen om de films en de serie. Waarbij Nederland de samenleving toch ook wel wat op de hak werd genomen. En dan de geweldige one-liners die zijn blijven hangen. Oh, buurman, wat doet u nu? Of Nelly Vrijda die dan zegt, het blijft toch je kind, hè? En dan gaat het over de opa en zijn rolstoel. Zet die ouwe maar in de zon, dan kan die eerst opdrogen. Nelly Vrijda is inmiddels 90 jaar.
3: 90, ja.
0: En ze liep altijd op kappelaars, hè, met zo'n grote sigaar in de mond. Ja, leuke serie.
3: Die hond, whisky, wou ik zeggen, die had het ook niet makkelijk, hoor.
0: Die had het ook niet makkelijk, nee. Het was het meest asociale gezin van Nederland. Echt een tokkie gezin, zou je nu zeggen. Laat het even achter, je mening, op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of natuurlijk de app van RTV Utrecht. Dan kunnen we daar vanavond over door.
3: Ja, er is ook nog een hele serie geweest, hè, later.
0: Ja.
3: Met Koen van Vrijenberghe, de koning. En als je dan bedenkt dat die al bijna 30 jaar niet meer leest... en het wordt nog steeds uitgezonden, dat is toch ook wel
0: een beetje
3: gek altijd als je hem dan ziet.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, en Dick Maas en Huub Stapel, die hebben gisteren een oeuvre award gekregen. Oh, ja. Ook vanwege hun rol onder andere in deze serie.
3: Ja. Gezellige chaos, zeg maar, was het daar. Zometeen na 2, dan duiken wij weer in de jaren 60... met de krant van toen, waarin altijd het goede nieuws... vooral wat wij daaruit pikken. Bijvoorbeeld de nieuwe verkeersregels. Even goed opletten, daar gaan we het over hebben straks. Dan ook nog iets bijzonders over kindertelevisie. Ja, dat was allemaal nog stond allemaal nog in de kinderschoenen... was nog in zwart-wit en de eerste kleurentelevisies kwamen toen. Nou, welk jaar dat was, hoor je zometeen na 2. We hebben een mooie bijdrage van de Beatles weer klaarstaan... In de jukebox staan we even stil bij een jarige vandaag. Dat is Iwan Groeneveld, weet je nog, van Spooky en Sue.
0: Ja, zeker.
3: Je zag hem op televisie, maar eigenlijk hoorde je op de radio altijd de stem van Big John Russell. Hè? Dat was de echte Spooky, eigenlijk de echte stem. Na 3 staan we er ook even nog bij stil. Het gaat vooral over sterren die we zoeken. Hij zong Swinging on the Star immers. Maar in de jaren 60 was hij er ook al met de Swinging Soul Machine. En dat hebben we straks in onze jukebox.
0: Ah, leuk. Nou, lekker luisteren naar Edwin.
3: Tot zo.
0: Eerst 60's en dan ook goedemiddag. En ik wens jou ook een hele goede middag. Laat hem lekker aanstaan, hè. Dag.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Er is ook nog verkeersinformatie. 2 files, allebei op de A2, meldt ANWB. Van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermals en Culemborg, ruim 10 minuten. En ook op de A2 dus van Utrecht naar Den Bosch. Dus dat is de andere kant op tussen Everdingen en Beest. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En de vertraging is ongeveer een kwartier. Ook onderweg de jaren 60. We beginnen in Frankrijk zometeen.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
13: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
14: Lekker!
13: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: voordeeluitjes.nl.
13: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
15: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Ben nu jouw proefrit op nefkes.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
16: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
17: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Ici Michel Polnareff, smaakmaker uit de Franse keuken. Ta-ta-ta-ta. Eén woordje kan soms al genoeg zijn, hè?
1: Studio 60's.
0: Bon après-midi, zeggen ze daar. Goedemiddag hier in Le Pays-Bas. Je hoort het meteen, dit zijn andere tijden, de jaren 60. Maar een vertrouwd geluid op Radio en Utrecht. En tussen 2 en 3, al die nostalgie, dat doen we van maandag tot en met donderdag. En geen dag zonder mijn krantje, zou vader zeggen. Nou, daarom hebben we hier ook weer een mooie oude uit ons archief geplukt. Een Utrechts nieuwsblad, ergens uit de jaren 60, maar wel van 14 september. Ik lees over een wonderboom in Zeist. En ook over nieuwe verkeersregels die ingaan binnenkort. De Beatles ook weer vandaag van de partij. De LP Beatles for Sale heb ik er even bij. En in de jukebox twee keuzehits van een jarige Job vandaag. Iwan Groeneveld van Swinging Soul Machine is namelijk 80 jaar geworden. En ook steken van kaarsje op voor David McWilliams.
2: Can I get there by candlelight?
0: En ook zeker voor Bobby V. The night has a thousand eyes. En dit is een uur met het oog op gisteren. Ik ben net weer.

Maar als Sammy nu naar buiten gaat, wordt hij ook lekker nat. Althans hier in Utrecht. Ramses Shaffi was dat zijn eerste hit officieel, hè? In 1966. Nou, de krant van vandaag is daar niet ver vandaan. 1967, 14 september, was toen een donderdag overigens. En dit Utrechtse nieuwsblad hebben wij ook in ons archief bewaard. Ik lees even wat korte berichtjes voor die ik tegenkwam. Er komen namelijk maatregelen om het verkeer veiliger te maken. Minister Bakker van Verkeer en Waterstaat heeft een heleboel plannen. De auto wordt veiliger door het verplicht stellen van veiligheidsgordels bijvoorbeeld. Er komen verplichte periodieke keuringen, verbetering van de openbare verlichting en ook het stroefhouden van het wegdek. Maar ook strenger optreden tegen alcohol in het verkeer. De minister denkt aan de invoering van de ademproef, zoals die al in Engeland bestaat. En er zijn aanwijzingen dat de maximumgrens komt te liggen bij 0,8 promiel alcohol in het bloed. En voor mensen op brommers en scooters zou een helm verplicht moeten worden. En het verkeersonderwijs moet worden verbeterd en uitgebreid. Dat zijn zomaar even wat plannen dus die de minister heeft. Even doorslaan naar dit berichtje. In het Panbos in Zeist staat een stervende wonderboom. Deze is al meer dan 100 jaar oud. Hij kan nog enkele jaren dienst doen als klimboom, maar zijn dagen zijn helaas wel geteld. Het gaat om een grove den met luchtwortels van 3 meter. Wie hem nog levend wil zien, die moet zich haasten. Dat ziet er ook wel een beetje mistroostig uit op deze foto overigens. Die scheefhangende wonderboom, zoals die wordt genoemd. In ieder geval is het wel een leuke uittip dus in deze krant. Wellicht voor de naderende herfstvakantie. En wethouder van de Vlist die heeft gisteren in Overvecht de nieuwe ULO-school van de Stichting Katholiek Utrecht Voortgezet Onderwijs geopend. Het gebouw telt 10 lokalen en hoofd van de school is de heer J.A. Stroets. Dan nog even naar de televisie vanavond. De eerste kleurentelevisies die komen eraan. Die worden gepresenteerd op de Fierato deze herfst. Maar nu nog vooral in zwart-wit vanavond voor de jeugd. De Minimolen en ook de Verrekijker. Dat is een soort jeugdjournaal, zeg maar, anno 1967. En verder onder andere van gewest tot gewest, Achter het Nieuws en een bijdrage van Simon Carmichelt. En ook kunnen we al sinds enige tijd kijken naar Teliak op de buis. En vandaag is er een herhaling van De Russische Les. Nou, dat was nieuws 59 jaar geleden. Aansluitend nog een hit uit de lijst van toen, die dag dus, die week. En hebben eventjes een mooie van Frank Sinatra eruit gepikt. The Voice. Hij klonk nog lekker jong, maar ook wel een beetje laag. The World We Knew heet het.

0: Bobby V is dat.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: En geen Studio 60's zonder John, Paul, George en Ringo. En vandaag eentje vooral ontsproot aan het brein van Paul McCartney. Kan terecht op de LP Beatles for Sale. En de stem is vooral van John Lennon die we gaan horen. Paul McCartney doelt hier waarschijnlijk met deze tekst op zijn toenmalige vriendin Jane Asher, die er vaak niet was vanwege haar acteercarrière. En dat hij blij was dat ze weer eventjes terug was en hij haar heeft gemist. Daar zat een mooi liedje in en het heet Every Little Thing.

0: Williams. Een soort eeuwige vlam met zijn stem. En Can I Get There by Candlelight. Romantiek in de muziek. En zometeen nog een half uurtje Studio 60. Die gaat deze draaien. Twice as much. En in de jukebox heb ik er vandaag twee van de Swinging Soul Machine. Want Ivan Groeneveld is jarig. Zometeen ga ik ze aan je voorstellen. Eerst even naar het regio nieuws met Eva. En daarin gaat het onder meer over stakende schoonmakers.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Half drie geweest, het regio nieuws met Eva de Boer. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: En veel schoonmakers die deze week dus staken, hè?
10: Ja, dat gaan ze doen op onder meer treinstations, universiteiten en hogescholen. Vakbond FNV heeft opgeroepen om in actie te komen. De bond is het niet eens met het akkoord dat is gesloten tussen de werkgevers en vakbond CNV. Dit akkoord moet opengebroken worden, zegt FNV. De bond wil een hoger loon voor de schoonmakers dan nu in dat akkoord staat. Bij een woning aan de Waterjuffer in Amersfoort is gisteravond laat een explosie geweest. Die heeft veel schade veroorzaakt aan de voordeur en aan een raam. Na de klap ontstond korte tijd brand bij het huis in de wijk Nieuwland. Getuigen zagen na de harde klap twee mensen wegrennen. Die zijn in een auto gestapt en weggereden richting de Bunschoterstraat. Niemand is gewond geraakt en wie camerabeelden of informatie heeft, die kan zich melden bij de politie. De zogeheten pollers gaan weg uit het centrum van Houten. Deze beweegbare paaltjes houden nu auto's en vrachtverkeer tegen. Volgens de gemeente zijn ze bijna allemaal kapot, duur en gevoelig voor storingen. En het is te kostbaar om ze te vervangen. In plaats van de palen worden er borden neergezet met de laad- en lostijden en de toegankelijkheid van het centrum van Houten. Botik van de Zandschulp hoort weer bij de beste 40 tennissers van de wereld. Door zijn goede prestatie op de US Open steeg de Veenendaler 30 plekken. Hij haalde daar in de US Open de kwartfinale. Van de Zandschulp is nu de beste Nederlander. En Talon Griekspoor komt daarna. Hij staat op de 55e plaats. Het weer, afwisselend zon en wolken vanmiddag. En er kan ook wel wat motregen vallen bij zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Eva. En dan nog even naar de weg. Want er is een ongeluk gebeurd op de A2. En dat zorgt voor behoorlijk wat vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en afrit Geldermalsen. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en daar heb je ruim een half uur vertraging. En ook de andere kant op. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. En die vertraging is 40 minuten.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
16: Dat is toch leuk? Een keertje op bezoek bijvoorbeeld in Studio 60's. Een mooie test ook meteen even deze week om te controleren of je ons spoorboekje ook een beetje uit je hoofd kent. Want we stellen vooral veel vragen over onze zender en onze programma's. De eerste dus deze maandag komt elk uur even voorbij. Het is niet zo heel moeilijk. A, B of C mag je naar ons antwoorden. En straks na zessen dag gaat Aart iemand terugbellen met het goede antwoord. En die komt dan dus binnenkort hier naartoe. Dus lijkt me dan leuk vooruitzicht om je te ontmoeten. Nou, hier komt de vraag. Bij Radio M Utrecht kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. De vraag is, wat is de naam van dit programma? Is dat A, M voor elkaar, B, muziekplezier of C, het Gouden Weekend? Ik weet het. A, B of C mag je naar ons appen of mailen studio@rtvutrecht.nl.
17: Studio 60's met Edwin Meerman. Radio.

0: Dave Skinner en Andrew Rose, zij vormden Twice As Much. Met z'n tweetjes dus. Andere hit was True Story, ook een fijne. En deze was eigenlijk van de Rolling Stones. Maar ze hadden er hier zelf een grotere hit mee dan de Stones Sitting on the Fence.
1: Drink maar ook het koffie en je doet wat schaart. Leef in de muziek, joh, hey!
0: En vandaag komen we dan weer even op eigen bodem. Want Iwan Groeneveld, ook wel bekend als Spooky later van Spooky Zoo. Hij is vandaag 80 jaar geworden. En in de 60's zat hij vooral nog bij Swinging Soul Machine. Twee van hun hits waar je vandaag uit mag kiezen. Dit is de eerste.
2: Stop the machine. Before it ruins your town. Stop the machine.
0: Hier hoor je vooral zijn stem. Maar er was nog een hit, toen had hij een dagje vrij. Dus die is dan instrumentaal, Spooky's Day Off. En dat werd de grootste succes.

Dus als ode aan deze spooky, zeg maar, prachtig 80 vandaag. Welke zullen we doen? De gezongen, Stop the Machine of het instrumentale Spooky's Day Off? Dat mag je ook weer laten weten in diezelfde app. Of even mailen naar studio@rtvutrecht.nl.

Amy-Jan, ja, ze was pas 17 toen ze dit opnam. Toen had ze al een hit gehad met It's My Party. Deze Leslie Gore klonk alsof ze al een heel leven achter de rug had in 1964. You Don't Owe Me. En het is later dus vooral inspiratie geweest nog voor André Hazes. Zeg maar niets meer. We horen zo van Desmond Dekker. Eerst wel altijd gezellig. En dit is Neil Diamond.

Eentje uit de hoogte, Desmond Dekker en Israelite. Lekker zomersdeuntje zo op deze toch wel warme maandag. Prima dag ook om jarig te zijn. Nou, Iwan Groeneveld dus van de Swinging Soul Machine. Ook wel bekend als Spooky vandaag. Prachtig, 80. En je mocht kiezen uit Stop the Machine en het instrumentale deuntje Spooky's Day Off. De band was in 1969 aan het werken in de studio. Maar ja, de zanger Iwan die was dus een dagje vrij. Dus ze gingen wel gewoon musiceren en hebben dat gewoon ook op de plaat gezet. En uiteindelijk werd die veel gedraaid. Was eigenlijk een B-kantje. Maar dat werd de grote hit. En die is ook vandaag het meest gekozen met meer dan 60%. Dus we horen hem dan niet de jarige Job. Maar de band waar die in zat wel, vanuit Rotterdam overigens. Het heet dan ook heel toepasselijk Spooky's Day Off.

Dankjewel voor je stem. En vooral op deze dus van de Swinging Soul Machine. Spooky's Day Off. Ja, Jos is er ook niet. Dus ik blijf nog even zitten na drieën. En dan gaat het overigens ook nog een beetje over Spooky. Want later werd hij vooral ook beroemd met Swinging on the Star. En we gaan straks op zoek naar liedjes over sterren. Maar ik heb nog een slotakkoord voor Studio 60's. Herinnert u zich Colin Young nog? Hij was de tweede zanger van The Foundations in de jaren 60. En hij was toevallig dit weekend ook jarig. Iets ouder dan Iwan Groeneveld, 82 alweer. En hij is vooral te horen op Build Me a Buttercup van The Foundations. En ook de plaat die ik vandaag dus als laatste draai in dit uurtje. Ja, letterlijk draaien, want het gaat op 45 toeren. Een beetje aangetast door de tand destijds. Maar dat mag ook wel. The Bad Bad All Days heet het.

0: onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Aansluitend ook nog even verkeersinformatie van de ANWB. Nog altijd de problemen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Geldermalsen. Daar is eerder een ongeluk gebeurd op de A2. Een 30 minuten vertraging. Ze zijn er nu bezig met bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar heb je nu een vertraging van ongeveer 10 minuten. En ook onderweg fijne muziek. We beginnen zo met Tina Turner.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
4: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Eerst gezongen door Bonnie Tyler. En nu is daar ook een ode aan beide. Tina Turner had er vooral de hit mee. Simply the best. En zo is het alweer 3 uur geworden. En ik mag nog even nablijven. Dat voelt weer als vanouds in de klas vroeger. Niet dat ik zo stoute jongen was hoor. Ik ben Edwin. En ik had het net voor 3 al even in Studio 60's over de jarige Spooky. Later vooral van Spooky en Sue. Van deze hit. Dat weet je ook vast wel. Hè? Hij is vandaag dus 80 geworden en Swinging on the Star, dat trekken we nog even door als thematiek in de muziek vandaag. Het ging bij Connie ook al eventjes over de sterren net met Govert Schilling. En we laten een soort muzikale sterrenregen neerdalen vanmiddag. De vraag is, welke zou je allemaal kunnen bedenken? Nou, deze dus bijvoorbeeld dan van Spooky en Sue, maar dit zou ook kunnen. Stars on 45, en wat dacht je van deze? De grote sterren. Dit zijn maar wat voorbeelden. Je mag uiteraard met een eigen keuze komen. Ook op Facebook. Wordt al lekker gereageerd. Laat het maar horen in de app of mail als je wil naar studio@rtvutrecht.nl. En ik heb er nog eentje liggen uit Studio 60's.

helemaal eventjes gaan draaien. Star Maker, zowel Anja als Manfred die vroegen daarom. Dus even om binnen te komen, zeg maar, als start van deze thematiek in de muziek vandaag. Liedjes over sterren zoeken we dus. Hè. Dit is wel een hele mooie meteen, hoor.

Heel goed, nog altijd. Ma Baker. Over een niet zo aardige familie. Dat was de inspiratiebron voor dit toch wel luchtige deuntje dat al bijna 50 jaar geleden werd opgenomen. En zometeen horen we het regionieuws. Dat is meestal ook niet zo goed, maar er zitten ook wel mooie berichten bij. Het gaat zometeen bijvoorbeeld over een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Eva vertelt er zometeen meer over na Eros Ramazzotti.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Het regionieuws van 3:30 met Eva de Boer. En eigenlijk beginnen we even met verkeersinformatie. Hè? Want automobilisten die vanuit Utrecht naar Den Bosch en Gorkum rijden, die moeten rekening houden met vertraging.
9: Ja, dat klopt. Want op zowel de A2 als de A27 staat het vast. Op de A2 staat tussen Vianen en Beest een file van ruim 10 kilometer met een vertraging van ongeveer 40 minuten. De verkeershinder wordt veroorzaakt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk daar. Ook op de A27 richting Gorkum is het druk. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat een file van ruim 3 kilometer. En dat geeft ongeveer 9 minuten vertraging. Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelen een test om hartproblemen bij vrouwen sneller op te sporen. Veel studies zijn met mannen gedaan, waardoor er nog veel onbekend is over het vrouwenlichaam. Hartklachten bij vrouwen worden wel eens onterecht toegeschreven aan stress of aan de overgang. Om pijnlijke onderzoeken bij vrouwen te voorkomen, wordt er dus nu een bloedtest ontwikkeld. En die test kan trouwens ook voor mannen gebruikt worden. De energierekening gaat volgend jaar met tientallen euro's omhoog. Dat komt door de hoge gas- en energieprijzen, maar ook door de hogere kosten van netbeheerders. Die worden doorberekend aan de klant. De netbeheerders zijn de komende jaren veel geld kwijt aan het vernieuwen van het stroomnet. Bij Stedin gaan tarieven in de provincie Utrecht met 17% omhoog. En bedrijven die zijn aangesloten bij Tennet betalen 20% meer. En zo'n 1,8 miljoen mensen bezochten dit weekend een monument tijdens Open Monumentendag. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar. Ook in onze regio waren er tijdens deze 40ste editie tientallen forten, bunkers, kastelen en buitenplaatsen open. Er werden op veel plekken ook rondleidingen gegeven, waaronder ook door kinderen. Onder meer in Amersfoort en Utrecht. Het weer, afwisselend wolken en zon en mogelijk ook wat motregen zo in de middag. En het is een graad of 23.
8: Dankjewel Eva. Nou, dan ga ik meteen even door ook nog met die A2 dus vanwege de bergingswerkzaamheden. Nu een 30 minuten vertraging richting Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. En de A27 van Utrecht naar Gorkum dan tussen Hagestein en Lexmond, die is nu 10 minuten.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
19: Voordeeluitjes.nl.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
8: En als je het juiste antwoord geeft op de dagvraag elke dag, dan spreken we elkaar misschien een keertje in de studio. 5 kansen heb je dus elke dag tot en met vrijdag om dat voor elkaar te krijgen. En wat weet je allemaal van onze zender? Die kennis komt wel van pas. Nou, we stellen vandaag dus de vraag over een van onze radioprogramma's. Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 kun je dat horen, kun je je plaatjes aanvragen. En de vraag is, wat is de naam van dit programma? Is dat A, M voor elkaar, B, muziekplezier of is dat C, het Gouden Weekend? Ja, dat moet je vooral aan mij vragen. Nou, laat het maar even weten. A, B of C in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En niet vergeten dan even je telefoonnummer erbij te zetten. Want als je het goede antwoord geeft, dan maak je dus kans dat Aartje straks terugbelt tussen 6 en 7.
20: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

De jeugd van tegenwoordig in de jaren 80, zeg maar. Matthew Wilder. Later ging hij vooral heel veel met andere artiesten doen. Maar dit was zijn eigen wapenfeit. Nou, nog wel eentje Kids in America. Maar dit was de grote. Hè? Break My Stride. En dat brengt ons alweer bij een ander spel. Wat we ook gewoon spelen deze week. 3 voor 4. We gaan dus 3 platen draaien. En er zit een bepaalde overeenkomst die je kunt ontdekken. Een rode draad. Kan van alles zijn. Titels, uitvoerende, geluidjes. Zoals je die nu hoort bij aanwijzing 1.

En ik zie nu verschillende antwoorden doorkomen hier in de app. Sowieso voor de dagvraag. En ook voor 3 voor 4, want sommigen die proberen het al na 1 aanwijzing. Een gokje, fluitsolo, zegt Roel. Ja, klopt, die zat erin bij deze. Maar ja, luister nog even door, want er komen er nog 2. Hè. Dit is ook wel weer een hele mooie, zo even tussen de bedrijven door.

Er zit een mondharmonica in. Krijg ik ook als antwoord. Volgens mij niet bij de eerste. En dat is dan wel weer noodzakelijk om tot een overeenkomst te komen. Hè. Drie hits dus. En het kan alle kanten op gaan met 3 voor 4. Soms moet je ook rekening houden met wat taalgrapjes van de bedenker. Dus dat zou je zomaar op het verkeerde been kunnen zetten. Dit is aanwijzing nummer 3.

0: Rij voorzichtig. Dat waren ze vandaag, alle drie in het spelletje. Ik ga even contact zoeken met Soest ondertussen. Waar ook lekker mee geluisterd wordt.
1: Hallo, met Samantha.
0: Met Edwin spreek je, Samantha, van Radio M Utrecht.
1: Goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je even meedoet vanmiddag. Niet alleen met dit, maar ook met het andere spelletje dat we spelen. Hè? Die vraag over onze radiozender.
1: Ja, klopt.
0: Die zag ik ook voorbij komen. Maar we houden het nu eventjes bij 3 voor 4. Wat was John Natuurs aan het doen eigenlijk?
1: Nou, op het moment even niks. Even een radio luisteren.
0: Ja, waar hou je je verder mee bezig dan zo op een maandag gemiddeld?
1: Nou, ik ben bezig met het opstarten van een eigen bedrijf. Dus daar was ik het een en ander voor uit aan het zoeken.
0: Dat is spannend voor je.
1: Ja, klopt.
0: En hoe ben je daar zo toe gekomen?
1: Nou, ik doe opleiding tot medisch pedicure. Mm-hmm. En zodoende eigenlijk wordt het een eigen salon.
0: Oh ja, een eigen salon. Ja, dus, ja, dan moet je een heleboel dingen gaan regelen. Hoe ver ben je nu ongeveer in dat proces?
1: Ik ben ingeschreven bij de KVK en ik kan beginnen.
0: Ja, hoe ga je dat dan straks vormgeven? Doe je dat gewoon aan huis bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb in mijn eigen woning voldoende ruimte daarvoor. En eventueel deels erbij, zeg maar, ambulant.
0: Oké, heb je ook al een mooie naam verzonnen voor je bedrijf?
1: Samantha Salon.
0: Oh, oké, nou goed, dan gaan we naar uitkijken dan, hè? Ja. Mooi, met mooie alliteratie ook, Samantha's Salon. Wij gaan even naar het spelletje van vanmiddag, want daar hadden we dus 3 platen met een overeenkomst. En heb je ze alle 3 herkend, is de vraag.
1: De eerste was Brickhouse van de Commodores.
0: Ja.
1: Volgens mij was de tweede, dat wist ik niet helemaal zeker, was die van Bruce Springsteen.
0: Klopt.
1: En die laatste was Bakker de Baksteen.
0: Dus, wat kwam eruit?
1: Ja, steen, baksteen.
0: Steen, ja, je moest, er zat een klein taalgrapje in, hè? Bruce Springsteen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar goed, je hebt hem in ieder geval ontdekt. Brickhouse en de baksteen dus van Cornelis Vreeswijk. Dat was een mooi protestliedje nog. Wat zal ik naar je toesturen? Ik heb een notitieboekje, een puzzelboek of een shopper. Misschien is zo'n notitieboekje handig voor je bedrijf.
1: Ja, leuk. Doe die maar een keer.
0: Zullen we die doen?
1: Ja.
0: Blijf nog even aan de lijn. En ik wens je van nu alvast een fijne avond. Dag Samantha.
1: Ja, insgelijks.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De spits is begonnen, meldt de ANWB. En ook al behoorlijk wat files in onze regio op dit moment. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Vanwege dat ongeluk eerder vanmiddag. De weg is overigens wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd zo'n 20 minuten. De A27 dan, van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd. En naar de A28 richting Amersfoort en Hagestein, dat is 10 minuten. En ook de 27 naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond, zo'n 10 minuten. En ook nog de N227 van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede tussen de aansluiting met de A28 en die met de A12. Daar heb je ongeveer vertraging, zo'n 20 minuten is dat. Ook onderweg Cliff Richard.
17: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
18: Lekker!
17: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
20: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
21: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
22: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
23: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
24: Radio M. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

En de muziek aan het woord, vooral in de middag van Radio M Utrecht. En ook verbonden aan een thematiek. En vandaag de sterrenregen die neerdaalt. De echte nattigheid hebben we gelukkig al gehad. Dit is toch een stukje aangenamer. En dat alles dus naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Spooky. Je weet wel, van Sue, deze zanger. Hoewel hij eigenlijk niet echt zong. Je zag hem vooral op televisie meeswingen. En de stem hier van Big John Russell. Maar we staan toch even stil bij Iwan Groeneveld. Dus Spooky vandaag 80. Deze zou ook nog even kunnen uiteraard om helemaal te draaien. Maar dit is ook wel een mooie. Kiki D. Of heb je misschien liever een Nederlandse ster?

0: Als je nog een leuke eraan toe te voegen hebt, dan hoor ik het graag even in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Jouw fonkelende hit, zeg maar, van toen. Ik ben benieuwd.
1: Goedemiddag.

0: Rolling Stones op Radio en Utrecht. En we maken even tijd voor Ellie Jonker. Die had een mooie reactie op Facebook gegeven op de vraag welke mooie sterrenhit je kent. Ellie, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Vanuit Bussum, hè?
1: Ja, vanuit Bussum. Een randje van het centrum.
0: Ik had vorige week nog dat thema over. Het ging over de stakingen bij het openbaar vervoer. Toen ik nog een stukje hoorde van de bus van Bussum naar Naarden. Ben jij pas met de bus naar Naarden geweest, is dan de vraag.
1: Ik ga met enige regelmaat naar Naarden, maar niet
0: met,
1: de bus.
0: Nee, oké. Okay. Ja, dat was een klassieker, hè, dat liedje.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: Daar zullen we vast vaak wel aan denken, ja. En nu, dat vind ik wel leuk, want je bent heel modern eigenlijk. Want druk met AI bezig.
1: Ja.
0: Wat doe je?
1: Ik ben afbeeldingen aan het maken. Ik kan even snel herinneren dat ik ooit voor jou een verjaardagskaart heb gemaakt.
0: Zou best kunnen, ja.
1: Dat was ik dus.
0: Ja, dat was maar dat was nog niet met AI, denk ik.
1: Ja, ook.
0: Ik
1: heb dus op een gegeven moment ben ik ergens lid geworden van een pagina. En die stellen elke dag een daguitdaging in. En dat is hartstikke leuk, want zo leer je te werken ook met verschillende stijlen. Van, bijvoorbeeld van in de stijl van Vincent van Gogh of in de stijl van Dali. Mm-hmm. En dan krijg je zulke leuke verschillende dingen dat je, nou, ik blijf ermee bezig.
0: Ja,
1: echt
0: dat is oneindig, hè? Dat is ook het verhaal van AI vooral.
1: Ja, maar dit is nog mijn eigen fantasie waar AI helpt. Maar ik hoorde dat Jette dit ook gebruikt in zijn, in zijn officiële dingen.
0: Ja, dus. Dat is toch wel een beetje zorgwekkend.
1: Ja,
0: ook wat we van het weekend hoorden, dat het toch wel een gevaar is dat AI ons volgend jaar helemaal overneemt, hè, op internet.
1: Ja, dat moet je dus, net niet hebben natuurlijk. Nee, dus je moet wel je eigen inbreng kunnen blijven houden. Ja, zo is dat.
0: Gelukkig zitten er ook heel veel voordelen aan. Nou, dan maak jij dus ook gebruik van afbeeldingen die je dus zeg maar op wenskaarten allemaal zet.
1: Ja, ook dus op die pagina waar ik die daguitdagingen, die moet ik dan wel laten zien. En dan zit je toch ook met 45.000 mensen. Maar goh, dat kan ook leuk. En dat is heel hartstikke gezellig.
0: Ja, nou, het houdt je lekker van de straat, hè?
1: En je komt niet meer buiten.
0: Nee, precies. En dan is de vraag, wat heeft het met sterren te maken vandaag? Nou, je noemde zijn naam al even, Vincent van Gogh.
1: Ja.
0: De sterrenhemel is natuurlijk een van zijn beroemde schilderijen geweest. Heb je die zelf ook aan de muur hangen toevallig?
1: Ik heb een heleboel handgemaakte dingen aan de muur hangen, maar die heeft mijn zuster gemaakt.
0: Ah ja.
1: Die is er niet meer dus. Maar okay. Nee, dat had niks met Vincent te maken. Maar wij zongen samen natuurlijk Starry Night.
0: Starry Night, ja. Dat gaat over hem, hè?
1: Ja, het is uit 1971, als ik het wel heb.
0: 72, ja.
1: Ja, 71 staat hier, geeft AI door.
0: Ja, precies. Je moet ook met AI oppassen dat je heel vaak verkeerde informatie krijgt. En zeker met jaartallen van liedjes. Kom ik regelmatig achter.

Jimmy Nail op Radio en Utrecht. En het gaat dus over sterren vooral vandaag. Op Facebook kwam ik ook deze suggestie nog tegen. Champagne, die ga ik straks nog even helemaal draaien. De Rock'n'Roll Star. Eerst zometeen even het regionieuws, gelezen door Eva. Daarin gaat het over een populair pontje dat weer uit de vaart is vanwege laagwater. En ook een stroomstoring in Amersfoort, daar hoor je meer over. Na Mary Wells. Zij was vooral een ster in de 60s.

0: eindelijk een keer naar Mexico.
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana. NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Nieuws van 4:30 met Eva de Boer. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle, daar beginnen we even mee. Zeker tot 4:15 morgenochtend nog ontregeld.
8: Ja, dat laat de NS weten. Het komt allemaal door een aanrijding bij het Gelderse Ermelo. Daar botste een trein op een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. En ook raakten twee inzittenden van de trein lichtgewond. In die trein zaten zo'n 150 mensen. De botsing heeft dus ook gevolgen voor mensen die vanaf Utrecht naar het noorden moeten reizen. Het advies is daarom om de reisplanner in de gaten te houden. Een meisje op de fiets is vandaag gewond geraakt bij een botsing met een brommobiel in Woerden. Dat ongeluk gebeurde rond 2:50 op de kruising van de Iepenlaan met de Hazelaarstraat. Meerdere ambulances en de politie kwamen snel ter plaatse en een opgeroepen traumahelikopter werd korte tijd later geannuleerd. Het meisje is door ambulancepersoneel gecontroleerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen en over de oorzaak van dat ongeluk is niks bekend. De politie sloot de kruising enige tijd af voor het verkeer. In Amersfoort is een stroomstoring, waardoor meer dan 1000 huishoudens zonder stroom zitten. Netbeheerder Stedin weet nog niet wat de oorzaak daarvan is. De storing treft onder meer het Leusterkwartier en de Utrechtse weg. En Stedin verwacht de storing wel rond 7:15 vanavond verholpen te hebben. Het populaire veerpontje tussen Schalkwijk en Culemborg is weer uit de vaart. Al maanden heeft de pont last van de lage waterstanden in de Lek. Eind augustus ging die weer varen, maar de afgelopen dagen is de waterstand toch weer flink gedaald. Dat komt doordat er weinig neerslag valt in het buitenland, waardoor er weinig water via de Rijn naar Nederland komt. Naar verwachting staat het water woensdag weer wat hoger.
7: Ik wou toch zeggen, hier valt best wel wat regen
8: ja,
7: de afgelopen
8: bij ons,
7: tijd.
8: Zeker. Ja. Nee, daar ligt het niet aan. Nee. Het weer, ja, ook de rest van de middag blijft het droog. Vanavond en vannacht dan is het bewolkt en soms ook een beetje nevelig. Morgen dan is er geregeld ruimte voor de zon en het wordt dan zo'n 24 graden.
7: Ja, morgen is vooral de mooiste dag van de week volgens mij.
8: Klopt, ja.
7: Dankjewel Eva, dan gaan we even naar de weg. Want de spits is begonnen, dat is duidelijk. Met nodige aan vertraging. Ik doe even de files van 10 minuten en langer in onze regio. De A1 is dat van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Bijvoorbeeld 10 minuten. En het geldt ook voor de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en afrit Everdingen na een ongeluk. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. Een half uur nu. De weg is daar overigens wel weer vrij. Dan de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Ook zo'n 10 minuten. En de N233, de provinciale weg. Veenendaal naar Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Ruim 20 minuten.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: Een
1: dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
14: Radio 1.
15: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
7: Met nog steeds een meerkeuzevraag over onze zender. En ik zie toch wel wat foute antwoorden ook voorbij komen. Dus sommigen moeten nog wel even wat huiswerk doen. Wil je kans maken op die rondleiding? Dat is toch wel een leuk dagje uit zo naar je vrienden van de radio. Nou, de eerste van deze week, die hebben we al de hele dag gesteld, komt ieder uur even voorbij. Dus tijd genoeg om even mee te doen. De vraag is dus, welk programma kun je elke vrijdag, zaterdag en zondag horen tussen 12 en 2, waarin je favoriete muziek wordt gedraaid? Wat is de naam van dit programma? Is dat M voor elkaar, antwoord A, B muziekplezier of C het Gouden Weekend? Laat het maar even horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl en dan het liefst ook even met telefoonnummer.
17: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Sandy Kous en Hans Vermeulen nog met zijn hele jonge stem. True Love, That's a Wonder. Aart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is zo meteen weer tijd voor jouw programma Utrecht Komt Thuis tussen 5 en 7. Het zal even duren voor heel veel mensen, want het is alweer lekker druk in de spitsen, zie. En wat ga je doen?
1: Nou, vrolijke zaken, maar ook minder vrolijke zaken. Een ernstig geweldsincident dit weekend in de rust van de voetbalwedstrijd. IJsselmeervogels GVVV. En daar werd een speler van IJsselmeervogels zo hard geslagen door de assistenttrainer van GVVV, Jon van Beukering, dat hij een aantal tanden brak, dat hij nu 2 tijdelijke beugels in zijn mond heeft, hechtingen in zijn gezicht. Echt, die trainer is direct ontslagen door de club. Onze sporteindredacteur Bert Kous, die heeft daar heel veel betrokkenen over gesproken. En die komt daar zo wat meer over vertellen. En dan hoor je ook de trainer van IJsselmeervogels, die eigenlijk best wel in shock was kort na die wedstrijd over dat geweld.
0: Wat was de aanleiding eigenlijk daarvoor?
1: Ja, er waren wat spanningen natuurlijk in het veld geweest daarvoor. En het was rust en toen liepen ze samen de catacombe in. En daar is het in de spelerstunnel helemaal uit de klauwen gelopen. Vrolijker zaken ook. Zullen we het hebben over Vlodder?
0: Zeker.
2: Het is Schorrie Morrie.
3: Ik wil niets met dat dag te maken hebben.
2: Ze zijn levensgevaarlijk.
3: Het zijn criminelen. Dossier ligt er niet om.
4: Het zijn goedwillende mensen die nooit een kans hebben gekregen van onze welvaartsmaatschappij.
1: Ja, goed hè.
0: 40 jaar geleden ging die in première, hè, de film.
1: Ja, en vandaag was bij Conny, de schrijver van het boek Dossier Vlodder, te gast. Ja, ik kreeg daar gelijk weer een enorme grijns van op mijn gezicht. Toch?
0: Ja, dat is gewoon een jeugdsentiment voor ons.
1: Geweldige film. Ik bedoel, iedereen herinnert zich natuurlijk ook de O Buurman scène. maar ik denk dan vooral aan, ze maken daar natuurlijk foto's van om deze buurman af te persen. Mm-hmm. Die is autohandelaar. En dan gaan Johnny en Kees, die gaan daarna naar die garage toe om een auto te kopen.
0: Dat ging nog niet met een telefoon.
1: Nee, want daarna vraagt die man, en waarmee dachten de heren te betalen? Cash, creditcard. Ja. En dan laat ze die foto zien. Polaroid.
0: Ja, precies, ja.
1: Schitterende film. En ik ben benieuwd waar onze lieve luisteraars aan denken als je aan Vlodder denkt. Ja, heb jij dan gelijk iets wat er in je hoofd springt?
0: Nou, ik zei tegen Conny ook al even voor 2. Later is de serie gekomen, hè, met Koen van Vrijbergen de Koning, die dus al heel lang geleden overleed, al bijna 30 jaar geleden. Ja, en je ziet hem nog steeds op televisie. Dat is toch een beetje gek. Maar ja, vooral Nelly Vrijda blijft natuurlijk bijzonder grappig. Ze is nu al 90, hè? Moet je nagaan.
1: Dat was toen 50. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, dat krijg je, hè, van sigaren roken. Ja, kijk,
0: heel oud.
1: Nou goed, ik ben op zoek naar die verhalen en jullie herinneringen. Dus laat het maar weten en stuur even een berichtje via de RTV Utrecht app.
0: Zometeen na 5.
5: De Nationale Nieuwe per Radio en Utrecht.
6: Groot van Miss Montreal.
5: Nationale Nieuwe bij Radio.

Donna Summer. Is u ook een mooie ster aan de hemel, hè? State of Independence. En vanmiddag daalde er dus een muzikale sterrenhemel over ons heen. En mooie suggesties op Facebook. Bijvoorbeeld deze nog van Jet. Die kwam met Rob de Nijs.

veranderd heeft. En Marcel had ook nog een mooie. Wishing on a star to follow where you are. Rolls Royce. En deze kwam ook nog voorbij op Facebook. Gedda die zegt nog, Tim Rice had de musical Jesus Christ Superstar, maar ik ga toch echt voor de Hollandse groep Champagne. Leek wel een beetje op ABBA, ja dat klopt. Zij waren ook onze Nederlandse ABBA. 50 jaar geleden zongen zij Rock'n'Roll Star. Dankjewel Gedda.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hey, Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een hele goedemiddag. Je luistert naar Radio M Utrecht. Gezellig dat je erbij bent. Tot 7 uur zijn Eva en ik bij je. Eva, goeiedag.
13: Goedemiddag.
12: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
13: Ja, er is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, ter hoogte van Zijderveld, een personenauto over de kop geslagen. Die ligt nu midden op de snelweg daar. De inzittenden die konden zelf uit de auto stappen, laat een woordvoerder van de politie weten. Er zijn 3 rijstroken afgesloten, wat nu een vertraging van 1 uur geeft. Sinds de invoering van het meldpunt Bezorgd in 5 Heerenlanden zijn er ruim 160 meldingen binnengekomen. Wie zich zorgen maakt over mensen in de buurt kan dit daar melden. En in Amersfoort is een stroomstoring, waardoor meer dan 1000 huishoudens zonder stroom zitten. Die storing treft onder meer het Leusterkwartier en de Utrechtse weg. Dit en meer straks om 17:30.
12: De files, zometeen de A2 met die enorme vertraging. Het begint op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Daar een kwartier op onthoud. A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een half uur vanwege een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ja, dan de A2, Eva zei het al. Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen. Een uur vertraging door dat zware ongeluk. Drie rijstroken daar zijn dicht. A2 Utrecht-Den Bosch, andere kant op dus, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 25 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum, Utrecht-Noord, tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. En de laatste ook op de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. Nog eens 10 minuten op onthoud. Zometeen Mike Oldfield en Stevie Wonder.
14: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
15: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
18: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
19: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Beleef de Grebbelini. Vier eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
22: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
23: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: The Moonlight Shadow. Mike Oldfield en Maggie Reilly, goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is maandag 14 september 2026. Het is de dag dat schoonmakers staken, onder meer op Utrecht Centraal. Het is ook de dag dat er volop wordt nagepraat over het geweld tijdens de voetbalwedstrijd IJsselmeervogels GVVV. Een speler raakt daar zwaar gewond. Ik praat er zo over met onze sporteindredacteur. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1946 wordt Marga van Praag geboren. Ze wordt een van de vaste gezichten van de NOS. En als jonge Marga mocht ze ooit een vraag stellen aan de Beatles toen ze te gast waren in het programma Fanclub met Berend Boudewijn.
2: Jij had iets, een heel praktische vraag, hè?
3: Wie stopt hun sok als op reis zijn?
4: We don't. Nobody. Just haven't washed.
0: Ja, niemand stopt hun sokken. Terug naar het nu. Bij Connie ging het over het boek Dossier Vlodder. Omdat de originele film Vlodder al 40 jaar oud is.
5: Buurman, wat doet u nu?
0: Ja, wat doet u nu? Wat komt er bij jou boven als je aan de film Vlodder denkt? Met legendarische types als Ma Vlodder, Kees, opa in zijn rolstoel. Miljoenen mensen gingen naar die film. Jij ook? En wat vond je ervan? En wat vind je er nu van? Ik ben heel benieuwd. Lekker kletsen over Vlodder. Stuur maar een berichtje via de RTV Utrecht-app. Dan kletsen we straks.

0: Wonder. Heerlijk, hè? Never had a dream come true. Radio M Utrecht, het is 4:15. Voetbalvereniging GVVV uit Veenendaal heeft de broers Jon en Dennis van Beukering, beide trainers van die club, ontslagen na een ernstig geweldsincident tijdens de wedstrijd IJsselmeervogels GVVV. In de rust wordt IJsselmeervogelspeler Guillermo Dumay vol in zijn gezicht geslagen. Het slachtoffer breekt een aantal tanden en moet 5 keer gehecht worden. Nou, hoe het zo uit de hand kon lopen, vraag ik zo aan sporteindredacteur Bert Kaust. Eerst luisteren naar de trainer van IJsselmeervogels, wiens speler zo werd toegetakeld.
1: Als je dan ziet dat Dumay op de knock-out op de grond ligt en het bloed spoot uit zijn mond, al zijn tanden ervoor, de voortanden die allemaal naar achteren stonden. Ja, en iedereen in paniek. En toen dat gebeurde, ja, toen escaleerde het. Maar die klap was van de Beukering, zegt Dumay zelf. Dus ik neem aan dat het zo is.
2: Ja, en dan is het de Hommelers in de spelerstunnel.
1: Ja, maar die jongens zien daar iemand, een speler van ons in een plas bloed knock-out liggen. Ja, wat denk jij dat wij dat allemaal laten gaan? Dus dan escaleert het gewoon. Kijk, die trainers van GVV staan enorm onder druk. En dat snap ik, hè, doorgezien de situatie. Maar ja, je moet dan alle tijden wel je zelfbeheersing blijven. Hè, jezelf onder controle houden. En dat heeft hij niet gedaan. Als een straatvechter heeft hij uitgehaald.
0: Dat was Willem Leushuis, trainer van IJsselmeervogels. Bert Kaus, goedemiddag. Wat ging hier nou aan vooraf dat het zo uit de hand liep?
3: Daar ging aan vooraf dat IJsselmeervogels waarschijnlijk een klein beetje gefrustreerd was. GVVV heeft nog geen punten deze competitie. En stond bij rust met 2-0 voor. Vlak voor rust is er een incident in het veld tussen een speler van GVVV en een speler van IJsselmeervogels, waarbij bij IJsselmeervogels de indruk bestaat dat die speler van GVVV zijn IJsselmeervogels-collega een rode kaart probeert aan te naaien. Op het moment dat de mannen na het rustsignaal de catacombe opzoeken, loopt een wisselspeler van IJsselmeervogels mee met de speler van GVVV die rode kaart probeerde aan te naaien. En die zegt daar iets over. Nou ja, je kan de terminologie bedenken. Het begint met maten en, ja, enzovoort. Hè. En daar wordt wat geduwd en getrokken. En daar ontstaat enig tumult. Op dat moment dat dat gebeurd is, en dat is de lezing die ik heb gekregen, want we waren allemaal niet in de catacombe natuurlijk. Op het moment dat dat gebeurde was Guillermo Dumay al in de kleedkamer. Maar Guillermo Dumay, die speelde vorig jaar nog voor GVVV. Die hoort dat daar wat gedoe is en die denkt, als er iemand als vredestichter kan optreden, ben ik het.
0: Ja.
3: Want ik ken al die jongens. Dus die loopt naar buiten, of tenminste de kleedkamer weer uit, om daar wat gebakkelei, wat jongens uit elkaar te trekken en te zeggen van jongens, allemaal de kleedkamer in en zometeen weer gezellig voetballen. Nou ja, en daar in dat tumult, lichte opstootje dat daar ontstond, is de grote opstoot ontstaan.
0: Ja.
3: En heeft John van Beukering uitgehaald.
0: En dat was
3: vol
0: een
3: in het gezicht.
0: Een enorme klap. Want ja, als je die beeld, er is een foto, heeft hij gedeeld, Dumay. Het ziet er afschuwelijk uit.
3: Het ziet er echt afschuwelijk uit. Het is een foto die gemaakt is door Lambert-Jan van Diermen, de teammanager van IJsselmeervogels. En hij is gewoon vol in zijn mond geslagen.
0: Ja. GVVV heeft gehandeld en heeft beide trainers ontslagen, de beide broers. Terwijl Jon van den Beukering, Jon heeft die klap uitgedeeld. Wat is de verklaring van de club?
3: Nou, de verklaring van de club is, direct na de wedstrijd zei voorzitter Hans Schinkel van, jongens, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wat ik ga doen, want ik weet nog niet wat er gebeurd is. Ik was daar ook niet bij. Op de opmerking van onze collega die daar ter plekke was, dat de klap waarschijnlijk niet zou zijn uitgedeeld door iemand van IJsselmeervogels, daar kon hij slechts beamen.
0: Ja.
3: En dezelfde avond, IJsselmeervogels wees al meteen naar John van Beukering. En dezelfde avond brengt GVV een perscommuniqué naar buiten op de eigen website dat John van Beukering, de assistenttrainer, per direct is ontslagen en dat ook zijn broer Dennis, de hoofdtrainer, niet langer werkzaam is bij GVVV. Nou, je kan gevoeglijk aannemen dat uit onderzoek en uit gesprekken binnen die club is gebleken dat Van Beukering inderdaad geslagen heeft, dat hij dat misschien wel zelf bekend heeft of erkend heeft. En GVVV heeft daarop beide broers de deur gewezen. En de gedachte daarachter is, zo vertelde de voorzitter mij zondagochtend, Dennis Van Beukering is vorig jaar door GVVV aangesteld als hoofdtrainer, maar die wilde alleen komen als hij zijn broertje mee mocht nemen als assistent. Nou,
0: Dus neem je er één, dan nemen ze allebei. En gaat er één, dan gaan ze allebei.
3: Dat is duidelijk.
0: Ik kan me voorstellen dat dit nog wel een strafrechtelijk staartje kan gaan krijgen. Want dit is zware mishandeling.
3: Ja, nou dat kan ik me ook voorstellen. Daar zit ik niet heel goed in. Maar dat kan je natuurlijk op je klomp aanvoelen. Dat John van Beukering hier ook zich voor een rechter voor zal moeten verantwoorden. Maar het gaat ook een sport,

0: Ja, je kunt je van alles erbij voorstellen. Ja. Ik denk, en om heel eerlijk te zijn, hoop ik het ook. Want ik ken GVVV, dat is een club met dat een normale normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan. Ik hoop dat de KNVB bij zijn strafmaat rekening houdt met het feit dat GVVV onmiddellijk dezelfde avond nog gehandeld heeft. En de twee kerels die de naam van GVVV te grabbel hebben gegooid, want zo is het wel, meteen de club uit heeft getiefd.
1: Wij gaan
0: eventjes heel netjes te zeggen.
1: Wij gaan zien wat de KNVB doet. We gaan zien wat het Openbaar Ministerie doet met deze zaak. Wij blijven dat volgen. Bert, dankjewel.

0: The Monkees, A Little Bit Me. A Little Bit You, hier op Radio M Utrecht. 40 jaar geleden kwam hij uit en vanmiddag had Connie het erover. Een boek is er ook over verschenen. Dossier Flodder.
1: Het is Schorrie Morrie.
2: Ik wil niets met dat dag te maken hebben.
1: Ze zijn levensgevaarlijk.
2: Het zijn criminelen. Die villa staat al jaren leeg. Hij kan nu eindelijk eens gebruikt worden waarvoor hij bestemd is. Om mensen te huisvesten.
3: En wat hebben wij hier te zoeken?
4: Wat bedoelt die agent? Wij rijden hier zomaar wat in de ronde. Dat is dan niet verboden?
3: En zijn wij niet een beetje ver van huis?
4: Nee, dat dacht ik niet. We wonen hierachter.
3: Oh ja, daar is de vuilnisbelt.
0: Ja, de wat asociale familie Flodder die in een villawijk komt wonen. Ja, dat levert een hilarische film op. Vinden velen. Er zijn ook genoeg mensen die daar overigens geen bal aan vinden. Leo Stroeven, zij heeft slechte film, B-film. Maar Pieter van der Brink houdt ervan. Stuurde een berichtje. Een quote van Ma Flodder. Als opa in zijn rolstoel voor de trein is gekomen. Gordroog, dek maar een bordje minder, Toet. Tja. En Femi schreef, Flodder, ah, geweldig. Vooral Ma Flodder met haar sigaren en pentikousjes in rubberlaarzen. Als ze die uit zou trekken, kon ze een heel volk uitroeien. Zo is het, ja. Goed, Flodder, vond je het een geweldige film? Of vond je het heel ordinair en geen bal aan? Ik ben op zoek naar jouw herinneringen en jouw verhalen. Stuur me maar een berichtje. Dat kan, je weet dat inmiddels, via de RTV Utrecht-app. Praten we straks. Dat doen we na het nieuws met Eva. Die heeft het over een enorme file op de A2... nadat een auto op zijn kop ging bij Zijderveld... en een ontruiming na een gaslekkage.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Half zes, het regionieuws op Radio M Utrecht. Eva, een auto is vanmiddag op de A2 bij Zijderveld over de kop geslagen en op zijn dak tot stilstand gekomen.
13: Ja, en door dat ongeluk zijn richting Utrecht 3 rijstroken afgesloten. Er ligt ook veel glas daar op de weg en daarom is er een Zoab cleaner onderweg om de rijstroken schoon te maken. Rijkswaterstaat probeert zo snel mogelijk een tweede rijstrook vrij te geven. Er staat inmiddels 8 kilometer file en de vertraging is ongeveer een uur. Het ongeluk gebeurde iets voor 4:30. De politie is met meerdere busjes en auto's ter plaatse. Alle inzittenden die konden zelf uit de auto komen, zegt een woordvoerder. Een meisje op de fiets is vandaag gewond geraakt bij een botsing met een brommobiel in Woerden. Het ongeluk gebeurde rond 2:50 op de kruising van de Iepenlaan met de Hazelaarstraat. Meerdere ambulances en de politie die kwamen snel ter plaatse. En een opgeroepen traumahelikopter werd korte tijd later weer geannuleerd. Het meisje is door ambulancepersoneel gecontroleerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen en de oorzaak van het ongeluk is niks bekend. De politie sloot de kruising enige tijd af voor het verkeer. Op de Bernadottelaan in Utrecht is vanmiddag een gaslekkage ontstaan. Hierdoor werden gezondheidscentrum Kanaleneiland en een pizzeria daar ontruimd. Volgens de veiligheidsregio Utrecht werd er tijdens graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt. Netbeheerder Stedin die is ter plaatse om het lek weer te dichten. En steeds meer mensen zien de geelpoothoornaar vliegen. Ook wel bekend als de Aziatische hoornaar. Maar de provincie Utrecht heeft dit jaar maar één nest van dit insect weg laten halen. En vorig jaar waren dat er bijna 500. De provincie zegt dat het uitroeien van de nesten niet meer haalbaar is. Alleen in de buurt van Natura 2000 gebieden of bij speeltuinen en campings worden ze nog weggehaald. Gemeenten die worden hier vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en soms ook wat nevelig. Morgen dan is er geregeld ruimte voor de zon en wordt het 24 graden. Morgenavond wel weer een bui.
0: Ja, het gaat een goede kant op de A2 met dat grote ongeluk dat daar gebeurd is. De file neemt redelijk snel in lengte af. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. Daar heb je nu nog 25 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Ouderijn en Beest. De andere kant op dus nog 20 minuten. Dus dat lost zich langzamerhand op. A1 dan, Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 10 minuten. Ook daar een ongeluk gebeurt. De weg is wel weer vrij. En dan de A27, 2 meldingen. Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. Een stukje verder naar het zuiden, tussen Noordeloos en Werkendam nog eens een kwartier oponthoud. Zometeen René Vroger en onze dagvraag, waarmee je dus kans maakt op de rondleiding hier bij Radio M Utrecht.
14: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
15: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
18: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
17: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
19: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
23: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
24: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, en misschien gaan we elkaar dan wel zien, hè? Deze hele week maak je dus kans op die rondleiding. Hier bij ons, op de redactie van Radio M Utrecht. Elke dag een vraag en die ga ik stellen nu. Bij Radio M Utrecht kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 uur 's middags je favoriete muziek aanvragen. Hoe heet dat programma waar dat kan? 3 opties. Is dat A, M voor elkaar? Is dat B, muziekplezier? Of is dat C, het Gouden Weekend? Dus wat is nou dat programma waar je je favoriete muziek kan aanvragen? M voor elkaar, muziekplezier of het Gouden Weekend. Je kan me een mailtje sturen met het goede antwoord. studio@rtvutrecht.nl appen mag ook. En dan moet je even via de RTV Utrecht app mij een berichtje sturen. En dan gaat je naam en je telefoonnummer in de hoge hoed. En dan ga ik rond 7:15 een naam en een nummer trekken. En dan ga ik bellen. Dus reageer snel en maak kans op die rondleiding.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Het is René Vroger en Nobody Else, Radio M Utrecht. We praten over 40 jaar na Flodder. Gingen bijna 3 miljoen mensen naar de bioscoop destijds. Ja, en daarna kwam hij natuurlijk heel vaak op televisie. Ja, en dan heeft iedereen het toch vaak over deze beroemde scène.
1: Injectie?
2: Er is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit.
1: Wat weet u dat allemaal goed?
2: Ik zit in de autobranche.
1: Oh ja? Buurman, wat doet u nu?
0: Rob ten Boer?
3: Jazeker.
0: Fan van het eerste uur?
3: Het is wel al lang geleden, hoor.
0: Wel, hè?
3: Jazeker.
0: Als je teruggaat, 40 jaar in de tijd, weet je nog hoe je toen naar die film keek, toen je hem voor het eerst zag?
3: Nou, ik heb die film eigenlijk niet meer zo heel erg helder voor de geest.
0: Nee.
3: Eigenlijk meer die serie.
0: Oh ja. Ja, er kwam natuurlijk een uitgebreide serie met Koen van Vrijbergen, de koning.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou, ik zat er elke week weer naar uit te kijken, hoor. Dat was echt prachtig.
0: Ja?
3: Ja, helemaal geweldig.
0: Wat vond je er zo mooi van?
3: Nou, gewoon de sfeer en de humor die erin zat.
0: Ja.
3: Ja, ik kan me nog wel een aantal dingen kan ik me bijvoorbeeld nog wel herinneren. Van, op een gegeven moment zat Ma Flodder, die zat met haar buurman volgens mij. Wouden ze een voetbalwedstrijd bekijken. En nou, ik weet niet meer precies. Ze hadden geen kaartjes of niks. Op de voetbalwedstrijd was misschien uitverkocht. En op een gegeven moment had Ma Flodder, die had geregeld dat ze zat boven in zo'n lichtmast.
0: Ja.
3: Dat had ze een privéplaats met haar buurman. En dat bleek later ook nog, die buurman, dat was een of andere multimiljardair. En volgens mij heeft hij haar ook nog wel later wat nagelaten later.
0: Nou, kijk eens. Had jij nou al die alle afleveringen gezien en bewaard?
3: Jazeker. Ik kan ze nog nakijken.
0: Ja. Voor altijd bij je.
3: Ik weet niet of het mag, maar ik vind het wel heel erg leuk.
0: Van mij mag het. Maar er zijn ook genoeg mensen die vinden het zo plat als een dubbeltje. Rob, dank je wel. Fijne avond.
3: Graag gedaan, hè. Fijne uitzending.
0: Hoi.
3: Yo, hoi.
0: Nog even een stukje uit de originele film.
4: Ik ben er zeker van dat de contacten met de buurtbewoners zich de komende tijd zullen gaan verdiepen.
5: Hoe heet je eigenlijk?
1: Kees, net als mijn broer.
5: Je lijkt anders niet op je broer.
6: Jolanda Kruisman en ik hebben onszelf vandaag besloten te gaan verloven.
0: Ja, Huub Stapel, hè. Een van de acteurs van toen. Maar niet zo beroemd als Jaap van Es. Hallo, Jaap.
7: Nou, hey. Goedenavond, hartstikke.
0: Ja. Zo direct even over jouw rol in Flodder. Maar eerst eventjes, heb je een favoriete scène?
7: Heb ik een favoriete scène?
0: Favoriete one-liner?
7: Ja, een van de favoriete one-liners vind ik toch ook wel dat ze zegt van zet die ouwe maar in de zon, dan kan die al drogen. Dat hij in de zout gedonderd was met zijn rolstoel.
0: Ja, dat is het ongelukje dat opa Flodder overleeft, hè?
7: Ja, of toen hij door de trein aangereden was van toets, zei, denk maar één bord minder.
0: Ja, één bord minder op tafel.
7: Eén bord minder op tafel, ja. Helemaal geweldig.
0: Maar, hoe belandde jij nou in Flodder?
7: Hoe beland ik in Flodder? Onze toenmalige burgemeester van de gemeente Maartensdijk, die had op een of ander feestje had die contact gehad met Dick Maas.
0: En
7: Dick Maas, die zocht, ja, de regisseur, die zocht voor Flodder 3, voor de eindscènes, als zelf de Zonnedaal in de fik gaat, zocht die figuranten die niet bang zijn voor vuur.
0: Mm.
7: En toen dacht hij van, hé, de brandweer.
0: Ja.
7: Dus een praatje gemaakt met onze burgemeester en bij nog wat burgemeesters. En onze burgemeester die kwam op een gegeven moment bij ons bij de brandweer bij Vloedmaters Lijk en Groenkamp. Zijn er mensen die dat leuk vinden om twee nachten daar te figureren in Almere in de studio's? Nou, dat wilde ik wel. En Sil, die wilde dat ook wel. Die zat er nog bij de brandweer. En nog een paar van Maartensdijk en van Westbroek. Dus we zijn met z'n tiende, geloof ik, hebben daar twee nachten gezeten met brandweermensen van Bussum en van Almere en van Weesp en van Diemen.
0: Ja.
7: En we hebben daar gewoon twee nachten gewoon ontzettend veel lol gehad.
0: Oh,
7: je krijgt een rondleiding en er wordt even gezegd wat je wel en wat je niet moet doen. We moesten een pyjama aan, maar dat zijn allemaal nachtscènes. Ja,
0: En hoeveel seconden heb je het, zit je in de film?
7: Nou, ik denk 5 seconden.
0: Toch nog?
7: Toch nog, ja. Er is één overzichtshot, dan lopen we met z'n allen door elkaar. En dan vliegt het vuur van links naar rechts enzovoort. Dat ben ik niet te herkennen. Maar Sil wel, want die had een rode badjas aan. En op een gegeven moment moest ze ook emmers water doorheven. Die foto had ik er ook bij gezet. Ja. En daar hebben we ook zoveel lol mee gehad. En die regisseur maar roepen, jongens, het is een serieuze zaak. Niet lachen. Nee.
0: Ja.
7: Nou. Dus, nee, ik denk 5 seconden Fame and Glory had.
0: Toch? Nou ja, telt allemaal mee, hoor.
7: En nog 25 gulden aan het eind ook nog, hè? Nee.
0: 25 gulden voor 2 nachten werk?
7: Nee, 25 per nacht.
0: Maar
7: dan zat je wel van ik geloof, s'avonds 9 uur tot ochtends 7 uur of zo. Echt lange, heel veel wachten, heel veel zitten. Ja. En dan bij scènes kijken. Die scènes dat al het vuurwerk in de lucht gaat, stonden wij ook achter de cameraman te kijken.
0: Ja, geweldig.
7: Ja, het sfeertje is gewoon geweldig.
0: Mooie ervaring. Dankjewel,
7: ja,
0: Jaap.
7: Graag gedaan, man.
0: Fijne avond.
7: Okay. Hoi, hoi.
0: Herinneringen aan Vlodder. Zometeen gaan we praten over het weer.

0: Golden Ring. Hallo Grita.
1: Hallo Aart.
0: Ja, als je dus van binnen naar buiten kijkt, denk je, ik doe er een trui voor aan.
1: Ja.
0: Als je eenmaal buiten bent, denk je, nou, ik doe hem weer uit.
1: Ja, en snel ook.
0: Waar dacht je?
1: Ja, dat is gewoon 23 graden.
0: Ja.
1: En ook nu is het op de meeste plekken nog dik 22 graden. Er is dan ja, wat lichte regen gevallen zo her en der. Op de meeste plekken zijn we onder een millimeter gebleven. Was echt van die mieze regen. Was echt een heel heus warmtefront. Een beetje stereotype warmtefront. Waar die motregen dan ook bij hoort. Want op dat moment komt de milde lucht binnen. En je zult dan ook vanavond zien dat ondanks dat het donker wordt, dat die temperatuur maar langzaam onderuit gaat. En dat de minimumtemperaturen morgenochtend ook nog op 16 graden liggen. Dus ja, het wordt een warme nacht eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Na die warme nacht en die dag die begint met 16 graden.
1: Ja.
0: Wat krijgen we daarna?
1: Ja, ik denk dat het een hele vriendelijke nazomerdag wordt. Misschien in de ochtend, of waarschijnlijk in de ochtend, eerst nog wat wolkenvelden. Deels van die bewolking ligt ook al klaar op de noordwestkust van Frankrijk. Dat komt in de stroming onze kant op. Dus ik denk dat er ja, veel bewolking in eerste instantie ligt. Dat wordt noordwaarts geduwd door het zuidelijk windje. En dan komt de zon erbij. Zon en stapelwolken. Ja, we koersen af op 24 graden. Veel tuinen zullen de zomerse 25 graden wel halen. Dus een echte zomerdag. Wel een klefklamme nazomerdag. Hoge luchtvochtigheid is vandaag natuurlijk ook, zeker nog door die motregen, erbij gekomen. En morgen ook een beetje klammig. En ja, dan hoort er bij nazomerdag ook een enkele bui in de avond. Even de vraag of die in Midden-Nederland valt, of vooral in het westen of het oosten van het land. Maar het zou goed kunnen dat er morgenavond een enkele regen- of onweersbui ontstaat.
0: Oké, dankjewel. En dan kijken we over een uur even wat verder de week in.
1: Gaan we doen.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Nou, als je nou wil lachen, moet je even op YouTube kijken. Zoek je dit nummer op en dan Van Oekels Discohoek. Dat traden ze ooit op. Totale chaos. Gaat dat zien. En gaat dit horen rond 6:30. Nog eenmaal de dagvraag waarmee je kans maakt op een ontzettend leuke rondleiding. Bij ons, bij Radio M Utrecht, gaan we elkaar wellicht de hand schudden. We zullen zien. Dat rond 6:30, dus blijf erbij.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij voldoet aan het signalement. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door AI gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Een aantal Kamerleden bevestigt het gebruik, maar zegt dat te doen voor bijvoorbeeld een spellingcontrole. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. In de avond kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Een hele goedenavond. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het regionieuws. Eva.
13: Ja, goedenavond. Deze week, vanaf vandaag tot en met vrijdag, leggen schoonmakers op verschillende plekken in Nederland het werk neer. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. De schoonmakers willen onder meer een hogere loonsverhoging dan nu is afgesproken. Sinds de invoering van het meldpunt bezorgd in 5 landen zijn er ruim 160 meldingen binnengekomen. Wie zich zorgen maakt over mensen in de buurt, kan dat daar melden. En in de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht heeft een onderzoeker een fragment van de Odyssee van Homerus gevonden. Het stukje papyrus is ongeveer 1700 jaar oud. Meer hierover straks in het regionieuws van 6:30.
12: Goeie kwaliteit papier.
13: Zeker.
12: Later meer. Nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 10 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 kilometer en 5 minuten. Dus de avondspits is bijna voorbij. Zometeen Linda Ronstedt en Nick en Simon.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedenavond. Ah, genieten van heerlijke muziek. Linda Ronstadt, It's So Easy. En tot 7 uur heb ik nog veel meer fijne muzikaliteit voor je. Nick en Simon ga je horen. Arthur Conley, Cool and the Gang. Het komt allemaal voorbij. En verder, ja, deze hele week natuurlijk kans op een exclusieve rondleiding bij ons, Radio M Utrecht. Je gaat de studio in. Gaat ook even koekeloeren in de televisiestudio. Zit hier toch naast. Beetje kletsen met presentatoren. Gezellig. En zometeen voor de laatste keer vandaag de dagvraag. Waarmee je dus kans maakt op die rondleiding. En dan rond 7:15 dan ga ik een naam uit de hoge hoed trekken. En misschien kom jij dan wel langs binnenkort. Komt allemaal voorbij. Ik praat verder over een bijzonder verhaal. De Utrechtse band John Coffee. Misschien ken je ze omdat... Ja, ze werden legendarisch door een fragment op Pinkpop. Er werd een biertje gegooid naar de zanger. Die stond in het publiek. Kwam van tientallen meters aan en hij ving het. Degene die dat biertje gooide, die wordt geëerd met een lied. Straks meer daarover. Nu Nick en Simon.

0: ja, swingen met de sweet soul music van Arthur Conley. Radio M Utrecht. Ja, we gaan terug naar Pinkpop 2015. De Utrechtse band John Coffee staat in een bomvolle tent. En zanger David Achter de Molen wordt gedragen door het publiek. Uit dat publiek wordt een biertje gegooid van tientallen meters ver. Waarschijnlijk ken je de beelden wel. Achterloos vangt David de zanger het biertje en drinkt het op.
1: Een vriend van mij die zei van we gaan nu bier halen. En ik had nog bier in mijn hand. En hij zei van nee, we gaan nu echt nieuw bier halen. Ik zei ja, joh, ja weet je, dan gaat deze gewoon even netjes het publiek over zoals het normaal bij Robinese gaat. Alleen ja, dat nam net een iets andere wending. En ja, nou, hij ving hem en het, ja, verder is geschiedenis zeg maar.
0: De man die het biertje gooide, Niels van den Ham, is 2 jaar geleden overleden. Nam zijn eigen leven en ja, wordt nu misschien wel geëerd op een nieuw album van John Coffee. Ik praat erover met David Achter de Molen. David, goeiedag.
2: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, een trieste aanleiding voor dit liedje. Want jullie kregen een band met Niels, begreep ik dat goed?
2: Ja, ja. Volgens mij was het 3 voor 12 die een aantal dagen later Niels op wisten te snorren. Als inderdaad de gooier van het biertje. Ja, en dan vinden media het natuurlijk tof om je samen te brengen in een ruimte. Dus volgens mij hebben we een aantal talkshows gedaan waar we hem zagen. En hij heeft nog een keer een podium gepresenteerd waar we speelden. Dus zo leerden we Niels een klein beetje kennen. Als een hele, hele vrolijke gast met altijd een glimlach op zijn gezicht. En altijd gezellig eigenlijk.
0: Ja, weet je wat er gebeurd is? Wat er met hem gebeurd is?
2: Ja. Ik weet het een en ander omdat zijn familie en vrienden vrij snel daarna ons ook op de hoogte brachten van hey, Niels had ja, toch wel wat grotere gevechten achter die glimlach gaande dan hij deelde. Want ik had het gevoel dat hij het zelf op moest lossen. Ik wil een beetje wegblijven alle details, omdat dat volgens mij, ik weet niet wat dat mijn plek is. Maar ik weet wel dat wij echt enorm schrokken toen, omdat ja, dat verwacht je niet zo bij zo'n gast. 3 jonge kinderen, een vrouw. Dat klinkt allemaal best wel als een gelukkige situatie. Dus dat liet ons niet koud.
0: Dat snap ik. En dus dit nummer, Not Alone, waar gaat het over?
2: Nou, ik schreef dit nummer 2 jaar geleden, dus dat is een aantal maanden na zijn dood. In eerste instantie helemaal niet voor hem of zoiets. Ik schreef in principe een nummer om mijzelf een handje te helpen als ik er een keer niet lekker in zit. Dus ik was eigenlijk bezig met een liedje schrijven waarbij ik dacht, laat ik alles hierin stoppen wat ik moet horen als ik er niet lekker in zit. Bijna als een soort zelfhulptekst of zo. Dus ik zeg, in de refrein zeg ik ook dingen als hey, je bent niet in je eentje, praat met anderen, realiseer je dat dit gevoel voorbij gaat. Hè? Allemaal van die, bijna als een soort mantra's.
0: Ja.
2: En net dat ik die tekst vorm begon te krijgen, begon ik ook steeds meer aan Niels te denken, omdat het toen best wel recent gebeurd was. En dacht ik, joh, ja, wat had die gast eraan gehad als hij misschien wat meer had gepraat? En daarmee wil ik absoluut niet suggestie doen dat dit een quick fix of zo voor hem zou zijn geweest. Of dat zaken anders waren geloofd. Dat wil ik echt niet zeggen. Maar ik kreeg hem wel steeds meer in mijn achterhoofd bij dit hele verhaal. En dat is de reden dat ik ook een aantal maanden geleden, toen deze track ook echt opgenomen en af was, als eerste dit liedje naar zijn vrouw had gestuurd. Van, hey, ja, ik vind het best wel ingewikkeld om dit naar je te sturen. Want ik weet helemaal niet waar je staat in je rouwproces. Of hier wel op zit te wachten nu, 2 jaar inderdaad wel. Maar ik heb dit liedje geschreven. En ja, toch ook echt geïnspireerd door Niels en zijn verhaal.
0: En wat vond ze?
2: Ja, ze vond het heel tof. En zij waardeerde dat enorm. En zei ook wel zoiets van, goh, ik wou dat Niels dit wat meer kon. En misschien had dat iets gebracht. En, dus dat vond ik fijn. Het is natuurlijk fijn om, Als je iemand als inspiratie in je hoofd hebt, om dan toch een soort zegen erover te krijgen of zo.
0: Ja. Heel bijzonder dat jullie dat zo gedaan hebben. Voor een man die jullie ja toch ook in zekere zin bijna wereldberoemd heeft gemaakt. Want dat fragment is de hele wereld overgegaan.
2: Ja, het is gek hoe dingen lopen inderdaad. Ja.
0: Het goede nieuws in deze is, jullie zijn binnenkort weer eens te zien en te horen in Utrecht. En wat ik dan leuk vind, dan pakken jullie niet het grootste podium, maar jullie pakken een paar, nou ja, wat alternatieve podia, hè?
2: Ja, nou laten we heel eerlijk zijn, de verste podia in Utrecht zijn toch de kleintjes. dus dan heb ik het over de EQ, AQ, D-Base, Helling, weet je, al die vette, stinkende, rokerige tenten. Dus we dachten, fuck it, het is release weekend, als die plaat uit is, gaan we er gewoon 3 doen. Dus we starten in de AQ en dan rollen we door de volgende dag naar de Helling. We doen tussendoor nog iets, een verrassingsdingetje in de Village, koffiezaak, en dan eindigen in D-Base. Maar dat is allemaal uitverkocht, dus dat...
0: ja, oké. Fijn je even te spreken. David achter de molen van de Utrechtse band John Coffee. We hadden het over Not Alone en we hadden het over Niels van der Ham. En de tour die er binnenkort weer aankomt. Dankjewel, David.
2: Graag gedaan.

straks nog het weer met Grita. Ik geef een exclusieve rondleiding voor Tweeweg. Waar? Nou, hier bij Radio M Utrecht.

0: Genesee en Fly Too High. Radio M Utrecht met zometeen het regionieuws met Eva. Hele bijzondere vondst in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, daar gaat het over. En in Soest mogen inwoners meedenken over een nieuwe burgemeester.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Half zeven, het regionieuws met Eva. Ja, je begint met een bijzondere vondst in Utrecht.
7: Ja, in de universiteitsbibliotheek heeft een onderzoeker een fragment van de Odyssee van Homerus gevonden. Dat stukje papyrus is ongeveer 1700 jaar oud. Onderzoeker Mark de Krij vond het tijdens het doornemen van een collectie antieke manuscripten van de UU. En dat het zo lang onopgemerkt is gebleven, komt vooral omdat het verstopt zat in een deel van een collectie die door anderen nooit echt goed is bekeken. Die collectie kocht de universiteit ongeveer 70 jaar geleden van een erfgenaam van een Duitse wetenschapper. Het fragment is klein, 6,6 centimeter breed en 7,7 centimeter hoog. Dat is grofweg even groot als een speelkaart. Het is verkleurd, heeft vochtvlekken en er staan minuscule lettertjes op. Op onze site en in onze app lees je een uitgebreider verhaal over de vondst. Deze week, vanaf vandaag tot en met vrijdag, leggen schoonmakers op verschillende plekken in Nederland het werk neer. Er wordt onder meer gestaakt op Utrecht Centraal. De schoonmakers leggen het werk neer omdat ze het niet eens zijn met de CAO die vakbond CNV met de werkgevers heeft afgesproken. Een ruime meerderheid van de FNV-leden is het niet eens met die afspraken uit de CAO. En daarom heeft de FNV schoonmakers uit heel Nederland opgeroepen om mee te doen aan de stakingen. Ze willen onder meer een hogere loonsverhoging en dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Sinds de invoering van het meldpunt Bezorgd in Vijfheerenlanden zijn er ruim 160 meldingen gekomen. Wie zich zorgen maakt over mensen in de buurt kan dit melden. Dat varieert van klachten over verwarde personen tot meldingen over verwaarloosde tuinen en de hygiëne van woningen. De meeste meldingen werden gedaan door de politie, maar ook inwoners en woningcorporaties uiten hun zorgen. En inwoners van Soest die kunnen meedenken over het profiel van hun toekomstige nieuwe burgemeester. De huidige burgemeester, Rob Metz, neemt volgend jaar na een periode van 14 jaar afscheid. En inwoners die mogen aangeven welke eigenschappen, kwaliteiten en aandachtspunten ze belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. Van 16 tot en met 29 september kunnen ze hun mening geven via een vragenlijst. En de uitkomsten daarvan worden gebruikt bij het opstellen van de profielschets die de gemeenteraad later dit najaar vaststelt. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en soms ook wat nevelig. Morgen dan is er geregeld ruimte voor de zon bij zo'n 24 graden.
0: Dankjewel Eva. Geen files meer. Zometeen wel voor de laatste keer de dagvraag waarmee je kans maakt op die rondleiding hier bij ons, Radio M Utrecht. Met een piepkleine meet and greet.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
10: Lekker!
9: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeelhaartjes.nl.
9: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhaartjes.nl.
12: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
13: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, en dan heb ik nu voor de laatste keer vandaag die dagvraag. En dan ga ik over, nou, een klein kwartiertje, ga ik een naam uit de hoge hoed trekken. Dus let op. Bij ons, Radio M Utrecht, kan je elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 je favoriete muziek aanvragen. Ja, wat is de naam van dat programma waar dat kan? Drie keuzes. A. M voor elkaar. B. Muziekplezier. Of C. Het Gouden Weekend. Dus dat leuke programma tussen 12 en 2 waar je je favoriete muziek kan aanvragen. A. M voor elkaar. B. Muziekplezier. Of C. Het Gouden Weekend. Je kan me mailen. studio@rtvutrecht.nl. Een appje mag natuurlijk ook. En gebruik daarvoor de RTV Utrecht app.
14: Utrecht komt thuis met

0: een zalig liedje van Ella Langley hier op Radio M Utrecht. Choosing Texas, we gaan het doen. Radio M.
1: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, en dat willen jullie, kennelijk. Ik snap het ook hoor. Er zijn hartstikke leuke presentatoren bij. Maar je moet het nu even met mij doen. Ik heb uit al die goede antwoorden een naam getrokken uit de hoge hoed. En die ga ik nu bellen. En als je opneemt, ja, dan ben je erbij. Als je niet opneemt, dan bel ik de volgende. Het is hard hoor. Ja, dit wordt alweer spannend. Oei, oei, oei, oei, oei.
3: Met Tineke.
0: Zo, Tineke.
3: Goedenavond.
0: Je moest van ver komen.
3: Ja, ja.
0: Ja. Ik dacht eigenlijk dat ik Jan zou krijgen.
3: Ja, maar die loopt net naar buiten.
0: Zo, dan heeft Jan geluk met Tineke.
3: Ja.
0: Je spreekt trouwens met je favoriete radiostation.
3: Ja, Radio M, ik had het gezien.
0: Ja, ik ben blij dat je dat zegt.
3: Ja.
0: Zeg, weet je waarvoor ik bel?
3: Ik denk dat mijn man mij een spelletje mee heeft gedaan.
0: Ja. Loop eens naar hem toe dan, of is die...
3: we wonen op een appartement, hij is naar de kelder.
0: Oh, hij zit even in de kelder.
3: Ja.
0: Wat doet hij in de kelder dan? Wat is daar?
3: Voor mijn kleinzoon zijn fiets pakken.
0: Oh ja, wat gezellig. Zijn jullie aan het oppassen?
3: Nee, mijn kleinzoon is bijna 25, dus oh, daar hoeven we niet meer op te passen.
0: Nee, hij past op jullie.
3: Zo'n beetje wel, ja.
0: Zeg, die Jan van jou, die heeft dus meegedaan aan ons spelletje. En hij heeft een vraag over ons radioprogramma waarin je favoriete muziek kan aanvragen. Goed beantwoord.
3: Ja.
0: Weet jij trouwens welk programma dat is?
3: Ja, Muziekplezier.
0: Ja, nee, dat is goed. Dan mogen jullie samen komen voor de exclusieve rondleiding hier.
3: Oh, wat leuk.
0: Kunnen we elkaar de hand schudden, Tineke?
3: Ja, dat is leuk.
0: Ja, dus als Jan nou uit de kelder komt, dan moeten jullie samen deze kant op komen.
3: Ja, en wanneer is dat?
0: Ja, dat gaan we jullie allemaal nog laten weten. Want dan gaan we even afstemmen ook met de andere winnaars. Maar jullie zitten erbij en blijven even aan de lijn. Dan noteer ik nog wat gegevens van je.
3: Ja, dat is goed.
0: En de groeten aan Jan als hij terugkomt uit de kelder.
3: Ja, ik zal het doen.
0: Blijf aan de lijn, hè?
3: Ja, ja.
0: Yo. Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kans. Nieuwe dagvraag, hier op Radio M Utrecht. Here we go again.

0: Grita, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, na een bijzondere dag waar het best wel warm werd.
1: Ja, best wel warm, 23 graden. Op veel plekken echt die 23 rond. En op dit moment is het ook nog gewoon 22 graden dik buiten. Dus je kunt gewoon eigenlijk buitenavond eten. Met gemak, want het is ook nog heel rustig buiten qua wind.
0: Ja.
1: Dus waarom niet?
0: Blijft het lang? We hebben een kleine verjaarsborrel voor mijn dochter. Dat kan gewoon in het tuintje?
1: Ja, dat kan gewoon in het tuintje. Die ene spat die er nog valt, die kun je aan.
0: Ja, dat kunnen wij wel.
1: En voor
0: tegen
1: de rest is het gewoon heel rustig weer. En kachelt de temperatuur echt maar heel langzaam omlaag. Ik bedoel, dan is het zeg maar rond middernacht nog steeds 18 graden, denk ik.
0: Kijk.
1: En later in de nacht moet dan de temperatuur nog eventjes zakken naar ook een heel milde 16 graden. Dus ja, het wordt gewoon echt niet koud vannacht. Het is gewoon heel rustig, het is warm. Er ligt vrij veel bewolking boven ons. Misschien ook wat nevel of mist. Mistbankjes dan, morgenochtend. En morgenochtend even dat grijzige begin. En daarna in de loop van de ochtend en vooral morgenmiddag de zon erbij. Stapelwolken en zon, denk ik. En dan gaan we eens kijken op welke temperatuur we uitkomen.
0: Nou, klinkt allemaal best wel goed.
1: Ja.
0: En een kleine sneak peek de week in.
1: Ja. Ja, dan wordt het allemaal wat wisselvalliger. Maar dit gezegd hebbende lijken de meeste buien steeds voor de kustprovincies te zijn. En met elke nieuwe modelrun vind ik toch ook de modelberekeningen wat droger worden. Dus laten we het houden op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Wolkenvelden, bij tijden zon. Een enkele bui af en toe en 19 tot 21 graden.
0: Oké. Dankjewel. Fijne avond.
1: Alsjeblieft. Zelfde.
0: Hoi.

je kan er gerust naartoe hoor, naar de beach met de boys. I get around. Morgen doen we opnieuw die dagvraag, hè. Maak je opnieuw kans op die rondleiding hier bij Radio M Utrecht. Vanaf 6 uur is Bob er weer voor je. En zometeen de avond van de nostalgie. Elton John en Kiki D, Simon en Garfunkel, Christopher Cross, Jim Croce. Kortom, genoeg muzikale bloemen om te

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: True Lease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
10: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
9: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
13: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
7: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
6: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
8: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
6: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: De avond van de nostalgie. Een avond om...

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Coming Around Again van Carly Simon. Een liedje dat in mijn geheugen gegrift is, omdat ik de film Heartburn heb gezien met Meryl Streep en Jack Nicholson. Twee topacteurs natuurlijk. En dus liet ik me enorm meeslepen door het verhaal. Ik zal daar niet te veel over vertellen, want misschien zet je hem nu nog wel ergens op een lijstje om te gaan kijken een keer. Maar het is een bijzondere film en even zo mooi liedje trouwens, hè? Coming Around Again. 1986, de carrière van Carly Simon kwam dankzij dit liedje ook weer een beetje in de lift. En daar zijn we blij mee, want nu, 40 jaar later, heb ik haar voor jou gedraaid. In de Love Song.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

bijzonder. Goedenavond, wat fijn dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Met net Paul de Leeuw en Ik heb je lief. Heb je al gehoord dat er een musical komt met de liedjes die hij geschreven heeft? Ik ben heel benieuwd daarnaar. Zometeen hoor je muziek van Tina Turner. Eerst het vertrouwde geluid van de Bee Gees.

de samenzang van de Carpenters. Maar ook de stem van Karen Carpenter alleen. Echt om in een lijstje te stoppen. Wat fijn en gezellig dat je luistert. Ik heb muziek voor je meegenomen van de Beatles zometeen. Je mag nu gaan luisteren naar de zoetgevoiste stem van James Morrison in You Give Me Something.

Natalie Cole met Miss You Like Crazy. Hier op Radio M Utrecht, vaste prik tussen 10 en 11 uur 's avonds. De mooiste muziek, gemaakt door de meest fantastische artiesten. En de plaat die ik nu voor je ga draaien is van Elton John en die heet Your Song.

Wat fijn om haar altijd te mogen blijven draaien. Dolly Parton, 80 jaar is ze geworden. En we zullen altijd van haar blijven houden. Met z'n allen. Muziek van George Michael komt eraan. Ook Michael Bolton ga ik draaien. En nu Earth, Wind & Fire.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man die